0: hele goede nacht. Het Q-music nieuws van 2 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. In het Gelderse Beekberg woedt een zeer grote brand in een zorgcentrum. Een deel van het pand is ingestort. De bewoners, jongeren met psychische problemen, zijn geëvacueerd. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Op een camping in de buurt zijn 185 kinderen geëvacueerd vanwege de rook. Een Amerikaanse jongen van 16 moet levenslang de cel in omdat hij op zijn school 4 mensen dood heeft geschoten, 2 jaar geleden. Hij had het moordwapen voor kerst gekregen van zijn vader, die ook terecht staat. Zo greep hij niet in toen de tiener een altaar had gemaakt waarin andere schoolschutters werden aanbeden. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire doelen in het Midden-Oosten, zegt het Amerikaanse leger. De Amerikanen hebben alle raketten onderschept. Volgens Amerikaanse media zou een basis in Jordanië een van de doelwitten zijn geweest. En in het Zeeuwse Vrouwenpolder is een jongen van 12 vermist, meldt de regionale omroep. Hij spreekt Frans en rijdt op een e-bike. De politie heeft de hele avond naar hem gezocht. Daarbij is onder meer een helikopter ingezet. Mensen die de jongen zien, wordt opgeroepen om 112 te bellen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minima rond een graad of 18. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het iets koeler en er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zo, het wordt warm vandaag, niet normaal. Nou, even kijken, het verkeer van Q-verkeer van Flitsmeister. Geen files, wel vertragingen. Nee, sorry. Geen files, wel flitsers. Oppassen bij de A6, Muidenberg richting Lelystad. Daar staan ze bij 69,3. De A7, Drachten richting Groningen bij 168,1. Gaslos bij de A10, Diemen richting Zeeburgertunnel bij 11,2. Staan ook de flits op de A15, Del richting Gorkum. En de A50, Apeldoorn richting Zwolle bij 213,2. Music. Judith Eik. En eerst iets wat artiesten sneller altijd voor zijn show moet hebben voordat hij het podium opstormt. Wat dat is, dat ga ik je zo vertellen. Eerst

0: Heb jij ook altijd iets dat je nodig hebt voordat je aan je werk kunt beginnen? Bijvoorbeeld bepaalde rituelen. Bijvoorbeeld een goed bakje zwart of een kauwgompie of je favoriete playlist. Of dat je even een rondje moet gaan lopen. Nou, veel artiesten hebben ook hun rituelen voordat ze het podium opstormen. Zo ook artiest Snelle.
1: Ja, ik heb een heel belangrijk ritueel. Dit is mijn beker met gemberthee. Ja. Als ik geen gemberthee voor de show heb, dat is heel goed voor je stem, dan raak ik helemaal in de war. Dus dat is mijn gewoonte.
0: Ja, dus als iemand vlak voor de show per ongeluk de beker van Snelle kwijtraakt, nou, dan heeft hij een heel groot probleem. Want zonder die beker gaat Snelle het podium gewoon niet op. Ja, je hoort zo meteen Snelle. Eerst Robin S. Dit is Show Me Love bij Q Music.

sneller bij Q&A. Laat het licht aan. Ja, dit is zo'n bizar en motiverend verhaal tegelijk. Het gaat over de Australische DJ Cyril. Hij had namelijk één droom. De wereld overreizen, in hotels slapen en leven van zijn muziek. En daarom stopte hij met zijn school. Alleen, dat droomleven bleef nog heel erg lang uit. Hij had geen hits, hij had geen volle agenda. Ja, hij sliep dus ook op de bank bij vrienden en leefde eigenlijk een beetje uit een tas. Totdat hij op een dag nog maar $200 over had. Dat had hij ook aan boodschappen kunnen uitgeven. Maar nee, hij kocht er een statief van. Wat goede, best professionele lampen. Hij nam een video op van zijn remix Stumbling In. En zette die online. Nou, de allereerste video ooit was meteen raak. Miljoenen mensen zagen hem. En ineens veranderde zijn leven compleet. Ja, hij leeft nu eindelijk het leven waar hij altijd van droomde. Ja, en zo kan het ook gaan, hè. Wie niet waagt, wie niet wint. Gewoon altijd proberen. Dit is Q Music Cyril en

0: ex-norm schrijf Samber en My Body Isn't Ready. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Oh, wat heeft ze weer leuk met zichzelf, hoor. Jeetje, Mina. Ja, zometeen weer beroep raden. Ik wil heel graag jouw beroep raden. Ik ben heel benieuwd wat jouw werk is. Dus mocht je net klaar zijn of net werken of noem maar op. Of je überhaupt werk hebt. Stuur dan even werk met een berichtje in de Q-Music app. Want ik ga zometeen weer een timer starten van een minuut. Ga ik allemaal vragen stellen over jouw werk. En dan ga ik jouw beroep raden. Ja, ik heb er echt weer onwijs veel zin in. Het enige is wel dat ik nog iemand nodig heb. Want anders dan kunnen we het niet gaan spelen natuurlijk. Dus mocht je er zin in hebben, stuur dan even werk met een berichtje in de Q-Music app. Q-Music, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.

0: Wie? Om 2:30.
1: Het is net 2:30 geweest. Dat betekent dat ik op zoek ben naar iemand die aan het werk is. Of net klaar is met werk. Of net gaat werken. Veel mensen aan het werk deze nacht. Ja, even kijken wie is allemaal aan het werk. Didier is aan het werk. Jamie. Tony is aan het werk. Françoise. Amber. Even kijken wie nog meer. Daniel is ook aan het werk. Ja, en aan de lijn heb ik niemand minder dan Latosha. Goeienacht.
2: Hoi, goeienacht.
1: Wat heb jij een bijzonder mooie naam.
2: Dankjewel.
1: Latosha. Ja, hoor je vaker, denk ik, of niet?
2: Zeker, ja.
1: Ja, heel mooi, heel mooi. Hey, Latosha, jij zit midden in je nachtdienst.
2: Ja, klopt.
1: En op een schaal van 1 tot 10, hoe is jouw energie? 1 is echt, je kakt helemaal in. 10 is waanzinnig.
2: Oh, ik ben voor mijn gevoel net pas begonnen. Dus ik kan er nog wel even tegenaan.
1: Oké, dat is goed. Maar ik moet nog wel een cijfer horen.
2: Maak er een 8 van.
1: Maak er een 8 van. En zo is het. Hey, Latosha, ik heb geen idee wat jij voor werk doet. Dat ga ik proberen te raden in een tijdsbestek van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En na een minuut tijd dan hoop ik jouw beroep te vertellen.
2: Nou, let's go.
1: Let's go, inderdaad. Ja, mocht je luisteren en een idee hebben wat Latosha voor werk doet... of vragen hebben aan Latosha, stuur het lekker met een berichtje in de Q-app... want ik zie alles binnenkomen. Oké, ben jij er klaar voor?
2: Ik zit helemaal klaar.
1: Oké, dan komt hij aan. Latosha, ben jij onderweg voor je werk?
2: Ja.
1: Oké, moet je naar verschillende locaties?
2: Ja.
1: Oké, moet je naar mensen toe?
2: Ja.
1: Ja, oké. Schiet jij te hulp?
2: Nee.
1: Nee, oké. Moet jij heel alert zijn?
2: Ja.
1: Oké. Werk je met collega's?
2: Nee.
1: Zie jij wel nog andere mensen? Bijvoorbeeld klanten of iets?
2: Ligt aan de locatie.
1: Oké. Heb jij spullen bij je?
2: Nee.
1: Loop je door gebouwen door, vraagt Jeroen?
2: Ja, ligt ook aan de locatie, soms wel, ja.
1: Oké. Heb je werkkleding aan?
2: Ja.
1: Oké, heb jij veiligheidsschoenen aan?
2: Nee.
1: Oké, nou, dat was het al. Een minuut gaat snel voorbij.
2: Nou, vertel.
1: Nou, ja, jij denkt, nou, kom maar door dan met je antwoord.
2: Ja.
1: Nou, ik moet heel even nog mijn hersen kraken, Latosha. Heel even, hoor. Geef me even, ja, even de tijd. Verschillende locaties moet je zijn. Soms zie je mensen. Ja, kijk, even kijken. Er komt Gerda die zegt bijvoorbeeld bagagemedewerker Schiphol. Nee, daar geloof ik niet in. Dat denk ik niet. Wel een goede Gerda, maar ik denk niet. Ja, ik denk dat de meeste mensen zeggen dit wel. Onder andere Nick zegt dit. Tony zegt het ook. Even kijken, Chantal komt hier ook mee. Ja, oké. Ik ga je gewoon voor. Oké, laten we wijs denken dat jij... in de beveiliging zit. Mobiele surveillance.
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee, sorry.
1: Nee, hoef je geen sorry voor te zeggen. Maar vertel, wat doe je dan voor werk?
2: Ja, mag ik het verklappen?
1: Ja, je mag het verklappen.
2: Ik ben mortuariummedewerker.
1: Oh, wow, dat is even totaal iets anders. Ik moet even schakelen, merk ik. Oké. Maar wacht even. Ik heb zoveel vragen hierbij. Maar dan moet je naar verschillende locaties toe...
2: Ja, ik word ingehuurd door ziekenhuizen.
1: Oké. Dus eventjes, je haalt dan zeg maar de mensen haal je op, denk ik dan? En dan, of dat niet?
2: Bij sommige ziekenhuizen moet ik naar de afdeling... en bij sommige ziekenhuizen worden mensen al naar het mortuarium gebracht voor mij.
1: Ik dacht dat echt dat bij elke ziekenhuis daar iemand bij hoorde. Maar dat is dus niet zo.
2: Nou, voordat ik dit werk ging doen, dacht ik dat ook. Maar dat is dus niet in elk ziekenhuis aan de orde.
1: Oh, wauw. Oké, dat wist ik niet. Oké, dit is echt even interessant. Mag ik? Ja, ik ga een paar vragen heen stellen, hoor. Want wat moet jij dan? Wat moet jij doen? Hoe ziet jouw dag eruit? Zo'n nachtshift.
2: Ja, overdag ben ik gewoon echt op het werk, zeg maar. Dan ben ik op mijn standplaats. En dan kan ik uitgevallen naar verschillende ziekenhuizen.
1: Ja.
2: En in de nacht ben ik thuis en dan werkt het eigenlijk hetzelfde. Belt een ziekenhuis mij op, ga ik erheen. En wat ik dan doe is, wij noemen dat dan de klinische zorg. Dus het verwijderen van infusen, katheters, eigenlijk alles wat je in het ziekenhuis aan je lijf gehangen krijgt. Dat kom ik even bij jou weghalen. Ik fris iemand even helemaal op, ik leg iemand in een schoon laken. Dat ze gewoon netjes en verzorgd naar de Dela of zo kunnen.
1: Wauw, wat bijzonder. Ik heb nog nooit iemand gesproken die dit het werk doet. En
2: nou, daarom dacht ik ook elke keer als jullie zeggen van nou, ik wil je werk raden, dacht ik, ja, bijna niemand doet dit. Dus misschien maak ik wel kans.
1: Ja, absoluut. Nee, ik ben blij dat ik je aan de lijn heb. Want ik vind het natuurlijk hartstikke interessant. Want dit heb je ook in de nacht. En dat maakt het, vind ik, zo bijzonder juist. Dat je gewoon allemaal mensen aan de lijn krijgt met verschillend werk. Hé, want hoe ben jij hier terechtgekomen?
2: Ja, dan daar moet iedereen waarschijnlijk om lachen. Dit was vanaf kind van mijn droombaan.
1: Meer niet. Oh, wauw. Wat? Bizar.
2: Nee, ik keek toch heel veel CSI met mijn vader. En dan vond ik dat onderzoeken altijd heel gaaf.
1: Ja.
2: En toen ben ik uiteindelijk... Op een gegeven moment moet je gaan kiezen wat voor werk je wil gaan doen. En toen ben ik gaan oriënteren wat ik in dit veld kon gaan doen.
1: Nou, het is toch alleen maar juist heel goed dat je dit al weet vanaf kind af aan in principe.
2: Ja.
1: En dat is natuurlijk een heel, ja, dat klinkt misschien stom, maar heel dankbaar beroep aan de ene kant. Want ja, je frist mensen op, je maakt het toch gewoon, ja, het einde van iemands leven. Daar ben jij eigenlijk gewoon bij, zeg maar. Als in, ja, het klinkt misschien stom om te zeggen, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Zeg maar.
2: Nee, zo zie ik het zeker ook, hoor. Weet je, een aantal van mijn ziekenhuizen hebben ook contracten met de politie. Dus dan verzorgen wij bijvoorbeeld ook verkeersongevallen en dat soort incidenten. Wat je dan de nabestaanden kunt teruggeven is zo bijzonder.
1: Ja, dat, ja. Nou, inderdaad.
2: Dat
1: absoluut.
2: Ik echt wel voor uitsnacht, hoor.
1: Ja, dat snap ik. Hey, maar laten we even heel eerlijk. Want als ik hier aan moet denken, dan denk ik... Pol, nou, ik zou hier niet aan moeten denken. Ik kan dan echt niet meer slapen. Want hoe doe jij dat dan, zeg maar? Hoe verwerk je dan na zo'n dag, zeg maar?
2: Nou ja, het ligt er een beetje aan. Sommige meldingen blijven natuurlijk echt wel bij je hangen. Ik heb een heel fijn team aan collega's om me heen. En we hebben ook een soort dashboard waar we elkaars meldingen in kunnen zien. Dus we bellen elkaar ook wel eens, hoor. Als we zien dat iemand iets pittigs heeft meegemaakt. Even van, hey, joh, ik zie dat je gisteravond een lastige avond hebt gehad. Wil je even koffie drinken? Wil je even bellen?
1: Ja, dat is goed.
2: En dat helpt wel, hoor. Dat je mensen om je heen hebt die precies weten hoe zoiets dan is.
1: Ja, oh, dat snap ik wel, ja. Ja.
2: Dus ja, we hebben heel veel aan elkaar.
1: Oh, dat is wel echt fijn. Ik kan me voorstellen dat het wel fijn is om even te luchten. En ook omdat mensen dan inderdaad die dat ook werk doen. Want iemand anders begrijpt dat misschien ook niet, die dat niet doet.
2: Weet je, wij tekenen ook geheimhoudingsplicht met de politie en zo. Dus we mogen natuurlijk ook niet alles vertellen.
1: Nee, ja, nee, dat is ook zo. Ja.
2: Als we een keer bij een collega kunnen uithuilen, dat is super waardevol.
1: Ja, dat snap ik zeker. Wat goed, wat fijn ook om te horen dan. Dat is ook fijn. Hé, hey, Latosha, ik wens je nog een hele fijne nacht dan. Je moet tot 7:00 ochtends, hè?
2: 7:00, ja.
1: Ja. Nou, succes daar. Ik vond het fantastisch om je te spreken. En heel bijzonder. En fijne nacht. Werk ze daar.
2: Hey, jij ook, dankjewel.
1: En dan zit de radio nog een stukje harder eventjes voor onderweg. Even meezingen.
2: Komt zeker goed.
1: Oké, nou, thanks voor je openheid. Dankjewel.
2: Hey, dankjewel.

0: Hugo Back Hugh en Jamaican. Je hebt B&B voor Liefde. Je hebt Ex on the Beach. Maar je hebt ook nog een ander programma. En ik kan je vertellen, dit is echt dé kijktip. Ik ben het alleen maar aan het pinchen. En over welk programma ik het heb, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst Morgan Wallen, dit is A Love Somebody.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Over B&B vol liefde. Je hebt ook collega's die bij het koffieapparaat staan te praten over Ex on the Beach. Maar er is nu een tv-programma. Ik kan gewoon niet stoppen met kijken. En ik weet zeker, als je dit programma kijkt, nou, dan sta jij zo meteen bij het lunchpauze lekker met collega's over te praten. Het heet namelijk Undercover Lover. En het is eigenlijk een soort kruising tussen, nou, wat dat zijn, Temptation Island en De Verraders. Ja. Nou, waar gaat het over? Ik zal je vertellen. Je hebt 5 koppels die afreizen naar Zuid-Afrika. Zij worden van elkaar gescheiden. 1 partner doet zich in een villa vol met vrijgezellen zich voor als single zijn. Dus 1 partner die zit in een villa met allemaal singles. En die moet dus ook zich voordoen als single zijn. Terwijl de andere partner vanuit een andere villa meekijkt. En het doel is om de relatie geheim te houden en niet ontmaskerd te worden. En als dat lukt, win je dus 50.000 euro. Maar ja, dat betekent dus dat als je meedoet, je moet eigenlijk gewoon toekijken hoe jouw partner zich voordoet als vrijgezel. Ja, en ik kan je vertellen, dat gaat er natuurlijk heftig aan toe. Laten we wel wezen. Een villa vol vrijgezellen. Nou, dan weet je al, jacuzzi's en dingen. Nou, je weet het al. En dan staat, anders zit die andere partner in een andere villa dus te kijken wat er allemaal gebeurt. Nou, ik kan je vertellen, het is geweldig om naar te kijken. Echt, als je een avondje verstand op nul wil zetten en gewoon wilt genieten van Juicy TV, nou, dan is dit echt een topper. Undercover Lover.

0: muziek bij Q. Marshmello en Kelsey Ballerini en Another Drink. Zometeen in de Q-nacht onder andere Zara Larsson en Midnight Sun. Midnight Sun. En ook Bloodline komt eraan. En Offenbach en Ella Henderson met Hurricane. Fijne nacht.
1: Het Q Music Nieuws. 3 uur.
2: Goedenacht. In het Gelderse Beekbergen zijn bijna 200 kinderen van een camping gehaald vanwege een brand in een zorgcentrum in de buurt. Ze worden opgevangen in het nabijgelegen Buslo. De brand woedt in een centrum voor jongeren met psychische problemen. Het pand moet als verloren worden beschouwd. 1 persoon raakte gewond. Geschokte reacties om neuzen die afgelopen weekend bij een pro-Palestina-protest in Utrecht werden geroepen, meldt de Telegraaf. Zo werd er lang leven 7 oktober geroepen, verwijzen naar de aanval van Hamas op Israël in 2023. Beneden alle pijl, zegt burgemeester Sharon Dijksma. Het dodental van de aardbeving in Japan gisteren is opgelopen tot 5. Ook zijn er zeker 100 mensen gewond en er is een onbekend aantal mensen vermist. Onder de doden zijn 2 vrouwen die om het leven kwamen bij een explosie in een winkelcentrum. De beving had een kracht van 7,1. En de gemeente Heerde in Gelderland is klaar met mensen die wolven proberen te lokken met eten om een mooie natuurfoto te maken. Dat meldt de Stentor. De wolven leven in een rustgebied waar mensen niet welkom zijn. Er wordt nu extra gecontroleerd. Mensen die worden gepakt krijgen een boete van €120. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere en zwoele nacht met minimaal rond 18 graden. Overdag zonnig en tropisch warm met 30 tot 35 graden. Aan zee is het koeler en er steekt daar 's middags een frisse westenwind op. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. De enorme brand in een zorgcentrum voor jongeren in de buurt van Apeldoorn wordt langzaam kleiner, meldt de Stentor. Een deel van het pand stortte in en één persoon raakte gewond. Bijna 200 kinderen die in een tentenkamp in de buurt sliepen zijn door het Rode Kruis ergens anders heen gebracht. Meer dan de helft van de nieuwe auto's die volgend jaar wordt verkocht is elektrisch, zegt de ING in het AD. Dit jaar is dat nog zo'n 40%. Het is voor het eerst dat stekkerauto's benzine- en dieselauto's inhalen. Elektrische auto's stijgen vooral in populariteit door belastingvoordelen en de hoge brandstofprijs. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saoedi-Arabië aanvallen uitgevoerd op Irak. Volgens Amerika zitten daar groeperingen die banden hebben met buurland Iran. Volgens Saoedi-Arabië gaat het om een vergeldingsaanval. Irak heeft de afgelopen dagen meerdere aanvallen uitgevoerd op Saoedische olievelden. En er staan bijna 4000 vacatures open voor een baan op Schiphol, blijkt uit een analyse van de Telegraaf. De meeste mensen worden gezocht in de bagageafhandeling, schoonmaak, beveiliging en horeca. Schiphol zegt dat alles gewoon door kan draaien, maar vakbonden zeggen dat het personeel op hun tandvlees loopt. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Bij een pro-Palestina-demonstratie in Utrecht zijn afgelopen weekend kwetsende leuzen gescandeerd. Een van de teksten was Lang leven 7 oktober. De Telegraaf schrijft dat er steeds vaker kwetsende leuzen worden geroepen. Burgemeester Dijksma van Utrecht en het CD spreken er schande van. President Trump is positief over de gesprekken die hij heeft gevoerd met de Oekraïnse president Zelensky en de Israëlische premier Netanyahu. Details geeft hij niet. Zelensky heeft tegen Fox News gezegd dat Amerika hem toestemming geeft om Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky en Netanyahu zijn in Washington voor de uitvaart van een senator. Het dodental van de aardbeving in Japan gisteren is opgelopen tot 13, zegt premier Takaichi. Ook zijn er zeker 100 mensen gewond en is een onbekend aantal mensen vermist. Onder de doden zijn twee vrouwen die om het leven kwamen bij een explosie in een winkelcentrum. En de onderhoudstak van KLM is onder verscherpt toezicht geplaatst, melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Volgens de inspectie houdt KLM zich niet aan de veiligheidsvoorschriften. Er is geen gevaar voor reizigers. Het onderhoudsbedrijf van KLM verzorgt het onderhoud van vliegtuigen van meer dan 200 maatschappijen. En dan nu het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en hete dag met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Op de Wadden en aan de kust is het met 25 tot 29 graden iets koeler, vooral door een frisse wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Voor 6, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. In Beekbergen in de buurt van Apeldoorn is een kinderkamp ontruimd. Bijna 200 kinderen zijn er vannacht weggehaald. En dat komt door een grote brand in de buurt. Vuur woedt bij een zorgcentrum voor jongeren, is overgeslagen naar het bos waar dat kinderkamp is. In dat zorgcentrum is 1 persoon gewond geraakt. Dan naar Brazilië. Op de grens met Argentinië is een Nederlander omgekomen bij een ongeluk met een boot. Het gaat om een man. Het ging mis toen hij met een paar anderen langs een waterval aan het varen was. Twee andere Nederlanders liggen in het ziekenhuis. In Japan is het dodental na de zware aardbeving opnieuw opgelopen. Van 13 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Die aardbeving was gisteren in het zuiden van het land, had een kracht van 7,1. Er is onder meer schade aan gebouwen en ook aan wegen. En ook het rondje om de kerk in Friesland heeft hij op zijn naam geschreven. Wielrenner Richard Carapaz, de winnaar van de bolletjestrui in de Tour de France. Gisteravond heeft hij de profronde van Sir Huisterveen gewonnen. Klonk zo Bert de Venoort. De week na de Tour de France worden er volgens traditie nog allerlei kleine wedstrijden gereden. Ook in ons land dus. Maandagavond was Carapaz ook al de snelste bij zo'n ronde in Boxmeer. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon vandaag. Het wordt ook warm. 28 tot 35 graden.
0: Zo, Danny, dankjewel. Joep.

0: Jo.
1: Een hele goede morgen. Het is woensdag 29 juli. Tom en Joe hier met de zomerochtendshow. We zitten op de plek van Mattie en Marieke, want die genieten natuurlijk van een heerlijke paar weken zomervakantie. En daarover gesproken, de zomervakantie. Het belooft een prachtig warme dag te worden vandaag.
2: Ja, had niet naar het buitenland gehoeven. Vandaag wordt het 35 graden in Nederland.
1: Zo, ik heb een vriend op Kreta zitten. Ik heb hem gisteren, ik zeg, het wordt hier warmer dan bij jou. Op Kreta wordt het namelijk 30 graden. Bij ons kan het wel 35 graden worden hier in Nederland. Losers!
2: Ja,
1: daarover gesproken, heerlijke temperaturen. Maar ik heb toch besloten naar de bioscoop te gaan vandaag.
2: Wat?
1: Ja.
2: Het wordt 35 graden. Het is in Nederland op een jaar tijd misschien 10 dagen echt lekker weer. Jij schrijft een dag af, je gaat een dag binnen zitten in de schaduw.
1: Nou ja, ik ga lekker naar de bioscoop omdat de nieuwe Spider-Man film draait. En ja. Ik ben groot fan van alles wat Marvel maakt natuurlijk. Dus die moet ik even zien.
2: Die draait volgende week ook nog.
1: Ja, oké, okay, maar nu heb ik tijd. Vanmiddag heb ik tijd, maar nu ochtendshow. Dus ik ga samen met mijn vriendin. En het is ook lekker cool, hè, in de bioscoop. Goeie airco's.
2: Hoor je wat je net zelf zegt? Het is 35 graden vandaag. Dit is de dag dat je buiten gaat zitten op het terras. Ah. Nou, je gaat naar het strand, je gaat jezelf insmeren. Je gaat genieten van dat er eindelijk een zonnetje is.
1: Misschien wel ook van dakken. Het is ook wel lekker om een beetje de koelte op te zoeken. En ik zal je eerlijk zeggen, de zaal was bijna uitverkocht al, hoor. Dus ik ben echt niet de enige.
2: Je bent net aan het opscheppen naar die vriend van je op Kreta, die op Kreta woont. Daar is het veel minder warm dan hier.
1: Ja, dat is wel waar, ja.
2: En uiteindelijk maakt het helemaal geen gebruik van. Je zit in een vriescel in de bioscoop.
1: Nou, een vriescel. Ik zit gewoon lekker cool in de bioscoop. En ik ga lekker kijken naar Peter Parker die door New York heen zweeft. Dat is toch gewoon fantastisch. Het is gewoon echt, ik wil die film gewoon heel graag zien. En dat het dan zo warm is vandaag, dat maakt me niet zoveel uit. Ja, als het regende was ik ook gegaan. Het is gewoon meer... je kijkt me echt aan alsof...
2: Ja, ik snap hier helemaal niks van.
1: Ja, nou goed. Ik heb er kaarten voor gekocht en... Over kaartjes gesproken. We hebben hier ook kaarten liggen voor niemand minder dan Teddy Swims in de Ziggo Dome, hè?
2: Ja, maar dat duurt nog even. En dan is het waarschijnlijk 35 graden buiten. Dan kan je met een heel goed gevoel erheen.
1: Ja, zeker. Het is namelijk zo, hoor je Teddy Swims voorbij komen deze week op Q-Music... dan moet je appen. App dan Teddy Swims in de Q-Music app. En wie weet bellen we je dan wel terug. Ga je

0: R.E.M. en Losing My Religion op Q-Music. Zomerochtendshow met Tom en Joe. Waar ik net vertelde dat ik vanmiddag lekker naar de Spider-Man film ga. Ondanks dat het 35 graden wordt. Ook lekker. Ik ben niet alleen, Joe. Yvonne die appt. Mijn man en mijn zoon gaan ook vanmiddag. Veel plezier, Tom. En we hebben ook nog Mitchell. Goedemorgen, Mitchell.
1: Hey, goedemorgen, Tom en Joe.
0: Jij gaat ook naar Spider-Man?
1: Ja, ik ga vanavond inderdaad.
0: Ah, heerlijk, man.
2: Ja, maar het is zulk lekker weer. Mitchell, vanavond moet je op het terras zitten. Ik snap hier helemaal niks van.
1: Nee, ik kan zelf ontzettend slecht tegen de hitte. En eigenlijk zou ik eerst met een vriend van mij zouden we gewoon gaan chillen inderdaad, een biertje doen. Alleen wij zijn allebei ook een beetje Marvel-gekkies. Ja. En toen zei hij ineens van, ja, maar dan is voor de première van die film, zullen we daar naartoe gaan? En ik dacht eigenlijk, ja, ideaal. We zitten in de airco inderdaad. Ja. En we zien gelijk die film.
0: Kijk, ik snap Mitchell helemaal. En ga ervan genieten. En je weet het, na de aftiteling altijd blijven zitten, hè, Mitchell bij Marvel.
1: Ja, zeker. Ja, alles afkijken.
0: Alles afkijken altijd. En dan hebben we ook nog Aad. Aad, goedemorgen. Jij bent bioscoopmanager.
3: Goedemorgen. Ja, dat klopt.
0: En jij kan ons inkijkje geven over het feit of de zalen een beetje vol zitten vanmiddag bij jou.
3: Mijn eerste voorstelling, die gaat wel aardig goed vol. Ja, klopt.
2: Moet je kijken. Mensen gaan massaal nu naar Spider-Man of überhaupt naar de bioscoop vanwege het warme weer.
3: Nou, vooral vanwege Spider-Man. En dat wij airco's hebben, dat is natuurlijk hartstikke mooi meegenomen als je de temperatuur mag geloven.
0: Ja, nee, wat wil je nou nog meer? In de airco kijken naar Spider-Man is gewoon niks beters, Joe.
2: Ja, ik wens je heel veel plezier bij die kinderfilm, maar...
0: Kinderfilm?
3: Ja, het gebeurt echt regelmatig, hoor, dat men de koelte op gaat zoeken in de bioscoop.
0: Kijk. Ja, jongens. Nou, dankjewel.
2: Jullie zijn met een klein clubje dat allemaal massaal naar de bioscoop gaat. Ik wens jullie allemaal heel veel plezier.
0: Wat ga jij doen dan?
2: In de zon zitten. Het wordt 35 graden. Factor 50 smeren en een koud biertje drinken. Wat dacht je daarvan?
0: Nou, ik zie morgen wel weer een verlepte gang.

0: Lola Young en Messi op Q Music. Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe. Want Matty zit op Mallorca, als ik het goed heb.
1: Ja, volgens mij hebben we één van die eilanden. Het zou ook nogal Ibiza kunnen zijn.
0: Ja, of Menorca, waar ging die allemaal heen?
1: Ja, eilandhoppen.
0: Ging echt eilandhoppen. Marieke, Sicilië.
1: Ja.
0: En Annemarie, die heeft ondertussen al voor de 16e keer Gyros op. Want die zit in Griekenland.
1: Zakynthos. Ja, allemaal leuk. Maar we zijn benieuwd. Als je nu luistert, waar zit jij? Ben je op dit moment op vakantie? Zullen we dan even een appje in de Q Music app. En dan gaan wij zometeen waar is het spelen. En dan gaan we aan de hand van gesloten ja-nee vragen proberen te raden waar jij op vakantie bent.
0: Ja, laat het weten in de Q app. We zijn benieuwd. Wij sluiten de Q app. Wij kunnen niet meekijken. Ook het laatste nieuws komt eraan met Danny. Wat zit erin zometeen?
2: Ja, de brandweer die krijgt natuurlijk wel vaker gekke meldingen. Nou, deze die zullen ze echt niet snel vergeten.
3: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
4: Hey, Stefan, this is Teddy Swims.
3: Teddy.
4: Hey, buddy.
3: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
4: That's a good question.
3: Come on, bro.
4: Dude, hell yeah, man.
5: Q Music presents

0: Luister deze week Q-Music en ga naar Teddy Swims. I only want you when
1: you're gone, gone, gone. Okay, see you later, buddy. Bye.
2: Q-Sounds, better with you.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien
1: uit.
0: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.

0: bij kunt besparen. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi. Tada, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
7: Goedemorgen, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Korte vertraging gemeld op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug 10 minuutjes vertraging.
8: Weer van Weerplaza, veel zon. Het wordt warm vandaag, 28 tot maar liefst 35 graden, jongens. Het is exact 6:30, het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
9: Ja, goedemorgen, in Amsterdam hebben duizenden mensen stilgestaan bij de aanslag tijdens Pride in Berlijn. Er was gisteravond een herdenking in het centrum. Bij het homo-monument was een minuut stilte. Er waren toespraken, er zijn bloemen gelegd. En mensen zijn geschrokken, zeggen ze bij de NOS.
10: Mijn dochter is lesbisch en ik hou van haar. En ik vind het vreselijk wat deze community aangedaan wordt.
11: Ik denk dat haat ons niet moet wegduwen van de liefde die we met elkaar mogen vieren. Dus ik vind het heel erg mooi dat we hier met z'n allen kunnen staan.
9: De aanslag in Berlijn was dit weekend. Een vrouw kwam om het leven. De dader is doodgeschoten. In Beekbergen, in de buurt van Apeldoorn, is vannacht een kinderkamp ontruimd. Bijna 200 kinderen zijn daar weggehaald. In de buurt is namelijk een grote brand bij een zorgcentrum. En het vuur is overgeslagen naar het bos waar dat kinderkamp is. In dat zorgcentrum is 1 persoon gewond geraakt. Die brand is inmiddels wel onder controle. Dan gaat het nu echt hard met de elektrische auto. Er worden volgend jaar voor het eerst meer elektrische dan benzine- en dieselauto's verkocht. Dat denken experts. Komt doordat steeds meer mensen een elektrische auto kunnen betalen. En ook speelt mee dat werkgevers veel belasting moeten gaan betalen op auto's op brandstof te leasen. Dan nog een reddingsactie die de brandweer in Den Haag niet snel zal vergeten. Ja, geen brand dit keer, ook geen kat uit de boom. Ze werden opgeroepen om een kunstgebit uit een prullenbak te halen. Die neptanden zijn van een man. Ze waren per ongeluk weggegooid in dus die ondergrondse container. Nou, het was even een zoektocht. De tanden zijn weer terecht. Ze zijn even schoongemaakt. De eigenaar kan weer lachen.
8: Dankjewel, Danny. Zometeen spelen we een nieuwe ronde van Waar is het? Manon, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
8: Jij bent ergens op vakantie. Aan ons is om te raden waar jij op vakantie bent. We mogen alvast één cryptische... Ze klinkt wel ver weg, zeg ik er alvast even.
7: Ja, de verbinding klinkt alsof het wel buiten de Benelux is.
8: Ja, we mogen alvast één cryptische vraag stellen. En daar is Joost Breintje druk mee bezig geweest.
7: Ja, ik heb weer een hele goede bedacht, Manon.
12: Mm-hmm.
7: Het land waar jij op vakantie bent, heeft dat een koning of een koningin?
12: Nee.
7: Even kijken, laat ik Antwerpen staan. Ik heb eigenlijk geen idee. Oostenrijk heeft die een koning.
8: Spanje heeft volgens mij een koning.
7: Ik, New York City haal ik weg. Daar heb je geen koning.
8: Alright. Nou, het was een fantastische vraag. We gaan hier even googlen, Manon. Blijf hangen.
13: Tom en Joe.
8: Q-Music. Licky Lee hoor je zo meteen na Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: gaat het toch alweer mis.
1: Ja, sorry.
0: 40 minuten in de uitzending. Gruwelijke fout gemaakt in het spelletje Waar is het? Jij vroeg net aan Manon, heeft het land waarin jij op vakantie bent een koning, ja of nee? Daar werd nee gezegd. Dus Koen die app nu terecht. Joe, jij tikt nu New York City weg. Die moet je dan toch juist laten staan, want New York City heeft inderdaad geen koning.
1: Nee, klopt. Maar ja, het is natuurlijk dat spel Wie is het? Dus dan moet ik dingen wegklikken. Alleen ik had een kortsluiting. Dus inderdaad, dingen met een koning, die klik ik nu weg. Dus Terschelling, want Alexander.
0: Ja.
1: Stockholm. Ik ga er even uit van dat Zweden ook een koning heeft.
0: Dat zou kunnen, ja.
1: Antwerpen weet ik, België heeft Philip, Flip, zoiets. En,
0: Philip, ja, niet Flip. Niet koning Flip.
1: Ja, kom maar niet uit. Ik heb hem nog nooit ontmoet. En Luxemburg. Heeft ook koning, haal ik die ook weg.
0: Ja, en dan heb je de UK. Die heeft natuurlijk ook...
1: Nee, die staat niet op het bord vandaag.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan kunnen we nu echt starten.
2: Waar is het?
0: Dat is de vraag. Manon, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent op vakantie. Aan ons de taak om te raden waar dat is. We hebben 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk ja-nee vragen aan jou te stellen. Mm-hmm. Nou goed, we hebben al wat kaartjes omver kunnen tikken van het bord.
1: Ja, ja, dat Wie is het bord? Dat spelletje met al die poppetjes dat je moet raden wie je tegenstander heeft. Maar nu dus met vakantiebestemmingen.
0: Ja.
1: Ja, en wat staat er nog op? Ja. Berlijn, Istanbul, Costa Brava, New York City. Ja, en dan moeten we hopen dus aan de hand van die vragen, Manon, ja, waar jij op vakantie bent.
3: Ja. Nou ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook. Als jij er klaar voor bent...
1: Oh nee, ik heb ze allemaal omgegooid.
0: Ach, jongen.
1: Oh nee,
0: ben je aan het saboteren vandaag?
1: Nee, ja, ik had hem vast. Ik heb ze allemaal weg. Oh, ik moet er opnieuw. Oké, okay, maar begin maar. Ik kom er heel erg.
0: Ja?
1: Ja,
0: oké,
1: okay, ja.
0: Nou Manon, dan gaan we.
3: Ja, goed.
0: Heb je een paspoort nodig om er te komen?
3: Nee.
0: Dan gaan de verre landen weg.
1: Dubai weg. Ja, ik zou, ja.
0: Heb jij je wandelschoenen meegenomen?
3: Ja.
0: Hey,
1: wandelschoenen. Ja, maar ja, neem je naar Alicante ook? Nee.
0: Ben je ten noorden van Nederland dan? Ga je omhoog?
3: Nee.
0: Oh, dus het is richting het zuiden weer.
1: Ja. Dus bijna alles nog steeds.
0: Zit je all inclusive?
3: Nee.
1: Hou ik Istanbul weg?
0: Istanbul zit je niet all inclusive, dat is een stad.
1: Oh, haal ik die weer omhoog.
0: Ik ga praktische vragen stellen. Spreken ze Italiaans?
3: Nee.
0: Spreken ze Spaans?
3: Nee.
0: Spreken ze Portugees?
3: Nee.
0: Waarom tik jij niks op?
1: Spaans, Portugees, ik heb het allemaal niet staan. Malta.
0: Hoe kan dat nou? Wat heb je staan dan?
1: Malta, oh hier, Milaan kan weg. Kos is Griekenland. Ik heb nog Istanbul, ik heb nog Dublin, ik heb nog Bordeaux, ik heb Pula, Malta, Oostenrijk. Stel vragen!
0: Is het een stad? Is het een hoofdstad, laat ik het zo zeggen?
3: Nee.
1: Oké, okay, dan kan Budapest nog weg, kan Dublin nog weg, Istanbul, Berlijn weg.
0: Ja, dan tikken we er nog een aantal weg.
1: Ja, ik heb nog echt heel veel staan. Ik heb nog Oostenrijk, Malta, de Alpen, Kos.
0: Alpen, ja. Alpen vind ik niet gek met wandelschoenen.
1: Oh, Manon, ben je in de Alpen?
3: Ja.
1: Hey, wat goed.
0: Oh, die had ik niet verwacht. We hebben het toch goed. Manon zit lekker in de Alpen.
1: Hé, hey, wat leuk. Lekker. Heb je zo echt een wandelvakantie? Dat je de hele tijd lekker aan het hiken bent en met zo'n liftje omhoog.
3: Nou, nee, we gaan wel met een liftje omhoog. We zijn niet echt fervente wandelaars. De kinderen ook niet. We gaan wel de berg in, maar we lopen niet kilometer lang door de bergen.
1: Nee.
3: We zijn overigens de Oostenrijkse Alpen, dus eigenlijk waren ze allebei goed.
1: Oh ja, inderdaad. Hey, ja. En hoe is de reis tot nu toe? Lekker aan het genieten, alles vlekkeloos?
3: Nee, zeker niet vlekkeloos, helaas. Maar nu genieten we. Nu genieten we.
0: Wat is er gebeurd dan?
3: Voor de vakantie ging de wasmachine kapot. Tijdens de reis gaf de auto de brui aan. En op de camping bleek de nieuwe tent lek.
0: Nee, weet je.
3: Ja, het was een beetje een valse start. Maar nu is het geregeld. Dus nu...
1: Nu slaap je gewoon in de buitenlucht.
0: In een vieze onderbroek.
3: Het is niet goed.
0: Nou, oké. Okay. Heel veel sterkte in ieder geval, Manon. Dat is vaak op vakanties. Als dan één ding misgaat, dan lijkt dat een soort van wet van Murphy. Dan gaat ineens alles mis.
3: Ja, het is wel zo, nou. Ja. Maar het is niet helemaal goed.
0: Goed zo. Laten we hopen dat je het ergste gehad hebt. En geniet lekker in de Alpen.
3: Ja, dat gaan we doen.
0: Kan je genieten van deze heerlijke Spaanse zomerhit die we zelf gemaakt hebben. Het past al bij het weer vandaag, jongens. Het wordt 28 tot 35 graden. Dan mag je toch wel. Martjar met Rolf zijn.

0: Ten op Je Music, zomerochtendshow met Tom en Joe. Als ik tegen jou zeg, Joe, een pleister, een halve maan, een zandloper en een sneeuwvlok. Waar denk je dan aan?
1: Wacht, ik dacht eerst je begint met een soort EHBO-kit wat je mee moet nemen op vakantie. Maar wat zei je nou? Een pleister, een halve maan?
0: Een zandloper en een sneeuwvlok.
1: Is dit een kinderboek?
0: Nee, dit is het gezicht van deze man.
2: Win tickets voor Q Music Presents Teddy Swims.
0: Het zijn namelijk allemaal tatoeages die Teddy Swims in zijn gezicht heeft.
1: Oh! Wat gek. Wat een...
0: Hij heeft ook een teddybeer, dat is de nieuwste.
1: Wat een weerwar aan afbeeldingen. Ik weet wel dat zijn hele gezicht eronder zit, maar nu jij het ook zo zegt, denk ik, ik heb nooit echt beseft wat er dan in zijn gezicht staat.
0: Ja, ik zag dus dat hij laatst weer een paar nieuwe tattoos had in zijn gezicht. En ja, ik vind dat altijd heftig, maar aan de andere kant, als iemand het kan rocken, dan is het Teddy Swims wel of zo.
1: Dus, en zijn stem ook. Het past allemaal. Het past allemaal bij elkaar.
0: Erover gesproken, er komt nog een appje binnen van een luisteraar Storm.
3: Goedemorgen, toppers van de ochtendshow. Vandaag weer nieuwe ronde, nieuwe kansen voor de Teddy Swims tickets, hè. Let's go, we gaan ervoor.
1: Ja, vet hoor. Als je dus deze week Teddy Swims hoort op Q Music, ja, dan moet je zo snel mogelijk appen, want hij staat 16 maart in de Ziggo Dome. Ja, en app jij Teddy Swims naar de Q Music app als wij hem draaien, ja, dan bellen we je misschien wel terug en dan ben je er gewoon bij.
0: Ik kan al verklappen. Iets na 7 uur, duurt niet lang, dan komt hij voorbij.
1: Verklap jij dit gewoon?
0: Ik zeg het gewoon.

0: op Q Music. Het laatste nieuws met Danny is onderweg. Wat zit erin, Danny?
1: Ja, daar is hij weer. Hè. Waar geldt vandaag het hitteplan?
0: Och, zou je het hebben. Over het hitteplan gesproken. Deze zomerklapper komt er ook aan. Zo meteen.
2: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven of geef je ze keihard maar één ster. Q. Shake up your day.
3: Q sounds better. Where is you? Q Music.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
13: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
14: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Odido. Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
17: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
0: 1 voor 7, Q-Music News krijg je van nu.nl. Van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Een emotionele avond was het in Amsterdam. Daar is gisteravond stilgestaan bij de aanslag tijdens Pride in het Duitse Berlijn. Duizenden mensen kwamen samen bij het homo-monument in het centrum. Er was een minuut stilte, er zijn bloemen gelegd, er waren toespraken. Onder meer van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.
18: Look at how far we've come. Our love is much stronger than hate. We stand together. We stay hopeful and we will never be silent.
1: De aanslag in Berlijn was dit weekend. Een vrouw kwam om het leven. De dader van die aanslag werd doodgeschoten. Je kan weer over de A17 bij Moerdijk. Die weg ging gisteren dicht. Er was namelijk een zwaar ongeluk met 3 vrachtwagens. Een van de chauffeurs is om het leven gekomen. Omdat er veel schade was, bleef die weg uren dicht. Dan naar Brazilië. Op de grens met Argentinië is een Nederlander omgekomen bij een ongeluk met een boot. Het gaat om een man. Het ging mis toen hij met een paar anderen langs een waterval aan het varen was. Twee andere Nederlanders liggen in het ziekenhuis. En hij is terug van weg geweest. Het hitteplan van het KNMI is vandaag weer van kracht. Het is voor de derde keer dit jaar, omdat het erg warm kan worden. Hitteplan geldt in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Het plan is dan vooral bedoeld om een beetje extra op ouderen en op kwetsbaren te letten. Ja, want hoe warm wordt het dan? In het noordwesten valt het nog mee, een graadje of 28. Maar in het zuidoosten, daar kan het 35 graden worden. En verder schijnt vandaag overal de zon.
11: Danny, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Eén vertraging gemeld op de A22. Beverwijk richting Velsen. Daar is de oprit van Beverwijk afgesloten. En daarom 20 minuten vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.

Ja, hoor je Teddy Swims nou voorbij komen? App dan Teddy Swims in de Q-app. Ik kan al verklappen, hij is niet ver weg hoor.

0: Zijn naam is Tom. Carnaval, worstenbroodjes en regelmatig lekker bieren. Je hoort het al, hij is een man van onder de rivieren. Helemaal bovenaan zijn to-do-lijst staat...
1: een dakkoffer kopen voor de vakantie.
0: En zijn naam is Joe. Hij zelf is niet lang, maar zijn schermtijd wel. De krant bekijkt hij niet, maar alles op TikTok zeker wel. Helemaal bovenaan zijn to-do-lijst staat...
2: voor de 17e keer deze week naar de Milieustraat.
0: Hier zijn Tom en Joe met de Zomerochtendshow.
1: Ja, een hele goede morgen. Het is woensdag 29 juli. Je luistert naar de Tom en Joe Zomerochtendshow. Mattie en Marieke zijn nog aan het genieten van hun vakantie. Wij gaan vandaag genieten van de heerlijke temperaturen.
2: Ja, nou jij bent helemaal in de vakantiestemming. Lekker dakkoffertje kopen.
1: Ja, we gaan over een paar weken op vakantie. Als deze Zomerochtendshow voorbij is naar Italië. En ja. Dan, ja, het is heel burgerlijk, maar daar, we gaan met de auto. Dus ik ga eerst met mijn leven een dakkoffer kopen. Ja, dan kom je in een wereld, jongen. God, god, wat is dat ingewikkeld.
2: Ja, dat kan me voorstellen. Past die op je auto? Welke maat?
1: Och, je
2: past je schoonmoeder erin.
1: Ja, je hebt nog verschillende dakdragers dan weer. En ik heb een elektrische auto, dus hij moet ook aerodynamisch zijn. Anders verlies ik rijbereik. Ja. En het is allemaal duur, jongen. Het is allemaal duur, dus ik ben er al... Dit is zo'n aankoop die je dan op je laptop doet, weet je wel.
2: Oh ja, je hebt even een groot scherm nodig om het even goed te kijken.
1: Ja, je moet echt een soort van desk research doen.
2: Ja,
1: oh my god.
2: Ja.
1: Hey, maar jij bent naar de Milieustraat. Je zit natuurlijk nog heerlijk in je nieuwe klushuis.
2: Ja, ja, ik ben bezig in mijn klushuis. Die ben ik aan het strippen en aan het slopen. Ja, en ja, ik maak vrienden daar. Ze zien me aankomen. Ik steek mijn hand op. Ik hoef me niet meer te melden bij het begin. Ja, ze hebben me al 100 keer voorbij zien komen.
1: Maar hoe vaak kan je naar een Milieustraat rijden? Want ja, het is echt niet normaal.
2: Kijk, ik heb een heel oud huis gekocht die ik aan het slopen ben. Ja, alleen de buitengevel staat nog. Dus al het interieur tot aan... Ja, er ligt niet eens een vloer.
1: Klopt.
2: Je kijkt nu de kruipruimte in.
1: Soms dan hebben wij een online meeting. En dan lijkt het net of dat jij in Tsjernobyl zit.
2: Ja, nou, in Tsjernobyl zitten ze er gezelliger bij dan in mijn huis op dit moment.
1: Ja,
2: maar joh, het wordt een droomhuis en over een paar jaar is het klaar.
1: Was het niet beter, dit is echt een vraag van een leek, hè, maar had je het niet beter gewoon plat kunnen gooien en van de ground up opnieuw op kunnen bouwen? Want wat ik nu zie is gewoon een puinbak.
2: Ja, maar het is een heel mooi karakteristiek huis. Het 1890.
1: Ja, karakteristiek.
2: 1890, hè. Het is toch prachtig als het huis nog jaren kan staan?
1: Ja, ja.
2: Nou,
1: goed, je moet er van houden. Hey, we hebben ook iets op een gezamenlijke to-do-lijst. Namelijk het weggeven van tickets voor Teddy Swims natuurlijk.
2: Ja, 16 maart staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop, ja dat is tof hè, die start pas vrijdag. Maar nu deze week kan je dus al tickets winnen hier op Q-Music.
1: Ja, hoe maak je nou kans? Ja, heel simpel. Hoor je een hit van Teddy Swims op Q-Music, app dan Teddy Swims via de Q-app. En dan maak je kans op 2 kaarten voor zijn concert. Hij is niet ver weg. Eerst Coolio.

0: veel TikTokers meegemaakt, Q Music.
1: Maar?
0: Zoveel appjes?
1: Niet normaal.
0: Dat is echt niet normaal, hoor. Win tickets voor Q Music Presents Teddy Swims. Hij is populair, hè?
1: Het is ongelooflijk populair. De Q Music app stroomt over. Ja, hoor je Teddy Swims? App dan Teddy Swims naar de Q Music app. En wie weet ben je er dan wel bij op, wat was het nou? 27 maart? Oh nee, 16 maart in de Ziggo Dome.
0: Oh, wel goed zeggen, hè? Dan sta je een dag te laat.
1: Ja, dat zou wat zijn. Dat zou wat zijn. Hé, Tom. Opnieuw, ik scroll doorheen. Maar ik mag natuurlijk niet zomaar selecteren. Dus ik doe gewoon mijn ogen dicht.
0: Jij gaat random iemand kiezen.
1: Ik ga random iemand kiezen.
0: Hopen dat hij hopen dat hij geen opneemt.
1: Gaat hij over?
0: Ja, dat weet ik niet. Oh ja.
2: Goedemorgen met Chantal.
1: Hey, goedemorgen Chantal. Je spreekt met Tom en Joe, Q Music. Hi, hallo.
2: Hoi, hoi.
0: Hey. Hoi, hoi.
1: Wat ben je aan het doen?
2: Ja, goed met jullie.
1: Nee, wat ben je aan het doen?
2: Ik ben meteen even de vaatwasser uitruimen.
1: Oh, ja.
0: Kijk aan, het moet ook gebeuren natuurlijk.
1: Zorg dat alle borden veilig staan, want je moet nu dit niet uit je handen laten vallen.
0: Nee, tenzij je Griekenland bent natuurlijk.
1: Oh ja.
0: Chantal, jij gaat naar Teddy Swims!
2: Oh, superleuk! Dankjewel, dankjewel.
1: Heb je wat te doen 16 maart?
2: Nee, want we hadden al extra beetje gehouden.
1: Nee joh! Nah, wat goed! Wat goed, dus je had al helemaal rekening gehouden van als het in ieder geval niet bij Q lukt, dan ga ik ze sowieso kopen. Nou, dat hoeft niet meer. Je bent er gewoon bij.
2: Super, super, dankjewel.
0: Nou, veel plezier. En zit je nu te luisteren en denk je, hé, shit, ik vis ze achter het net. Geen paniek. Hoor je Teddy Swims voorbij komen, ook de rest van de dag. Dan kan je nog gewoon appen Teddy Swims en dan maak je gewoon kans op nieuwe kaarten. Zometeen een nieuwe ronde van ja of nee doen, Joe. We hebben iets dat gaat nogal voor ophef zorgen, denk ik.
1: Ja, nee, dat weet ik zeker. Dit echt weer twee kampen in Nederland.
0: Dat zometeen. De Q Music.

0: Alan Walker en Faded op Q-Music. Het is een zomerochtendshow met Tom en Joe. Iets voor 7:30. En dat betekent dat we zometeen een nieuwe editie gaan spelen van Ja of Nee met heel Nederland.
1: Ik denk dat we voor het eerst in geschiedenis van Ja of Nee een 100% nee gaan krijgen.
0: Echt waar?
1: Ja, ik denk dat er niemand is die ja gaat zeggen op deze vraag. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen.
0: Daar komt-ie. Je koffer sealen op het vliegveld.
2: 3, 2, 1.
0: Nee. Nee, doe ik ook niet. Dat is dus dat je hem laat rappen. Soms zie je nog wel zo'n verlaten apparaat staan. Ik zie ook nooit iemand dat doen.
1: Soms staat er ook iemand bij. Ik heb ook echt nog nooit op het vliegveld iemand dat inderdaad zien doen. Dat zo'n koffer wordt ingewikkeld in zo'n plastic folie. Ik weet ook niet zo goed waarom. Ja, dan blijft die knap of zo.
0: Ja, en ook tegen dat er niks in je koffer gaat, volgens mij. Extra beveiliging is het.
1: Oh ja.
0: Maar...
1: Ik loop er altijd langs als je dan gaat inchecken. En elke keer denk ik, waarom zou je dat nou doen?
0: Ja, nee, precies. Zou er iemand zijn die het doet? Die ja zegt op je koffer sealen op het vliegveld? We zijn benieuwd. Laat maar weten alvast. Ja of nee met Nederland. Dan spelen we dat zo meteen.

0: Stella Lefty en Boston op Q-Music. We spelen zo meteen een nieuwe editie van Ja of Nee met heel Nederland. Topic is je koffer sealen op het vliegveld.
1: Ja, ja, wat ik al dacht. 90% zegt nee, natuurlijk niet.
0: Maar er zijn dus mensen die ja zeggen.
1: Ja, maar daar ben ik dus heel benieuwd naar. Waarom? Ik heb dit nog nooit gezien dat iemand dit doet.
0: Nou, we gaan die mensen even bellen. Ik ben wel benieuwd. Ook Drive Safe. Hoor je zo meteen op Q.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het

0: makkelijk retour.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
12: Goedemorgen, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Op de A50 een korte vertraging. Os richting Arnhem. Tussen Valburg en Rijnburg, daar 10 minuutjes vertraging.
13: Dan het weer van Weerplaza. Veel zon, het wordt warm vandaag. 28 tot 35 graden maar liefst. 7:55, het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
14: Ja, goedemorgen. De grote brand in Beekbergen vlakbij Apeldoorn is onder controle. Er is daar brand in een zorgcentrum voor jongeren. Het vuur is overgeslagen naar een bos waar een kinderkamp is. Bijna 200 kinderen zijn daar vannacht weggehaald. In het zorgcentrum is 1 persoon gewond geraakt. Ook is er veel schade aan het pand daar. Dan Amsterdam. Daar hebben duizenden mensen gisteravond stilgestaan bij de aanslag tijdens Pride in Berlijn. Er was een herdenking in het centrum. Ook deze man die RTL sprak was daar gisteravond bij en hij laat zich niet intimideren, zegt hij.
15: Mijn man en ik lopen, als wij samen wandelen of waar dan ook, lopen we hand in hand en dan laten we ons niet door weerhouden.
14: De aanslag in Berlijn was dit weekend. Een vrouw kwam om het leven. De dader is doodgeschoten. Wielrennen dan. Ook het rondje om de kerk in Friesland heeft hij op zijn naam geschreven. Wielrenner Richard Carapaz, de winnaar van de bolletjestrui in de Tour de France. Gisteravond heeft hij de profronde van Sir Huisterveen gewonnen.
16: Daar gaat hij komen, Sir Huisterveen, laat je horen. Richard Carapaz!
14: Ja, de week na de Tour de France worden er volgens traditie nog allerlei kleine wedstrijden gereden, ook in ons land dus. Maandagavond was diezelfde Carapaz ook al de snelste bij zo'n ronde in Boxmeer.
17: Ja, ze zeggen altijd, dat is een beetje een gerucht. Bij dit soort rondes, criteriums heet dat dan. Ja. Dat dan die Carapaz en zo. Dat is echt de aanname die daar is. Dat een beetje wordt afgesproken dat hij dan wint. Want het is natuurlijk best wel leem als hij dan 12e hoort of zo.
18: Dat is gewoon een doorgestoken kaart.
17: Ja, dat zijn altijd de geruchten. Het is een beetje net als Amerikaans worstelen, weet je wel. Dat je uiteindelijk is al lang besproken wie er wint. Het is het mooiste als hij wint. Maar en nu wint hij ineens al die dingen natuurlijk.
18: Maar als jij een jonge wielrenner bent die daaraan meedoet, dan denk je toch, ik ga er alles aan doen om die gast te verslaan. Of zit het hele peloton is dan in on it? Zo van, wij gaan
17: het zijn natuurlijk allemaal prof-wielrenners.
18: Ik kan niet meedoen.
17: Nee, jij kan niet meedoen in Sir Huisterveen, Joe, met je fietsje.
18: Ja, ik dacht, het is gewoon een rondje Friesland. Ik denk, ik pak mijn gezellen.
17: Nee, dat Carapaz tegen de lokale postbode opneemt met zijn postzakken.
18: Nee, oké.
17: Nee, dat is niet het geval.
14: Ja, en als we een biertje drinken, is dat steeds vaker een alcoholvrij biertje. Blijkt uit nieuwe cijfers van Nederlandse brouwers. Al jaren wordt alcoholvrij bier populairder. Vorig jaar werden er opnieuw meer 0,0'tjes verkocht. En ondertussen heeft bier met alcohol het zwaar, vooral het klassieke pilsje. Volgens de brouwers komt dat omdat er sinds 2 jaar meer belasting op alcohol zit. En ook is alcoholvrij bier beter geworden en vinden we het normaler.
17: En deze studio wordt daar tegengestreden, een soort tegengeluid. Jody drinkt iedere avond een biertje bij het eten, vertelde je laatst.
18: Ja, gewoon even 1 blikje, lekker.
17: Nou, dat is niet 0,0 voor de duidelijkheid.
18: Nee, dat is gewoon echt biertje, ja.
17: Nou, het mag niet baten, zie je wel. Dus misschien moet je toch overstap.
18: Ja, misschien moet ik er 2 doen om het te compenseren, ja.
17: Hey, zometeen een nieuwe editie van Ja of Nee. Het is een stelling waarvan veel mensen zeggen nee.
18: Nee, ja, eigenlijk het gros, 90% zegt nee. We hebben het over je koffer sealen op het vliegveld. Ja, Tom, wij allebei hebben dit nog nooit gedaan.
17: Nee, heb je het nou wel gedaan, meld je dan even. Want we zijn heel erg benieuwd wat je beweegredenen zijn. Er zijn mensen die dus ja zeggen.
18: Ja, het zijn er niet veel, hoor.
17: Nou, die gaan we zo even spreken.
0: Tom en Joe, Q-Music.
17: Yves LaRocque hoor je zo meteen naar Miles Smith en Al Horn. Drive safe.

dat is toch lekker, hè? 28 tot 35 graden vandaag. En dan deze muziek op je radio. Yves Le Rock, Rise Up. Met de zomerochtendshow met Tom en Joe.

0: Ja, Mattie en Marieke mogen dan op vakantie zijn. We spelen natuurlijk gewoon ja of nee met heel Nederland. Met het topic je koffer sealen op het vliegveld. Wij zeiden net al even, Joe. Ja, wie doet dat?
1: Nee, wij doen het allebei niet. Ik moet ook zeggen dat als ik op het vliegveld ben, zie ik het ook nooit mensen doen. Ik begrijp ook niet helemaal waarom je het zou doen. Ja, er zijn mensen die het doen. Miranda, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, ik ziel mijn koffer inderdaad wel altijd.
1: Althans,
2: mijn backpack.
1: Wacht. Nee, wacht. Even wachten. We moeten wel in het juiste vormpje doen.
0: Ja, anders worden mensen gek. Je koffer sealen op het vliegveld. 3, 2,
2: 1. Jazeker, ik ziel mijn koffer op het vliegveld.
1: Even opnieuw. Oh. Je moet even wachten tot het klaar is. En dan moet je ja zeggen.
0: Ja, anders wordt Joe's autisme een beetje scheef. Oké, nog een keer. Je koffer sealen op het vliegveld. 3, 2,
2: 1. Ja, ik ziel mijn koffer op het vliegveld.
0: En jij sielt je koffer op het vliegveld. En waarom?
2: Nou, ik reis meestal wat verder weg. En ik heb een backpack.
0: Oh ja.
2: En die wil ik wel graag sealen. Omdat ik niet voor verrassingen wil komen te staan als ik daar aankom.
1: Maar wat zijn dan de verrassingen waar je bang voor bent?
2: Als mensen iets in je koffer zouden stoppen tijdens de behandeling. Het is onwaarschijnlijk. Maar ik ga het maar eens uitleggen in een taal die je niet machtig bent dat er iets in zit.
0: Ja, maar Miranda, ik heb ook een backpack. Maar ik heb daar ook een travel bag bij gekocht. Is dat niet iets voor jou? Dan hoef je niet iedere keer bij te betalen voor het sealen. Dan stop je het in een travel bag en daar doe je een slotje op.
2: Ja, dat kan. Ja, ik vind het helemaal geen probleem. Het is €15 of zo. En je haalt het me daar weer af. Ik heb er geen last van.
0: Maar hoe?
2: Ik ben meestal alleen op de heenweg.
0: Hoe haal je het er daar weer af? Heb je daar een Stanley mes voor nodig? Want dat zie ik in voor me.
2: Nee hoor.
0: Oh, je trekt het er gewoon zo af?
2: Je kunt hem aftrekken en kijk, op het moment dat jouw ziel is beschadigd, dan accepteer je gewoon je koffer niet.
0: Ja, precies. Nee, daar zit ook wat in. Miranda is niet alleen, want we hebben ook Adriana. Je koffer sealen op het vliegveld. 3, 2,
3: 1. Ja, zeker.
1: Oh ja, jij doet dat ook. Je behoort tot een klein clubje, Adriana. Jij houdt je hele firma in stand. Wanneer doe jij dat dan?
3: Nou, we gaan om de 10 jaar of zoiets naar Zuid-Afrika naar onze familie toe.
1: Ja.
3: En dan nemen we soms eten mee. Drops, stroopwafels of van die kleine mini-kolompjes.
1: Ja.
3: En een föhn bijvoorbeeld, want we gaan dan ook 3 weken of 4 weken. En dat duurt gewoon lang. Dus dan wil je niet dat het kapot gaat. En ze gaan er niet altijd heel goed met je spullen om. En je hebt altijd een overstap, want het is natuurlijk een lange reis.
1: En maar gaat het minder snel stuk doordat er plastic omheen gaat? Dat wist ik helemaal niet.
3: Ja, dan hoop je gewoon dat het niet kapot gaat. Ja. En er komt een sticker fragiel op.
1: Oh.
3: Dus dan ga je ervan uit dat ze er goed mee omgaan.
0: Ja, het is natuurlijk zo, als je een pakketje thuis krijgt, dan zit er ook vaak plastic in. Hè?
1: Nee, dat komt
0: te beschermen. Dus in die zin, qua bescherming van je producten, snap ik ook nog wel. Dan hebben we ook nog Koendert. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Je koffer sealen op het vliegveld, Koendert. 3, 2, 1.
4: Nee, één keer gedaan, daar hou ik het bij.
1: Oh, je hebt het wel een keer gedaan. Je hebt het een keer geprobeerd.
4: Ja, ik was nieuwsgierig en het zag wel grappig uit. Ik denk, laat ik het eens gewoon doen, joh.
1: Ja, maar uit jouw ervaring, het voegde precies niks toe.
4: Ja, in mijn geval, ik heb toch wel een oude koffer onder de krassen. Je komt bij je auto aan en je gooit hem erin, ja. Of dat hun het doen of ik doe het zelf, dan maakt er dan ook niet meer veel uit.
1: Nee. Ja, ik merk toch dat ik ook een beetje toch naar Koendert neig. Ik denk, ik hoor het allemaal, maar...
0: Ja, ik vind wel Koendert, hij heeft het wel geprobeerd. Hij dacht, ik wil het eens een keer meemaken. Dus jij gaat naar dat ding toe, jij denkt, oké, wrap het er maar omheen. En je dacht uiteindelijk, wat ben ik aan het doen?
4: Ja, dat eigenlijk.
1: En daarmee behoor je echt tot de grote meerderheid van Nederland. Nederland, je koffer sealen op het vliegveld. 92% zegt gewoon hartstikke nee.
0: Nou, dat is duidelijk. We zeggen ja.

0: Cameron Whitcomb op Q Music.
1: Wat een ja of nee net over je koffersiel op het vliegveld. Nou, we spraken nog een beetje door over vliegreizen, vliegen, et cetera. Jij zegt net iets, Tom. Ja, ik heb het niet snel, maar ik word er gewoon echt geïrriteerd van als jij zoiets zegt. Ik word gewoon een beetje...
0: Merk het aan je, ja.
1: Ja, ik word een beetje boos. Omdat je geen gelijk hebt.
0: Ja, het gaat niet om gelijk. Ik vind dat gewoon.
1: Ja, maar nee, maar een mening kan geen feit zijn. Dat is heel leuk dat je dat zegt, maar...
0: Mening kan geen feit zijn.
1: Ja, jij vindt iets, maar dan daarom...
0: Ja, mag toch wel iets vinden.
1: Ja, maar...
0: Jij wordt gelijk heel boos en driftig, maar ik vind dat gewoon.
1: Ik wil het straks even opgooien. Ik weet zeker dat ik vind het heel...
0: Je kan hem, je komt helemaal niet meer uit je woorden.
1: Ik word echt geïrriteerd.
2: Ja, jongens, een beetje gezellig, kom op.
1: Ja, nou, sorry Dan.
0: Gezellig. Ik ga het zo meteen op de radio roepen, kijken hoe de rest van Nederland reageert. Gelukkig komt het nieuws eraan met Danny, wat zit erin?
2: Nou, misschien interessant als je nog een baantje zoekt. Welk bedrijf dat we allemaal kennen zoekt 4000 mensen.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Moelenmilk, the moo you can't resist. Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

was van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.

0: Meneer?
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier, gewoon schitterend.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Het is exact 8 uur. Tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
2: Ja, goedemorgen. Het piept en het kraakt achter de schermen bij Schiphol. Dat zeggen medewerkers vanmorgen tegen de Telegraaf. Werknemers lopen op hun tandvlees. En dat komt onder meer doordat er personeelstekorten zijn. Op Schiphol staan nu 4000 vacatures open. De luchthaven denkt trouwens niet dat dat deze zomer voor problemen gaat zorgen. Er is mogelijk asbest vrijgekomen bij de grote brand in Beekbergen, vlakbij Apeldoorn, meldt Omroep Gelderland. Die brand brak gisteravond uit in een zorgcentrum. Het vuur sloeg over naar een bos. Een kinderkamp moest daarom worden ontruimd. In het zorgcentrum zelf is één persoon gewond geraakt. Die brand is inmiddels geblust. In Japan is het dodental na de zware aardbeving daar opnieuw opgelopen. Van 13 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Die aardbeving was gisteren in het zuiden van het land, had een kracht van 7,1. En er is dan onder meer schade aan gebouwen en aan wegen. Bij voetbal nog, Suriname heeft een nieuwe bondscoach. De Nederlandse trainer Henk Vrezer wordt daar de nieuwe coach. Dat heeft de Surinaamse voetbalbond zelf bekendgemaakt.
3: Het is mijn eer, een diepe eer, om onze nieuwe bondscoach te presenteren in de vorm van Vrezer.
2: De Vrezer volgt Henk ten Katen op. Hij vertrok nadat hij zich met Suriname net niet wist te plaatsen voor het afgelopen WK. Hij was eerder trainer, Vrezer, bij onder meer ADO Den Haag, Vitesse en FC Utrecht. Het weer nog van Weerplaza, de heetste dag van de week vandaag. Veel zon, 28 graden in het noorden, 35 in het zuiden.
4: Danny, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. 1 vertraging gemeld op de A50. Os richting Arnhem, tussen de Takietersbrug en de Rijnbrug, daar een kwartiertje vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.

0: Mark Ronson en Miley Cyrus. Nothing Breaks Like the Heart of Q.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Een hele goede morgen. Het is woensdag 29 juli, 5 over 8. Je luistert naar de Tom en Joe Zomerochtendshow. Op de plek van Mattie en Marieke, want die zijn nog steeds lekker op zomervakantie. Misschien dat je zelf ook nog wel op zomervakantie gaat, of bent geweest, of as we speak. Daarover is hier in de studio inmiddels een aardige discussie gaande.
2: Ja, Tom, ik weet van jou. Je hebt al een paar mooie verre reizen gemaakt in de afgelopen jaren. Je bent wel eens naar Mexico geweest. Nou, dat was volgens mij een prachtige reis.
0: Naar Bali ook.
2: Toen heb jij, toen je naar Mexico ging, een tussenstop gemaakt in Dallas, Texas. Daar heb je dan zo'n overstap. En nu zeg jij eigenlijk, ja, dus ja, daar ben ik ook wel eens geweest. Die kan ik afvinken.
0: Ja, dat mocht ik dan niet zeggen van jou.
2: Ja, maar kijk, ik word daar, ik vind het een beetje gek, want het was gewoon een overstap. Je bent het vliegveld niet uit geweest. Ja, je hebt even de grond eraan geraakt, maar het enige wat je hebt gezien is gewoon een kiosk waar ze broodjes verkopen. En daar ben je weer een ander vliegtuig ingegaan.
0: Ja.
2: Dus ja, in mijn optiek ben je daar niet geweest. Jij hebt niet de vibe van Dallas, Texas meegekregen.
0: Nou, dat zal ik je eens leuk vertellen. Ik heb twee keer in mijn leven een tussenlanding gehad. Eén keer inderdaad in Dallas, Texas. Howdy, zeg ik tegen alle Texanen die luisteren.
2: Ja.
0: En ik ben een keer in Qatar geweest. Nou, je vliegt daarheen.
2: Maar ook Qatar ook voor de tussenstop?
0: Ja. Tussenlanding.
2: Ja.
0: Nou, dan kijk jij uit het raam. Dan zie je eigenlijk al heel Qatar. Dan zie je hoe dat eruit ziet en zo. Dus dat krijg je dan al mee. Ik ben daar gewoon op het grondgebied geweest. Laten we wel zijn. Ik heb gewoon voet gezet in Dallas. Op het grondgebied van Dallas, Texas.
2: Ja.
0: Ik heb de lucht daarin geademd. We moesten op een gegeven moment in een soort treintje naar het volgende airport rijden, zeg maar. Andere kant van de airport.
2: Andere gate.
0: Ja, en ik zag daar de snelweg en ik zag daar de locals rijden. Dus ik heb locals gezien in Dallas, Texas. Ik heb daar een broodje gekocht, dus ik heb met dollars betaald. Nou, dat zijn allemaal dingen die je normaal op je vakantie ook afvinkt.
2: Ja, dat zo werkt het natuurlijk niet.
0: In Qatar zijn mijn telefoon. Welkom in Qatar.
2: Nou, ja.
0: Wat wil je
2: ja.
0: nog meer? Dan kan ik toch gewoon afvinken dat ik daar ben geweest?
2: Nee, maar natuurlijk ben je er dan niet geweest. Je hebt niks meegekregen. Je hebt geen stap buiten het vliegveld gezet.
0: Nee, dat niet.
2: Ik heb ooit een tussenstop gemaakt in Istanbul en in Kopenhagen.
0: Nou, kan je zo afvinken.
2: Nee, maar ik ben nog nooit in Kopenhagen geweest. Nee, tuurlijk niet. Hoe kan je dit nou zo stellig zeggen?
0: Dat vind ik gewoon. Ik ben er gewoon geweest. Ja, wat moet ik er nou nog... Ik heb niks meer in Dallas te zoeken.
2: Jij
0: ik heb hem afgevinkt. Ik heb spijt dat ik er geen... hoe heet dat? Zo'n magneet.
2: Maar dat zou echt te gek voor woorden zijn.
0: Zo.
2: En jij zegt ook, ik heb voet gezet op grond van Dallas, Texas. Nee, officieel zijn het nog internationale gronden. Je bent nog niet door de douane gegaan.
0: Het is gewoon grondgebied. Ik ben alleen toegelaten tot land per se. Maar het valt gewoon onder het grondgebied.
2: Nee, ik... Ben ik dan nu gek? Nee. Ja, dit werkt zo op mijn alles. Alles in mijn lichaam gaat allemaal haren gaan overeind.
0: Nou, laat maar weten, vind je dat ik dat ik er ben geweest of dat het gewoon een tussenlanding is geweest?
2: Een tussenlanding is, kan je niet afvinken als ik ben er geweest.
0: Nou, ik vind van wel. Ik zeg nog een keer, houdie!

0: Kings of Leon en Sex on Fire op Q-Music.
1: De Zomershow
2: met Tom en Joe.
3: Nou, wat lopen de gemoederen hoog op. Ik roep hier net één keer iets en iedereen wordt meteen gek. Ik zeg ja, ik heb wel eens een tussenlanding gemaakt, Qatar. En wel eens een tussenlanding gemaakt, Dallas, Texas. En voor mij heb ik die plekken nu afgevinkt. Ik ben daar geweest. Joe, jij bent het daar absoluut niet mee eens.
4: Niet mee eens. Ik merk gewoon dat ik een lichamelijke reactie krijg op zo'n stomme opmerking als dat jij nu maakt.
3: Ik wil als eerst even de vloer aanvegen met alle appjes die binnenkomen. Nee, dat is niemands land. Je bent niet op het grondgebied geweest van het land. Onzin! Ik heb het nog even dubbelcheckt hier met ChatGPT. Veel voorkomend misverstand. Je bent gewoon op het grondgebied. Het vliegveld staat op het grondgebied van dat land. Dus daar ben je gewoon. Het klopt dat je nog niet door de douane bent ingeweest. Dus je hebt nog geen toetreding tot het land. Maar je bent feitelijk en technisch gezien gewoon op het grondgebied van Qatar en Dallas, Texas geweest.
4: Oké, prima. Dan feitelijk gezien ben je op het grondgebied. Maar je kan hem niet afvinken. Je bent er niet echt geweest. Je hebt niet de vibe van de stad meegekregen.
3: Tom Tichelaar zegt hij is er technisch gezien inderdaad geweest. Irma zegt zeker ben je in dat land geweest. 100% een tussenlanding is een landing. Howdy. Marieke zegt je hebt gelijk hoor Tom, afvinken maar.
4: Oh, je hebt er een paar kunnen vinden die jou gelijk hebben gegeven.
3: Ja, die maken ook veel tussenlandingen, denk ik.
4: Ja, dan ga ik even naar alle andere berichten die zijn binnengekomen. Dennis, ja, Jody heeft gelijk. Het telt absoluut niet mee. Je moet buiten het vliegveld zijn, anders telt het niet. Fijne dag verder. Kevin die zegt, hallo, ik ben zelf ook veel gevlogen over de hele wereld. Tussenstop gehad in Dublin. Maar omdat ik een Guinness op het vliegveld heb gedronken in Dublin, geeft mij dat echt niet de illusie dat ik in de stad zelf ben geweest.
3: Hebben we nog Esther?
5: Ja, sorry hoor Tom, maar als jij niet achter de douane bent geweest, dus niet echt officieel in het land, ben jij niet geweest.
4: Exact.
5: Joe, ik heb je.
4: Dankjewel.
3: Kijk, Jeroen?
6: Nee, natuurlijk is een tussenlanding geen ik ben daar geweest. Hè? Want dan zou je net zo goed met de trein door heel Europa kunnen gaan en alleen bij alle stations zeggen en dan zeggen, nou, ik heb heel Europa gezien.
3: Nee, maar je gaat de trein niet uit, Jeroen. En vliegtuig ga je wel uit. Je koopt er wat. Je ademt de lucht in. Je bent daar gewoon.
4: Wat als ik dan in de trein even uitstap? Gewoon even mijn kop uit het raam?
3: Je moet er wel even lopen op de grond.
4: En wat dan? Is 10 stappen opeens nu de norm en dan ben je er geweest?
3: Ja, hoeveel stappen je wil, maar dan ben je er wel geweest, ja.
4: Dus als ik nu uit de trein stap, die tussen Rotterdam en Utrecht gaat, en ik pak een halt tussendoor, ik stap heel even uit de trein en dan stap ik er weer in, ben ik er geweest.
3: Ja, dan ben je in Utrecht geweest,
4: Wat een onzin. Wat een onzin.
5: Nee, Tom, doe niet zo flauw zeg. Jemig, dan ben ik ook in Hongkong geweest. Gaan mensen vragen, oh, waar ben je geweest, Disney? Nee, het vliegveld. Wauw, heb heel Hongkong gezien. Nee, tuurlijk niet.
3: Oh, zijn mensen toch boos. Ik denk dat iedereen gewoon jaloers is.

0: Somjeu, Dark Before the Donkey Music. Zomerochtendshow met Tom en Joe. Mogen het verjaardagsgrap bekendmaken. U heeft de redactie een hint bedacht. Ja.
1: Ja, het moet een cryptische hint zijn. Waardoor je denkt van, ah, je wordt even aan het denken gezet voor welke maand we straks gaan spelen.
0: Ja, waar je echt te raden gaat van, oh god, nu wil ik echt weten welke maand het is.
1: Ja, dat je misschien denkt, ga ik even googlen? Heb ik ChatGPT nodig?
0: Zal ik de hint even voorlezen die de redactie heeft bedacht voor het programma?
1: Doe maar even.
0: Zout in plaats van suiker in je koffie. De veters van je collega aan elkaar knopen. Roepen dat iemands schulp open staat. In die maand draait het rad van het verjaardagsrad zo meteen.
1: Nou. Ja, wat zou het zijn, hè?
0: Wat zou het nou toch zijn?
1: Ja.
0: God, god, god, god, god.
1: Misschien moeten we ook zeggen iets met kikkers. In je bil. Zou zomaar kunnen.
0: Ja. Ja. Danny, heb jij enig idee?
2: Nou, hij is pittig.
0: Hij is pittig, hè?
2: Hij is lastig, ja.
0: Hey, het nieuws komt eraan, Danny. Wat zit erin zo meteen?
2: Nou ja, er kwam al geen einde aan. Al die Home Alone films tijdens kerst. 6 delen zijn er nu. Maar die reeks wordt misschien nog wat langer.
0: Je hoort het zo.
3: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
4: Hey Stefan, this is Teddy Swims.
3: Teddy.
4: Hey buddy.
3: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
4: That's a good question.
3: Come on, bro.
4: Dude, hell yeah, man.
5: Q Music presents

0: Luister deze week Q Music en ga naar Teddy Swims. I only want you when
1: you're gone, gone, gone. Okay, see you later, buddy. Bye.
2: Q Sounds, better with you.
3: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl. Je verdient het.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Oh, ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
17: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel.

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
7: Goedemorgen, Q-Music verkeer. Krijg je van Flitsmeister een paar vertragingen gemeld. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en Beverwijk, daar een kwartiertje vertraging. De andere kant op de A9, tussen Rottepolderplein en Velsen. Ook vertraging, 25 minuten. Dan de A50 Os richting Arnhem. Tussen Valburg en de Rijnbrug, daar een kwartiertje vertraging.
8: Dan het weer van Weerplaza. Het is de heetste dag van de week. Veel zon, 28 graden in het noorden tot wel 35 graden in het zuidoosten. Het is 8:30. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
9: Ja, goedemorgen. Vanwege die hitte geldt opnieuw het hitteplan. Dat plan is van kracht in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Het advies daar is een beetje extra op ouderen en op kwetsbaren te letten vanwege die warmte dus. Het is voor de derde keer dit jaar dat het hitteplan van kracht is. Schiphol zoekt bijna 4000 nieuwe medewerkers, staat in de Telegraaf. Er zijn personeelstekorten op de luchthaven. Werknemers lopen daardoor op hun tandvlees. Worden onder meer beveiligers, bagagepersoneel en schoonmakers gezocht. Dan een raadsel in Kenia. Daar wordt onderzocht hoe in een maand tijd 15 olifanten zijn omgekomen. Het waren bijna allemaal vrouwelijke of jonge olifanten. Mogelijk zijn ze vergiftigd, maar door wie en waarom? Dat is toch allemaal de vraag, wordt dus onderzocht. En dan is er nog nieuws over Home Alone. De acteur die in de eerste twee films Kevin speelde, het jongetje dat alleen achterblijft, zou plannen hebben voor een nieuwe Home Alone film, zegt een grote entertainment site deze ochtend. De acteur zou die plannen al bij Disney hebben neergelegd. En die zijn enthousiast, dus mogelijk gaat die film er ook gewoon komen. Wat het verhaal van de nieuwe Home Alone wordt, dat is niet bekend.
7: Nou, dat zit er natuurlijk dik in. Een kind. Alleen thuis.
10: Ja, nee, maar wel vet dat Kevin dan als hij er zelf in gaat spelen. Ja. Het zou wel ultiem zijn. Eindelijk weer Home Alone met Kevin.
7: Macaulay Culkin. Maar die gast is toch ook een beetje afgedreven, toch? Die is veel naar drugs gegaan en zo.
10: Ja, was dat niet de beste vriend van Michael Jackson ook en zo?
7: Ja.
10: Die ook op Neverland liep en zo. Maar goed, hij kan natuurlijk niet zelf meer Kevin spelen, denk ik.
7: Nee, dan zal hij de vader van Kevin worden.
10: Ja. Want als hij alleen thuis zit, is het nu niet spannend meer. Het is gewoon een volwassen vent.
7: Ja, zit hij gewoon een beetje achter de computer. Ja, dat wordt een hele andere film opeens.
10: Ja, dat moeten we niet hebben.
11: Tom en Joe.
10: Oh!
7: Jarig in april, 0909-9596. Nu bellen!
10: Heel scherp van jou. Het verjaardagsrad draait namelijk voor de maand.
7: April, €2.500 ligt er gewoon voor je klaar, hè?
10: 0909-9596. Je kan nu bellen. En wie weet draait het rad zo meteen wel voor jou. Dit is Sarah Larsson.

0: sommigen de beste van Michael Jackson. Billie Jean. Cue Music. Goedemorgen, ja, het is 8:30 geweest. Dat betekent dat het verjaardagsrad de studio in is gereden. Je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe. We draaien voor 2.500 euro. Joe is hyped.
1: Ik ben hyped en we hebben iemand aan de lijn. Shanna, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Als eerst, want dat vergeten we heel vaak. Gefeliciteerd, 100 euro in de pocket.
2: Nou, lekker.
1: Ja, maar je bent er gewoon doorheen gekomen. Hartstikke lekker, die heb je alvast.
0: Je bent jarig in de maand april, voor de duidelijkheid. En jij hebt een leuk weekend voor de boeg. Jij gaat iets doen. Ik ben helemaal jaloers. Jij hebt een vakantiehuisje geboekt en je gaat een golfkarretjes wijntour doen. Wat is dat? Wat is dat?
2: Ja, nou, ik moet zeggen, voor ons wordt het ook nog even spannend wat het nou precies gaat zijn. Maar de bedoeling is dat we dus met in totaal 11 personen in allemaal golfkarretjes door de weivelden heen gaan rijden en daar allemaal lekker wijntjes gaan proeven.
1: Dat klinkt fantastisch. Ja, dat klinkt als een topdag.
0: Dit klinkt als de Hangover, maar dan de vrouweneditie.
2: Ja, maar er zijn ook mannen bij. Dus,
0: kijk aan. Waanzinnig. Ja. Ik heb helemaal FOMO. Lekker met zo'n golfkarretje, allemaal wijnvelden langs. Ik weet niet of het verstandig is dat iedereen nog achter het stuur zit, maar het maakt ook niet uit.
1: Nee.
2: Nee, dat rekenen we wel. Dat komt echt goed.
1: Ja, joh. En als je het verjaardagsrad wint, heb je die reisverzekering ook niet nodig. Dat komt goed. Ja, want zo'n karretje komt niet meer heel uit aan. Dat weet je zeker.
2: Nee, precies.
1: Hey, Shanna, belangrijke vraag. Ik sta naast het rad. Wil jij een harde of een zachte hengst?
2: Nou, weet je, Joe, mag ik het dit keer eens helemaal aan jou overlaten?
1: Maar dan doe ik echt heel zacht. Dan ga ik echt een extreem zachter doen.
2: Oké. Is goed?
1: Oké, komt hij aan.
2: Gaan we dat een keer proberen.
0: Nou, dat was...
1: Hij heeft nog niet eens een vol rondje gedaan.
0: Nee, nou, niet eens een kwart rondje.
1: Maar dat maakt in feite natuurlijk niet uit voor de kans. Shanna, ben jij jarig op 15 april?
2: Nee, ja.
1: Manuel.
2: Ja, toch op die ene dag, hè? 1 april.
1: Nee!
0: Ben jij bij 1 april jarig?
1: Hoe grappig.
0: Ja. Nee, misschien is het ook wel irritant om dan jarig te zijn.
2: Ja, best wel.
0: Ja, dat is wel. Nou, heel veel plezier in ieder geval in het golfkarretje. En hou hem recht op de weg, alsjeblieft.
2: Komt goed, dankjewel, jongens.
0: Doei, doei.
2: Doeg.

0: Yes, een hele goede morgen. Ja, ga even na bij jezelf. De kinderfeestjes die je vroeger hebt gehad, of die je tegenwoordig moet organiseren voor je kind.
1: Ja, je gaat toch vaak een beetje naar die standaard dingen, omdat het makkelijk is. Het werkt ook. Het is altijd een hit. Zwemmen of bowlen of naar zo'n indoor speeltuin. Ja, het is leuk, maar we proberen het iets creatiever te zoeken.
0: Het is ook basic, hè? Laten we het wel zijn. Wij zoeken inderdaad de creatieve aanpak. We zijn allebei natuurlijk vader van jonge kinderen.
1: Ja.
0: Dus wij zoeken naar de creatiefste plek voor een kinderfeestje en bellen dus met random plekken. Met de vraag, doen jullie ook kinderfeestjes? En vorige week belde ik met een carwash, een autowasstraat. En ja, dat ging zo.
2: Kinderfeestjes? Ik ben hier...
3: We zitten gewoon te denken aan gewoon een uurtje of zo. Dat ze misschien een rondleidingje krijgen. Dat we dat soort dingen doen.
2: Nou, je mag altijd mij even een keer rond komen kijken, hoor. Met de familie.
3: Wat leuk.
2: Dat is geen probleem, hoor. Dat mag wel een keer.
0: Ja, dan zak je auto erop achteraf. Is misschien wel leuk. En het lukte gewoon. De carwash zei, kom maar langs.
1: En elke week proberen we dus iets nieuws. Een nieuwe random plek waar het echt niet gebruikelijk is om een kinderfeest te vieren. Met de vraag, doen jullie ook kinderfeestjes? Vandaag... Een fietsenmaker.
0: Ja, jij gaat bellen zo, hè?
1: Ja, ben benieuwd of het lukt.
0: De fietsenmaker?
1: Ja.
0: Heb je al iets in gedachten om daar te gaan doen?
1: Misschien alle achterlichtjes op knipperen zetten. Heb je een soort disco?
0: Ja, kijk aan. Nou, zijn ze vast overtuigd. Ook het nieuws van 9 uur komt eraan met Danny. Wat zit erin zo meteen?
4: Ja, vaak gehoord op dat soort kinderfeestjes. Zwemkleding mee. Het wordt warm vandaag. Toch is het advies. Duik niet zomaar overal het water in.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn... of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Odido. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Als je Vodafone mobiel...
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen.

0: Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Eén voor negen, tijd voor het Q-music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
6: Ja, goedemorgen, let op. Als je vandaag gaat zwemmen met het warme weer in steeds meer plassen en meren is dat niet veilig, blijkt het onderzoek van het ANP. Komt omdat er bijvoorbeeld blauwalg in het water zit en daar kan je ziek van worden. Bij meer dan 100 officiële zwemplekken wordt er gewaarschuwd. Er is mogelijk asbest vrijgekomen bij de grote brand in Beekbergen vlakbij Apeldoorn. Die brand brak gisteravond uit in een zorgcentrum. Het vuur sloeg over naar een bos. Een kinderkamp daar moest daarom worden ontruimd. Veiligheidsregio vertelt er meer over bij de NOS.
7: Deze kinderen zijn in Buslo opgevangen. Het Rode Kruis heeft onder andere bedden geleverd, zodat de kinderen ook op een fatsoenlijk bed konden slapen.
6: In het zorgcentrum zelf, waar die brand was, is 1 persoon gewond geraakt. In Amerika moet een jongen van 16 de rest van zijn leven de gevangenis in. De jongen is veroordeeld nadat hij 2 jaar geleden op een middelbare school 4 mensen heeft doodgeschoten. 2 leerlingen en 2 docenten kwamen om. Ook de vader van die jongen is veroordeeld. Hij had zijn zoon het wapen gegeven. Dat zou dan een kerstcadeau zijn geweest. En er worden volgend jaar voor het eerst meer elektrische dan benzine- en dieselauto's verkocht. Dat denken experts. Dat komt doordat steeds meer mensen een elektrische auto kunnen betalen. En ook speelt mee dat werkgevers veel belasting moeten gaan betalen om auto's op brandstof te leasen. Het weer nog van Weerplaza, de heetste dag van de week. In sommige provincies daarom ook het hitteplan weer. Veel zon is er, 28 graden in het noorden, 35 in het zuidoosten. Morgen wordt het wat minder warm.
8: Danny, dankjewel weer. Q-music verkeer krijg je van Flitsmeister. Os richting Arnhem tussen Valburg en de Rijnbrug. Daar een kwartiertje vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.

0: Stevie Rexha en Fateless op Q-Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Ja, goedemorgen Tom en Joe hier met de Zomerochtendshow. En dat doet zijn naam echt eer aan vandaag. Het wordt een heerlijke dag, veel zon. 28 tot lokaal 35 graden, jongens. Oi. Misschien ook wel de perfecte dag voor een kinderfeestje.
1: En Joe's kinderfeestje.
2: Ja, wij zijn namelijk benieuwd waar in Nederland je allemaal een kinderfeestje zou kunnen vieren. En dan bedoelen we niet bij de bekende plekken, weet je wel, een zwembad of zo. Nee, we zoeken naar originele plekken, plekken waar het totaal niet gebruikelijk is. Dus een sportschool, een carwash, de slager. Wij bellen elke keer met de vraag, hey, doen jullie ook kinderfeestjes?
0: Ja, vandaag bellen we met een fietsenmaker. De vraag is, denk jij dat het Joe gaat lukken om een kinderfeestje te organiseren bij een fietsenmaker? Joe, wat zijn dingen die je allemaal kan gebruiken?
2: Ja, wat ik net al zei. Stel, je doet alle lichten uit in de fietsenwinkel en zet dan alle achterlichtjes op knipperen. Dan heb je al een soort mini-disco. Ja, misschien moet ze een wedstrijdje spaken tellen. Ik weet het niet. Weet je wel, het kan van alles zijn.
0: Ja, ja. Dit ga je gebruiken om een fietsenmaker te overtuigen.
2: Ik heb er heel veel vertrouwen in.
0: Ik kan al de eerste 10 seconden van het gesprek aan je laten horen. Mag je zo inzetten of je denkt dat het lukt? Het gesprek met de fietsenmaker dus.
3: Hey, Andersmoes.
2: Hallo, je spreekt met Joe. Ik heb een gekke vraag.
3: Heb ik een gek antwoord?
2: Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Kinderfeestjes.
2: Kinderfeestjes.
3: U belt met de fietsenmaker.
0: Ja. Nu is het aan jou. Je kan inzetten in de Q-Music app. Denk je dat het Joe gaat lukken om een kinderfeestje te organiseren bij een fietsenmaker? En laat ook vooral even weten waarom je denkt dat het wel of waarom je denkt dat het niet lukt. Alex Warren is voor je onderweg naar CNCO en Little Mix.

0: Alex Warren en Passenger op Q Music.
1: En Joe's kinderfeestje.
0: Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe. En ja, wij zijn allebei jonge vaders en we willen eigenlijk gewoon de leukste papa van het jaar zijn. Dus hebben we iets bedacht. Wij willen weten waar in Nederland kan je allemaal kinderfeestjes vieren. En dan niet op de gebruikelijke plekken, de usual suspects. Maar ja, op random plekken, random bedrijven waarvan je denkt, ja, dat kan toch helemaal niet. Vorige week dus gelukt bij een car wash en bij een autowasstraat. Die zeiden ja, deze week gaan we voor een fietsenmaker.
2: Je kon het inzetten in de Q-Music app of je denkt dat het mij gaat lukken. Nou, dat was Natasja, die is vol vertrouwen. Die zegt, ja hoor, deze man die je net al liet horen, die klinkt heel vrolijk. Hij is er denk ik wel voor in om een kinderfeestje te doen. En het idee met de achterlichtjes disco klinkt waanzinnig. Aan de andere kant heb je Femke, die zegt, nee hoor, deze man gaat echt niet meewerken. Hij vindt het vast een grappig plan, maar niet bij hem.
0: Hmm. Nou Joe, daar ga je.
2: Let's go.
0: Bellen met de fietsenmaker.
3: Ga je anders, Moes?
2: Hallo, je spreekt met Joe. Ik heb een gekke vraag.
3: Heb ik een gek antwoord?
2: Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Kinderfeestjes?
2: Kinderfeestjes.
3: U belt met een fietsenmaker, hè?
2: Ja, dat klopt. Kijk, mijn zoontje is binnenkort jarig, wordt 7. Enorm fan van fietsen. Kijkt altijd de Tour de France. Rijdt al sinds zijn 3e zonder zijwieltjes. Heeft nog zo'n vergeelde poster van Michael Bogert boven zijn bed. Ja, u zou een gek antwoord geven, dan is ja het leukste antwoord natuurlijk.
3: Daar bel je niet voor.
2: Wel, voor een kinderfeestje.
3: Ja, daar bel je niet voor, want anders bel je niet met een anoniem nummer. Je bent van een marketingbedrijf. Je wilt mij wat verkopen.
2: Ik wil helemaal niks. Nee, ik ben een vader die een spontaan kinderfeest wil bedenken. Die creatief wil zijn, want iedereen gaat naar die binnenspeeltuinen. En ik denk, hoe leuk, mijn kind is fan van fietsen. Dan gaan we bij de fietsenmaker kijken.
3: Ja, nou vertel eerst eens even waar je woont. Op welke plaats?
2: Ik woon in Hoorn.
3: Hoorn. En waarom bel je dan aan een fietsenmaker in Friesewin?
2: Ja, mijn familie woont daar.
3: Wie is jouw familie?
2: Familie Dekker.
3: Oh ja.
2: Ken je die?
3: Ja, nou zijn er zoveel, hè?
2: Ja, dat zijn er veel, ja. Even los van waar ik vandaan kom. Kinderfeestjes is een leuk idee.
3: Als ik iets kan betekenen, hoor ik het graag.
2: Maar ik wil je niks verkopen, hè? Ik wil juist dit gewoon. Dit is een spontaan leuk idee. Kinderfeestje vieren, spaken tellen, parcoursje doen op de fiets. Ik dacht zelfs, alle lichten in de winkel uit. En dan zetten we alle achterlichten op knipperen. En dan heb je een soort mini-disco.
3: Oh ja.
2: Heeft hij nou opgehangen?
0: Ja, hij heeft opgehangen. Ja. Nou, dit ging niet zo goed, hè?
2: Maar daarmee heeft Femke wel gewonnen. Gefeliciteerd, je wint het Q-Music prijzenpakket.
0: Pizzamaker lukt niet, schrijven we bij.

0: Calvin Harris op Q Music en Blessings. Het is alweer bijna 9:30. Tijd voor het laatste nieuws. Krijg je van Danny, wat zit erin zometeen?
1: Nou, misschien zijn we er allemaal wel eens bang voor als je het vuilnis wegzet. Zit je telefoon er niet per ongeluk tussen of je portemonnee? Nou, een man in Den Haag die heeft per ongeluk iets weggegooid. Dat is nog erger dan dat.
0: Nog erger zelfs?
1: Ja.
0: Ben benieuwd. Ook deze klapper hoor je zometeen.
2: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com. Speciaal voor jou.
9: Wacht niet te lang. Directlease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Tot en met 2 augustus, €25 korting per maand. Directlease.nl.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: Jazeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wauw.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
6: Goedemorgen, Q-Music verkeer. Krijg je van Flitsmeister 2 vertragingen gemeld. Eentje op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Drechttunnel, daar staat een voertuig. Die is te hoog, komt de tunnel niet in. Kwartier vertraging. Dan de A50 Os richting Arnhem tussen Valburg en de Rijnbrug. Ook daar een kwartiertje vertraging.
7: Dan het weer van Weerplaza. Het is de heetste dag van de week. Veel zon, 28 graden in het noorden en 35 in het zuidoosten. Morgen wordt het wel minder warm. Het is 9:30, het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
8: Ja, goedemorgen, een grote politieactie vannacht in Rotterdam, Eindhoven en ook in Alkmaar. Zwaar bewapende agenten zijn daar verschillende huizen binnengevallen, meldt de NOS. Er zijn 3 verdachten opgepakt, van 16 tot 19 jaar oud. Volgens het OM gaat het om een onderzoek naar terrorisme. Ga je vandaag zwemmen vanwege het warme weer? Pas dan wel even op waar je dat doet. Sinds steeds meer plassen en meren is dat namelijk niet veilig, blijkt het onderzoek van het ANP. Komt dat omdat er bijvoorbeeld blauwalg in het water zit? Ja, daar kan je goed ziek van worden. Bij meer dan 100 officiële zwemplekken, meren en plassen dus, wordt er gewaarschuwd. Voetbal dan. Suriname heeft een nieuwe bondscoach.
9: Het is mijn eer, een diepe eer, om onze nieuwe bondscoach te presenteren in de vorm van Fraser.
8: Henk Fraser, hij wordt de nieuwe bondscoach van Suriname. Hij volgde Henk ten Cate op. Hij vertrok nadat hij zich met Suriname net niet wist te plaatsen voor het afgelopen WK. Fraser was zelf eerder trainer bij onder meer ADO Den Haag, Vitesse en FC Utrecht. Een bijzondere reddingsactie nog in Den Haag. Daar heeft de brandweer een keertje geen brand geblust, ook geen kat uit de boom gehaald. Ze werden opgeroepen om een kunstgebit uit een prullenbak te halen. Die neptanden die zijn van een man. Ze waren per ongeluk weggegooid in een ondergrondse container. Dat was even een zoektocht. De brandweer heeft zich er even goed in vastgebeten. Maar die tanden zijn weer terecht. De man die kon er wel om lachen.
10: Mooi grapje van Danny Vos daar.
8: Ja, ik denk ik fiets hem er toch even in.
10: Ja, leuk.
6: Ook binnenkort te zien in het Comedy Café. Staat hij daar nieuwsbericht voor te lezen. Met af en toe grapje tussendoor.
10: Danny Vos, mocht vond je nou het leuke grapje, mag je dat natuurlijk laten weten in het gastenboek.
6: Oh ja, als je iets wil laten weten over de show, over Danny's grapjes, over ons, over het uiterlijk. Mag alles. Laat het weten in ons gastenboek. We openen hem straks en zijn benieuwd naar jouw recensies.
10: Mag allemaal in de Q-Music app.
11: Tom en Joe.
10: Q-Music. Morgan Wallen en Tate McRae hoor je zo naar Just

0: Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want op Q Music. Het is een zomerochtendshow met Tom en Joe. Ik zie hier aan spektakel geen gebrek. Zelden zag iets van dit formaat er zo puntgaaf uit. Ja, dat zou over ons kunnen gaan. Maar het is een recensie over de nieuwe film The Odyssey.
1: Oh ja.
0: Dus ja, het gaat niet over ons. Maar heb je wel een echte recensie over ons? Spreek even in via een audioberichtje in de Q-app. Vinden we leuk.
1: Ja, dus dat kan je dan achterlaten. En dan laat je het eigenlijk achter in ons gastenboek. Zoals dat gaat. Hè. En dan kan je even een recensie achterlaten. En dat mag over van alles gaan. Het mag over Toms haar gaan. Misschien heeft hij een bad hair day, dat je dat vindt. Maar misschien heb jij nog iets meegemaakt waarvan je vindt dat we dat niet hebben besproken. Misschien heb je nog een prangende vraag voor ons. Het kan echt alles zijn. Of gewoon een leuke boodschap, zoals die van Erik.
2: Hallo Tom en Joe. Wij wensen jullie een hele fijne dag. YOLO!
1: YOLO!
0: Gezellig, Erik. Ja, audioberichtjes mag je nu achterlaten in de Q-app voor het gastenboek. Dan slaan we die zo meteen even open. Naar Imagine Records. Whatever it takes op Q. We'll be right back.

0: plek van Mattie en Marieke. Nu gelijk aan het genieten zijn van hun vakantie. Wij houden tijdens de zomerochtendshow een gastenboek bij. En iedereen kan er een recensie in achterlaten. En dat mag gaan over de show, over ons. Maakt eigenlijk niet uit. En wij roepen de hele ochtend al dat het zo lekker weer wordt vandaag. Maar daar is niet iedereen het mee eens, Joe. Daar heb je bijvoorbeeld luisteraar Gerard.
1: Hoi, hoi. Goedemorgen, met Gerard. Ik weet niet wat jullie lekker weer vinden, hoor. Maar ik vind gewoon pachensweer. Ik vind alles plakt. Je wordt chagrijnig van het weer. Zoals vorige week. 20 graadjes. Heerlijk een beetje regen af en toe. Dat heb ik veel liever dan dit weer, hoor. Hey, groetjes en een fijne uitzending verder. Hoi.
0: Ja, zo grappig. Wij hebben het een keer over gehad. Wat is nou de ideale temperatuur? Stel, de rest van je leven is maar één temperatuur. Toen kwamen we ook uit op 24 graden. Zo,
2: ja,
0: hè?
2: Dat is net goed te doen. Zweet je niet en dan is het toch nog mooi.
0: Dus eigenlijk moeten we zeggen sterkte vandaag.
2: Ja, Gerard en de rest. Vandaag was het weer geen feest bij het hete verjaardagsrad. We hebben het nu 8 keer gespeeld. Ja, een storm die is gewoon helemaal zat.
3: Jongens, dat verjaardagsrad moet nog een keer gaan vallen. Kom op nou, de tijd dringt, hè, jongens. De tijd dringt, kom op.
0: Ja, ik heb al een keer gedraaid. Jij hebt al heel vaak gedraaid.
2: Ja, het lot bepaald, hè.
0: We hebben 8 keer gespeeld. Kans van 1 op 31 natuurlijk dat die valt, het verjaardagsrad.
2: Oh ja.
0: Ja, we moeten misschien langzaam toch maatregelen gaan nemen. Want hij moet een keer vallen tijdens de zomerperiode.
2: Ja, oké. Even brainstormen vanmiddag.
0: Verder heeft luisteraar Dick nog een opmerking over onze zomerhit die we hebben gemaakt samen met Rolf Sanchez.
4: Jongens, jullie zijn een goede aanvulling naast Mattie en Marieke.
0: Eerste compliment.
4: Superleuk. Alleen ja, jullie liedje, ja, het klinkt heel leuk. Heel leuk zomers nummer. In het Spaans, maar jullie hebben toch wel dan Rolf Sanchez erbij nodig, hoor.
2: Oh ja.
4: Vokaal heb je hem heel sterk nodig. Maar ja, verder, gaan ze door.
0: Dankjewel, Dick. Sandwich methode. Eerst compliment, dan kritiek.
2: Top, tip, top.
0: Nou goed, dan draaien we de versie met Rolf even.

0: op dat grondgebied geweest. Ik heb de lucht ingehaald.
1: Heb je niks gezien?
0: Jawel, een stukje. Ik heb de locals zien rijden op de snelweg. Ik heb betaald met dollars toen ik een broodje ging halen. Wat moet je er nog meer doen? Ik heb alles al eigenlijk afgevinkt wat je op een vakantie ook doet.
2: Ja, ik ben toch niet mee. Nee, dan had je echt het vliegveld af moeten gaan. Echt even je echt tussen die mensen op de snelweg moeten begeven.
0: Ja, toch?
2: Dan
0: ja.
2: had ik gevonden van, oké, dan ben je echt in Dallas, Texas geweest. Anders, weet je, dan ben ik anders ook in heel veel Amerikaanse steden geweest waar ik nooit geweest ben.
3: Nee, maar zo is het. Dan kan jij opeens ook 100.000 dingen afvinken.
0: Ja, maar dat mag. Dat mag ook.
3: Nee, zover.
2: Ja, het mag ook wel, maar het is gewoon onzin.
0: Oké, ik heb weinig mensen in mijn kamp, maar dat maakt ook niet uit. Gelukkig begint het fout uur. Dan heb je niet last van deze discussies.
3: Nee, andere discussies. Ja, dan moet je weer kiezen.
0: Ja. Zoals?
2: Wordt het S Club 7 met Bring It All Back?
0: Nu al moeilijk.
2: Of Atomic Kitten met Hole Again?
0: Oh. Ook een moeilijke discussie, hoor.
3: Welke doe jij, Tom?
0: Hole Again.
3: Nee, dan doe ik die andere.
0: Fout in met Benno, hoor je zo.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
14: Creon kozijnen, zo berekend.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we van weer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Fans van Maanzinnig

0: voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken. Fans van voordeel. Aldi.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Fieke Amers.
5: Goedemorgen. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn mannen opgepakt op verdenking van terrorisme, meldt de NOS. De drie verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Ze werden in de nacht door zwaar bewapende arrestatieteams uit woningen gehaald en geblinddoekt afgevoerd. Volgens het OM waren de arrestaties onderdeel van een lopend onderzoek naar terrorisme. Schiphol is op zoek naar bijna 4000 nieuwe medewerkers. Dat staat in de Telegraaf. Er zijn personeelstekorten op de luchthaven en werknemers lopen daardoor op hun tandvlees. Er worden onder meer beveiligers, bagagepersoneel en schoonmakers gezocht. Het dodental na de zware aardbeving in Japan is opgelopen naar zeker 13. Er wordt nog altijd met man en macht naar slachtoffers gezocht. De premier spreekt van een race tegen de klok om mensen onder het puin vandaan te halen. Schade is enorm en veel inwoners zitten zonder stroom. En een belangrijke dag voor Brabantse carnavalsclub De Kapotte Kachels. Vandaag is namelijk de uitspraak van de rechter over carnavalsnummer Dikke Pens.

0: Oké, ik hoor enige gelijkenis met een bekende band uit Zweden.
1: Ja, een bekende band uit Zweden. Misschien heb je wel eens van gehoord, namelijk ABBA. Het nummer Take a Chance on Me. De platenmaatschappij van ABBA vond het niet zo leuk en haalde het nummer van Spotify. En de uitspraak van de rechter of dit nou mag of niet is belangrijk voor de hele muziekindustrie. Want het laat zien waar de grens ligt tussen een parodie en jatwerk. En dan nog het weer van Weerplaza. Volop zon en 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. Morgen wordt het al iets minder heet.
0: 7 files op dit moment. Ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 2. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 14 minuten. En de A50 Os richting Arnhem tussen Valburg en Rijnbrug 6 kilometer, vertraging 13 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Barneveld naar Apeldoorn bij 67. De A10 van Diemen naar de Zeeburg tunnel bij 11,3. De A12 van Arnhem naar Ede bij 107,5. En de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, controle bij 196,9. Woensdagochtend, ben je erbij vandaag? Klokje in vanaf kantoor, vanuit je cabine. Of misschien wel vanuit de bibliotheek, waar lekker veel mensen boeken komen halen voor op vakantie. Nou, laat weten dat je aan het luisteren bent en waar je druk mee bent. Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-Music app. Misschien bel ik zo terug, krijg je mijn koffiecup, waar je ook gewoon koude drank in kan doen. Of helemaal vol met softijs.

0: het uur.
1: Menno Barreveld.
2: Het is weer woensdag. Hakkendag. Lipstick met I'm a Raven tegenover Fortune Fairy Tales My Little Fantasy. Stem nu.
3: Q Music is proud to be found.
2: Maar het foute uur begint vandaag met S.

Het is woensdag. Hakkendag.

0: zijn baila de gasolina.
1: Goedemorgen! Menno Bouwveld met je service! Een hele fijne woensdag!

0: Kamminga, die luistert vanuit de SO in Burgum. Gezellig mee, ziek in de Q. Joep Emons, die klokt zich in vanaf de kranen in Michels Gestel. Volle bak door in de bouwvak. René van Diessen, die is de garage aan het schilderen in de vroege ochtend, want vanmiddag wordt het veel te heet. Robin Kief, die klokt zich in vanuit de vrachtwagen. Die is lekker onderweg in het hoge noorden om schapino's te bevoorraden. Janne Bostia is aan het klussen in de bakkerij. En Lucas van Herk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij stuurt dat je heerlijk kersen aan het verkopen bent.
1: Ja, zeker.
0: Ik,
1: ja.
0: Ik zie een fotootje erbij van inderdaad lekker kersen, altijd goed.
1: Ja.
0: Maar ik zie op de achtergrond ook allemaal soorten ijs.
1: Ja, dat wordt dus ambachtelijk ijs wat in de buurt ook wordt gemaakt hier van onze eigen kersen.
0: Oké.
1: Op het Ekendorp staan we en het is allemaal eigen productie en ja, is heerlijk natuurlijk.
0: Sorry, waar je stond, dat ging echt heel snel, dat kon ik niet verstaan.
1: Kersenboom gaat Ekendorp staan we.
0: Kersenboom gaat Ekendorp.
1: Ja, aan de dijk.
0: Sorry, wat?
1: Aan de dijk.
0: Aan de dijk. En Ekendorp, ja. is dat een plaats?
1: Ja, dat is een plaats. Ja, ja, nee, niet zo bekend. Maar,
0: ja, nee, maar ja. Ik draai echt door het hele land ieder weekend. Ik ben op veel plekken geweest, maar Ekendorp heb ik nog nooit van gehoord. Maar ligt het in de buurt?
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, wat ligt er in de buurt? Een beetje richting Gouda ook. En die kant een beetje zo. Ja, dat ken je wel, denk ik.
0: Ja, had ik moeten weten, want ik ben opgegroeid. Ik grip aan de IJssel in Zuid-Holland. Dus Gouda ook vaak geweest. Ja, ik had het kunnen weten. Ja, maar het ziet er allemaal lekker uit. Tot hoe laat ben je aan het verkopen?
1: We zijn tot half zes open hier.
0: Tot half zes open. Ja. Nou ja, werk ze vandaag.
1: Nou, bedankt hè.
0: Dank voor je inklok. Ja, niet zo snel, maat. Dank voor je inklok. Ik ga je mijn koffiecup opsturen.
1: Dankjewel hè.
0: Ja, en doe die kan goed. Je ook helemaal vol doen met of kersen of kersenijs. Ook heel leuk.
1: Nou, we hebben zelf nog koffie hier, dus dat komt helemaal goed.
0: Kan ook. Weet je wat ook lekker is? Als je dan koffie doet met vanilleijs erbij.
1: Ja.
0: Ja, dat is echt lekker. Ja,
1: nou,
0: doe dat.
1: Ik ga het een keer proberen.
0: Doe dat.
1: Komt goed.
0: Hey, en voor de volpakken nog één ding.
1: Fijne dag nog.
2: Fijne dag.
0: Doei Lucas.
1: Hoi.
0: Hoi. Ja, het is woensdagochtend, het foutuur. Wil je zo meteen Friday of Wellerman? Stem nu maar eerst 3 keer.

0: Seven Nation Army, het foute uur. Het is vandaag de dag van de tijger. Nou, ik geloof dat er wel wat liedjes over dat dier gemaakt zijn. Dus we doen zo meteen een tijger battle. Tenminste, liedjes waar tijger in voorkomt in het foute uur. Maar er is nu een andere strijd gaande in de Q-Music app tussen twee klassiekers. Namelijk Dexy's Midnight Runners met Come On Eileen. Nou, zij nemen het op tegenover Maywood. Rio ligt een beetje voor, maar klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
14: Cute.
13: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
3: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengwerf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het van weer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja,
11: dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Lekker veel zon vandaag en het wordt warm, hè? Maximaal 35 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Mayboot komt er trouwens aan in het foutje met Rio. Maar op dit moment staan er 16 files. Twee files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging is daar een kwartier. En de A50 Os richting Arnhem tussen de Takitisbrug en de Rijnbrug 7 kilometer. Vertraging 17 minuten.
1: Met

is vandaag de dag van de tijger. Ja, en daarom dacht ik, ik zet twee liedjes tegenover elkaar waarin wordt gezongen over de tijger. Wil je zo meteen? Mart Hoogkamer. Of daar komt ik op doen. Een echte tijger. Ja, of ga je voor deze? Survivor en Eye of...

0: Foute Uur.
1: In het Foute Uur van woensdagochtend. Is toch geinig. Ja, weet je, het is vakantietijd. Natuurlijk lang niet voor iedereen. Maar ik zie wel veel mensen in de Q-app die meeluisteren tijdens hun vakantie of onderweg. Samantha Lafebvre, die is op dit moment onderweg naar het vliegveld van Eindhoven met het Foute Uur aan. Die gaat naar Gran Canaria. Nou, lekker veel plezier natuurlijk. Jolien Loudijk, die gaat zo genieten van een zonnig dagje Texel. Joey Deurink, die is onderweg naar Kopenhagen met het Foute Uur aan. Mara, onderweg naar het strand van Vlissingen met het Foute Uur aan. En Marloes bijvoorbeeld, die zegt, we luisteren mee vanuit Oostenrijk, nu tussen de bergen door, onderweg naar Innsbruck. Nou ja, allemaal hele fijne vakantie natuurlijk. En leuk dat je luistert naar het Foute Uur. Wil je zo meteen WTF met Da Bop of Psy met Gangnam Style? Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Heb ik eerst Aqua en Barbie.
2: Hi, Bobby.
1: I can.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure I can.
2: Jump in.

0: niet meer mis.
1: Ja, het nieuws komt eraan met Fieke.
2: Nou, mocht het je vandaag te heet zijn, zou je in een mensenkoelkast kunnen stappen.
1: Oké. Ja. Nog nooit van gehoord. Damiane David komt er ook zo aan. Born with a broken heart.
3: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven? Of geef je ze keihard maar één ster? Q. Shake up your day. Q sounds better. Where is you? Q Music.
4: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
12: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.
16: Elke maand weer.
15: En hoe meer data en snelheid,
16: hoe groter die korting.
15: Dat is One. Van Vodafone.
16: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
17: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Fieke Amers.
8: Goedemorgen. De grote natuurbranden ten westen van Madrid zijn afgelopen nacht niet groter geworden. De Spaanse binnenlandminister hoopt dat de brandweer de natuurbranden in Spanje vandaag onder controle krijgt. Nederlandse brandweermensen hebben geholpen met blussen en dat konden de Spanjaarden wel gebruiken, hoor je bij RTL.
9: Ze zijn al lang bezig met de natuurbranden, ze zijn best moe. Ze zetten ook zeker door, maar hulp is denk ik wel welkom geweest.
8: Duizenden geëvacueerde bewoners kunnen alweer terug naar huis. Ook in het Franse Bordeaux zijn de branden afgelopen nacht niet groter geworden. De komende 24 uur zijn cruciaal vanwege de hoge temperaturen. Lokaal kan het 42 graden worden in Frankrijk. In een groot terrorismeonderzoek zijn de afgelopen nacht 3 mannen opgepakt. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar werden ze door zwaar bewapende arrestatieteams uit woningen gehaald, meldt de NOS. De 3 verdachten zijn 16 tot 19 jaar oud. Waar ze precies van worden verdacht, wil justitie nog niet kwijt. In Noord-Brabant en Limburg komt een proef waarbij op laadplekken voor elektrische auto's ook brandstofauto's mogen parkeren. Met de proef onderzoekt energiebedrijf Vattenfall of laadpalen zo sneller geplaatst kunnen worden. Nu moet de gemeente nog apart beslissen of een parkeerplaats exclusief voor elektrische auto's gereserveerd wordt. Aanleiding is een tekort aan parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. En voor wie niet goed tegen de hitte kan, heeft een Japans bedrijf een oplossing bedacht. Een mensenkoelkast. In deze cabine kun je je lichaam in een paar minuten laten afkoelen. Het is vooral bedoeld voor mensen die in de brandende zon werken, zoals bij de bouw of evenementen. Binnen 5 tot 10 minuten is de lichaamstemperatuur gedaald en kan je er weer tegenaan. Goedkoop is het niet. De mensenkoelkast kost omgerekend een kleine €9.000. Dan nog het weer van Weerplaza, volop zon. En 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het al iets minder heet.
7: 18 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er 3. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en de brug over het zijkanaal C. 4 kilometer, vertraging is daar 26 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging 16 minuten. En de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 7 kilometer, vertraging 18 minuten. En snelheidscontroles op de A10 van Diemen naar de Zeeburgertunnel bij 11,3. De A12 van Arnhem naar Ede bij 107,5. De A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij 33,8. De A17, Roosendaal richting Moerdijk bij 6,7. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Controle bij 196,9.

0: Topic en Becky G met Sorry Papi. Vorige week op 23 in de top 40. Top 40 Classic. En in de top 40 Classic gaan we terug naar 29 juli 2017. Ja, toen zaten we allemaal in spanning voor de tv, voor het EK voetbal. Vrouwen, we stonden in de kwartfinale tegen Zweden. Ja, het was nog even spannend of we door zouden gaan. Ja, echt tot dit moment.
1: Heel veel ruimte voor Van der Zanden. Aanname is niet goed, maar het kan nog steeds Van der Zanden. En de goal, 2-0 voor Nederland.
0: Ja,
1: en
0: dan 2-0.
1: Maakt wel de beslissing in de wedstrijd.
0: Nou, toen gingen we door naar de halve finale en een paar dagen later gebeurde er dit.
1: Miedema, Miedema van der Donk is mee. Miedema! Europees kampioen.
0: Ja, was mooi toch?
1: Dat kan niet meer mis.
0: In 2017 werden we dus Europees kampioen. Terug naar de top 40 van toen. 29 juli 2017. Ik heb 3 liedjes uit die top 40 gepakt. Welke van deze 3 vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Shawn Mendes stond op nummer 6. Met There's Nothing Holding Me Back is keuze 1 vandaag op 7. Deze sterrencast. Calvin Harris, Pharrell Williams, K.

Dit stond op nummer 12. Enrique Iglesias met Spam en La Radio. Nou, welke van deze drie vind je het leukst? Laat het weten. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ook Miles Smith en Niall Horan hoor je zo. Drive safe. Maar eerst Akda en de Munich. En het regent zonnestralen.

0: Smit en Niall Horan. En Drive Safe op Q Music.
1: Super lekker weer. Een lekker windje erbij hier op de Schelling. Prachtige zon. En dan zo'n mooi liedje. Om helemaal in de zomerse sfeer te komen. Dan ga ik dus zeker voor liedje 3.
0: Ja, voor liedje 3. Ik liet je net 3 liedjes horen in de top 40 classic. Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry en Big Sean met Feels. En Enrique Iglesias met Suena la Radio. Daarbij de vraag stelt, welke van deze 3 vind je het leukst? Welke wil je horen? Nou, Karin die wil dus de 3e horen, Enrique Iglesias. Timmy zegt, hey Menno, doe maar Suena la Radio. Francisca van Doesburg zegt, nou, die is niet zo heel moeilijk voor mij. Dat moet Enrique Iglesias worden. Ik zie hier, ik ga voor Enrique van Cato. Imke, ja, Suena la Radio voor mij, heerlijk liedje. Het is gewoon niet zo heel spannend vandaag.
2: Goedemorgen, Enrique Iglesias. Natuurlijk, Suena la Radio.
0: Nou, Suena la Radio heeft de meeste stemmen gekregen, 54%.

0: Marshmello en Kelsey Ballerini. Another Drink op Q-Music. Net een beetje een soort van bedroefd bericht van Samantha in de Q-app.
1: Goedemorgen, Menno. Draai je ook nog Teddy Swims? Ik stond net in de wachtrij voor de tickets in Amsterdam. Maar na 10 minuten was het al volledig uitverkocht. Ik wacht het af. Fijne uitzending.
0: Ja, nou, vanmorgen was dus de pre-sale voor Teddy Swims. Binnen 10 minuten dus al uitverkocht. Maar geen paniek als je misgegrepen hebt. Voor 12 uur draai ik Teddy Swims. Als je hem hoort, dan moet je even zijn naam sturen in de Q-app. Kom je op de radio? Nou, dan win je 2 tickets voor zijn show in de Ziggo Dome op 16 maart.
2: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
3: Hey Stefan, this is Teddy Swims.
2: Teddy.
3: Hey buddy.
2: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
3: That's a good question.
2: Come on, bro.
3: Dude, hell yeah, man.
4: Q Music presents Teddy Swims.

0: Luister deze week Q Music en ga naar Teddy Swims. I only want you when
1: you're gone, gone, gone. Okay, see you later, buddy. Bye.
2: Q sounds better with you.
3: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes, voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Yeah!
7: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
12: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
13: Müller-milk, the moo you can't resist.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Deze week in de bonus. Ah, Galia en Cantaloupe meloen, 2 stuks.

0: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Zonnig en tropisch warm. Vandaag maximaal 35 graden. Sarah Larsen komt eraan met Lush Live. Eerste verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 18 files in Nederland. 3 files met een vertraging langer dan een kwartier. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Haarlem-Zuid en de brug over het Zijkanaal C. 4 kilometer vertraging 26 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhaus. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging 16 minuten. En de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 7 kilometer vertraging 18 minuten.
3: Menno Barreveld.
2: Ja, ik zei het net al, Sarah Larsen.

0: is 40% van de mensen bang voor? Dat antwoord krijg je over na een minuut of 6.
1: Win tickets voor Q Music Presents Teddy Swims.
0: Ja, eerst hebben we dit natuurlijk. Goedemorgen, Q Music met Menno.
2: Hi, met Lisanne.
0: Hallo, Lisanne.
2: Hi.
0: Hi, Lisanne. Ja, het is een hele domme vraag om te stellen, maar ik stel hem toch. Waar bel je voor?
2: Ja, voor de tickets van Teddy Swims natuurlijk.
0: Voor de tickets van Teddy Swims natuurlijk. Ben je fan?
2: Ja, heel groot fan.
0: Oké, en stel dan dat je wint. Met wie zou je dan gaan?
2: Ja, mijn vriend. We zijn net 2 jaar samen, dus ik ga hem dit cadeau geven natuurlijk.
0: Oh, dat is mooi, ja. Maar is er geen kans dat hij het nu al gehoord heeft? Dat het eigenlijk al verklapt is?
2: Nee, want hij luistert geen Q.
0: Oh, boe!
2: Ik bel elke dag, maar hij niet.
0: Oké, nou, Lisanne, ik heb goed nieuws. Ja. Gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
0: Ja, je wint 2 tickets voor Q Music Presents Teddy Swims.
2: Super vet, echt heel blij mee.
0: Ja, het duurt natuurlijk nog wel even voordat jullie gaan, maar dat is pas op dinsdag 16 maart 2027 in de Ziggo Dome.
2: Ja, we beginnen alvast met aftellen.
0: Ja, doe dat. Maak zo'n aftelding aan in je telefoon. Dat je echt iedere dag ziet van nog zoveel dagen, nog zoveel dagen.
2: Ja, gaan we doen.
0: Dan heb je echt nog heel lang voorpret.
2: Ja, zeker weten. Dat komt helemaal goed.
0: Nou, gefeliciteerd en dank voor het sturen van de naam Teddy Swims in de Q-app.
2: Yes, dankjewel.
0: Doei.
2: Doei.
0: Nu ATC met Around the World. The Kiss.

0: we moeten het even hebben over angsten. Ik las namelijk op Reddit een verhaaltje van iemand die als kind bang was voor Bruno Mars. Je hoorde met All My Soul. En dat kwam door de videoclip van Just The Way You Are. Daar zie je allemaal gezichten gemaakt worden met tape uit een cassettebandje. En deze persoon die zegt... The faces scared me so much that I developed a fear of Bruno Mars. En daar reageert er iemand onder dat die apen uit de Lazy Song angstaanjagende zijn. Taylor Swift komt er zo aan, die is bang voor spinnen. Maar waar is 40% van de volwassenen bang voor? Zal ik een kleine hint geven?
1: Het is wel een vervelende hint hoor. Maar ik ga hem even geven, als ik hem kan vinden. Wacht even hoor.
0: Kijk hier, ik heb hem hier. Nou, 40% van de mensen die is bang voor de tandarts. Waar mag ik vanmiddag heen? Precies, naar de tandarts. Ik moet zeggen, ik ben niet bang voor de tandarts. Ja, echt heel veel zin heb ik er ook niet in. Ik heb hier iemand in een liedje die er wel bang voor is. Fans Joy. Fans die heeft het over een paar angsten. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Nou, die laatste daar heb ik dan wel weer heel veel last van, maar die tanden valt mee. Fans Joy hoor je, met Riptide.

0: Taylor Swift en Opa Light. Zo meteen Alright Stop Lunchtime. Onder andere Luna en Bailando. Was wel goed op deze zomerse dag. Het nieuws komt eraan met Fieke.
1: Voetbalbonden over de hele wereld maken zich zorgen over de nieuwe plannen van de FIFA.
0: Ja, en rond 11:45 doen we de kinderquiz. Een klein hintje.
2: Heet rennen!
0: Heet rennen.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: jij kunt besparen. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het is zomerseil bij Bol. Met deze week volume deals op onder andere Paasje en Robijn. En tot 100 euro korting op witgoed. Nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.

0: is funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
7: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
8: Goedemiddag. De brand van afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen is mogelijk aangestoken. Dat meldt de politie. Er is een minderjarige bewoner aangehouden. Eén bewoner raakte zwaar gewond bij die brand. 185 kinderen die op een jeugdkamp waren in de buurt werden ergens anders ondergebracht. In Amsterdam is vannacht een jongen van 17 neergeschoten. Hij werd geraakt in zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij was op straat in het stadsdeel Nieuw-West. Er zou meerdere keren op de jongen zijn geschoten. Wat er precies aan vooraf ging, is niet duidelijk. Er is nog geen verdachte aangehouden. De KNVB maakt zich zorgen over de plannen van de FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen. Wereldvoetbalbond FIFA wil een dochteronderneming oprichten en 20% van de aandelen verkopen aan investeerders. De Europese voetbalbond UEFA heeft het plan van de FIFA afgewezen. En ook andere bonden halen uit tegen de commercialisering van het voetbal. En carnavalsgroep De Kapotte Kachels heeft de rechtszaak verloren over het nummer Dikke Pens. Ja, het nummer dat wel heel dik knipoogt naar Take a Chance on Me van ABBA is volgens de rechter terecht offline gehaald door de platenmaatschappij van ABBA. Volgens de rechter is de herkenbare melodie van de ABBA-hit een wezenlijk onderdeel van het nummer Dikke Pens. En hebben De Kapotte Kachels er een commercieel belang bij. Ze mogen het nog wel live uitvoeren. En dan nog het weer van Weerplaza. Volop zon en 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. Morgen wordt het al iets minder heet.
7: 16 files op dit moment. 3 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A4 van Dinteloord naar Antwerpen. Tussen Bergen op Zoom Noord en Hogerheide. Daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer file. Vertraging is daar een half uur. De A50 Os richting Arnhem. Tussen de Takietersbrug en de Rijnbrug 8 kilometer. Vertraging 17 minuten. En de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen Heerlen en Hogerheide 4 kilometer. Vertraging 26 minuten. En snelheidscontroles op de A10 van Diemen naar de Zeeburgertunnel bij 11,3. De A12 van Arnhem naar Ede bij 107,5. De A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij 33,8. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6,7. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Controle bij hectometerpaal 196,9.
9: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go! Alright.
7: Stop. Lunchtime. Lunchtime. Ja, Michael van Zonstuur net. Menno, ik ben op locatie bij een klant. Ik kan hierna wel een oppepper gebruiken. Er staat haha achter. Hij heeft het zwaar bij zijn klant. Nou, oppepper is hier voor iedereen. Fats en Small zometeen Turnaround. Fize en Afrojack komen eraan met Hey. En dit is Luna met Bylon.

0: komt er zo aan trouwens met Material Lover. Maar eerst hoor je Milou, Feila en James uit groep 6 van de Jan Bunnek School uit Lopik. En ze hebben het ergens over, alleen waar hebben ze het over? Stuur je antwoord in de Q-app.
1: Geld om een ijsje te kopen.
2: Het is geel.
1: Griekenland, bikini, zwembroek, Spanje.
2: Hoe groot is het? Het is mega.
1: Zonnebril, zonnebrand, Nederland.
2: Krabben.
1: Heet, rennen!
2: Afval.
1: Kreeften.
2: Kwallen.
1: En handdoeken.
0: Nou, waar denk je dat ze het over hebben? Stuur je antwoord in de Q-app.

0: Pride poster. I took a pill in Ibiza. Storm Verhagen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je hoorde net Milou, Feila en James uit groep 6 van de Jan Bunnekschool uit Lopik. En die hadden het ergens over. En jij denkt wel te weten waar ze het over hadden.
1: Ja, zeker weten.
0: Wat denk je dan?
1: Ik denk dat ze het over het strand hadden.
0: Je denkt dat ze het over het strand hadden. En waarom denk je dat?
1: Ja, het is mega, hoor ik. Het is geel. Ja, toen wist ik het eigenlijk wel zeker.
0: Toen wist je het al zeker?
1: Ja, toen wist ik het al zeker.
0: Toen had jij geen hints meer nodig.
1: Nee, het was mooi weer buiten. Dat kan niet missen.
0: Nou ja, ze zeiden, dit is niet de hele opgave, maar even een paar stukjes.
2: Geld om een ijsje te kopen.
0: Dat is belangrijk natuurlijk. Geld om een ijsje te kopen. Griekenland.
2: Bikini. Zwembroek. Spanje. Zonnebril. Zonnebrand.
0: Heet rennen. Wanneer heb je voor het laatst op het strand gelegen of gezeten, Storm?
1: Oeh, dat is wel... Nee, dat is niet even geleden. Dat is vorige maand geweest, toen het zo lang heel heet was.
0: Oh, lekker toch?
1: Ja, zeker. Ja, hou ervan. Biertje erbij. Lekker,
0: ja, heerlijk
1: hoor.
0: Toch? En heb je dan ook zonnebrand, zonnebril, zwembroek?
1: Nee, ik doe meestal... Ja, wel zwembroek, zonnebril en de zonnebrand, dat doe ik meestal niet. En ik doe altijd spullen wat je nog bruiner maakt dan het zou moeten, zeg maar.
0: Doe eens meer van die olie op.
1: Ja, dat ongeveer.
0: Ja, ik heb echt huidtype 1 of zo. Dan verbrand ik echt levend. Maar goed, je gaat nu horen of je gelijk hebt.
3: We hadden het over een strand.
0: Nou, Storm, inderdaad, zeg.
1: Hartstikke
0: leuk. Strand, ja. En ja, gewoon een kleine tip. Als je het heel warm hebt vandaag en tijd hebt, zou ik naar het strand gaan. Want dat is natuurlijk een lekker dagje ervoor.
1: Ja, of de mensenkoelkast uit Japan. Dat kan ook nog.
0: De mensenkoelkast. Jij hebt goed opgelet bij het nieuwste. Ja. Anderhalve geluid. De mensenkoelkast kost wel $9000.
1: Ja, je moet er wat voor open hebben.
0: Hey Storm, dank je voor het meedoen. Je krijgt het Q-prijspakket en mijn koffiecup. Stuur ik naar je toe.
1: Super, dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Shakira en Burna Boy op Q.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Wiskamp.
0: En dit is nieuw.
2: Martin Garrix en U2. Fireflies.

Martin Garrix en U2 met Fireflies op Q-Music. Ik heb net de kinderquiz gedaan. Ze waren op zoek naar het woord strand. Ze dachten van ja, even wat zomerse dingen draaien. Zo, Axel en Ingrosso komen eraan. More Than You Know. Ja, het is toch gewoon een lekker muziekje als je onderweg bent naar het strand of daar ligt. En deze komt er zo ook aan. De bouw.

0: Bel op moneytime.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Get ready for the OG. All y'all bitches
1: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris.
3: Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs 1+1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen 2 schalen 5,99. We doen met je mee. Plus.
11: It's playtime. Easy Toys. It's
12: playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
16: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
18: Nu met Club Karwei, 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
21: Deze week in de bonus. AH Runder en AH

0: €20 korting per maand. Directlease.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ik krijg net dit bericht in de Q-app.
4: We rijden richting Venzelderheide. Het is hier inmiddels al 31 graden. We gaan kapot.
3: Ja, Venzelderheide, dat ligt zeg maar een heel stuk onder Nijmegen richting de Duitse grens. Bij Gennep volgens mij, een klein plaatsje. Het is vandaag zon en nog meer zon. Dus die 31 graden kan kloppen. Het is namelijk maximaal 35 graden vandaag. En als je die kant op rijdt, in ieder geval weinig files. Want op dit moment staan er 12 files. En ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn de 3, de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Uitdijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 13 minuten. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug 4 kilometer, vertraging 11 minuten. En de A50 van Os naar Arnhem tussen de Takietesbrug en de Rijnbrug 6 kilometer, vertraging 19 minuten.
0: Menno Barreveld.
3: Harry Styles zomaar eerst.

0: Styles en American Girls op Q-Music. Zometeen de brievenbus. Dus als je berichten hebt, typ ze in de Q-Music app en stuur ze zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Ik zag net wel al een bericht van Johnny Dijkhuis.
1: Maar lekker aan het varen op Tjeuk en Meer. En de muziek op Q-Music natuurlijk, altijd achter op achtergrond. Heerlijk zo. Genieten van het weer, genieten van het water, genieten van het woontje. Ja, iedereen de groeten. Hi,
0: nou, iedereen, de groeten dus van Johnny, maar meer post is welkom. De brievenbus komt er zo aan, na Dante Thomas en Press en Miss California.

0: Eens even kijken, hier in Baden-Nassau is het 32 graden. Dat stuurt Annelies Wetsels.
1: Jimmy, let nou op de vloerverwarming in de meterkast. Zet hem op, topper, zegt Joost Brummelen.
0: Hé, hey, Isa, snijd de kaas niet scheef, hè? Dat zegt Chantal Koldemeulen.
1: Irritant altijd. Groetjes aan Levi Hogervorst, zegt Jim.
0: Graag even een bedankje naar mijn vriendin voor het helpen klussen. Ik hou van je, Mandy, stuurt Jordi Iltink.
1: Arno, de carrot cake was toch wel lekker. Bedankt, maat. Groetjes, Teun.
0: Charlie, oude isolatieboer. Bijna vakantie. Groeten van Roy van Zutphen.
1: Senna, even opletten, hè. Morgen tussentijdse toets, zegt Glenn Roberts.
0: Lieve groetjes van Nonna, van Gap, Julia en Bert-Jan. We houden van je. Tot straks, zit Gabrielle.
1: Nog één nachtje slapen en dan op vakantie met de liefste Jannes, Emma en Walter, zegt Hanneke.
0: Lekker bij boer John op vakantie met Petra en Hen. Het is hier geweldig met onze 10 hondjes.
1: Zo. Oh,
0: 10 hondjes bij het Bosmeer. Groeten van Mootje.
1: Gefeliciteerd met je verjaardag, José, zegt Pim van Os.
0: Lieve Tom en Bram, willen jullie mij vanmiddag nog terugbellen? Ik heb jullie telefoontje gisteren gemist. Bedankt van Kosja. Dat is voor Tom en Bram van de middagshow bij ons.
1: Oh, even de cash call, denk ik. Rena, goed bezig. Schildervrouw, ga ze door. Dikke kus van Mark.
0: Minouk, wat fijn dat je 200 liter ijs aan het maken bent. Topper. Welke smaken vandaag? Dat vraagt Colinda.
1: En druk met de BTW-aangiftes, zegt... Of samen met Olivia, zegt Claudia.
0: Ja, die moet natuurlijk al gedaan zijn voor eind van de maand.
1: Inderdaad.
0: Ik heb er ook Jules nog.
1: Oké.
2: Welke vogel haalt het haar van je gezicht?
1: Welke vogel haalt het haar van je gezicht? Iets met hars. Hars. Nee, geen idee.
0: Geen idee?
1: Scheer. Gar. Nee.
2: Een scheermus.
0: Scheermus. Scheermus. Oh.

0: kant.
1: Hey, is het al weekend?
2: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
4: Qmusic, de top 40.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Autotaalglas is partner van de top 40.
7: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Bij Eurojackpot maak je

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer. Lekker!
2: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede

0: oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: gratis buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis. De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10%.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wauw.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Voor één, goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
4: Goedemiddag. In een huis in Rijnsburg, Zuid-Holland, zijn 4 gewonden gevallen na een ongeluk met een gevaarlijke stof. Volgens Omroep West zijn er verschillende stoffen bij elkaar gekomen waarbij chloorgas is ontstaan. Hoe de 4 gewonden eraan toe zijn is niet bekend. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een bewoner opgepakt voor de brand in een jeugdzorgcentrum in het Gelderse Beekberg afgelopen nacht. Die brand is mogelijk aangestoken. Door de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het pand is door het vuur ingestort. Een kinderkamp in de buurt moest worden ontruimd. In Amsterdam zijn betonblokken neergezet bij de plek waar vandaag een feest van de World Pride is. Dat moet bezoekers beschermen tegen een aanslag, zoals dit weekend in Berlijn. Dat meldt AT5. Er reed een man in op Pride-gangers en viel 1 dode. Amsterdam had al extra maatregelen aangekondigd, maar wilde niet zeggen welke. En dan voetbal, een opvallende schorsing in het Braziliaanse Eredivisie. Een voetballer die rood kreeg voor een tackle moet net zo lang toekijken als dat het slachtoffer moet herstellen. En dat is best lang, want die speler brak zijn scheenbeen. Een speciale rechter voor sportzaken bepaalde deze straf, omdat de eerdere schorsing van 6 wedstrijden te licht was voor de overtreding. En dan nog het weer van Weerplaza. Volop zon en 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. Morgen wordt het iets minder heet.
3: Dankjewel, Fieke. Dankjewel. Verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan 15 minuten op de A50 Os Arnhem tussen de Tarquin.

Kerkisbrug en Rijnsburg. Dan kom je in 7 kilometer 22 minuten. Controles op de A1 Barneveld-Apeldoorn bij 66,9 staan ze. De A6 Emmeloord-Jouren bij 289,3. De A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel bij 11,3. De A12 Arnhem-Ede bij 107,5. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij 33,8. A50 Apeldoorn-Arnhem bij 196,9. En de A58 Breda-Tilburg opletten bij 45,4.

Chesto, Traffic, hoor je bij Key Music. Even wat energie om die tropische woensdagmiddag mee in te gaan. Zo, hoe is het bij je? Lekker cool in de airco of zit je weg te smelten in de zon? Je hebt nog ongeveer een half uur om even af te koelen en helemaal fris te zijn om zo mee te doen aan het slimste bedrijf van Nederland. Ja, dat is nodig ook, want er staat sinds gisteren echt een mega snelle tijd. Bodie en zijn collega's speelden mee voor ingenieursbureau Brabant uit Waalwijk. 5 vragen zo snel mogelijk goed beantwoorden in 1 minuut is de opdracht. Nou, luister even mee hoeveel tijd ze overhielden van die minuut. Dit is volgens mij een recordje, er is nog nooit zo'n snelle tijd neergezet. Jullie hebben 45 seconden over! Ja, 45 seconden over van die minuut. Ga er maar aan staan. Ah, ik bedoel, meedoen is ook gewoon belangrijker dan winnen. Hè? Dus ik wil je niet nu de put in praten. En je sleept dan sowieso het slimste bedrijf kaartspel binnen. De vernieuwde versie. Ja, we hebben een nieuwe met 50 nieuwe vragen zelfs. Dus aanmelden zometeen. De opwarmvraag krijg je zometeen. Eerst

20 seconds bij Key Music. Dat is misschien het aantal seconden dat je vannacht weer slaapt. 20 seconden. Laten we hopen dat het iets meer is, hè. Dit wordt natuurlijk weer zo'n plaknacht die we tegemoet gaan. Zeker als je geen airco hebt. Ik zag dat het vannacht in de steden niet verder afkoelt dan 20 graden. Dus daar kan je alvast voorbereiden. En ja, komt het niet door de hitte, dan komt het natuurlijk door de volle maan, hè. Die is komende nacht ook weer. Dan is er dus meer licht, zouden we slechter slapen en onrustiger slapen. En het is ook een verwachtingseffect, las ik. Als iemand dan zegt dat het volle maan is, dan ga je daar ook een beetje op instellen. Dus nou, bij deze is dat ook gelukt. Ja, je kan maar beter gewoon in één klap alles gehad hebben, toch? De volle maan en een plaknacht. Anders dan heb je daar later deze week weer last van ook gedoe. Goed, die nacht die komt vast wel goed. Eerst maar eens genieten van die zomerse woensdag. Tropisch zelfs, dik 30 graden, lekker. Past deze muziek ook goed bij. Don Henley bij Q, dit is The Boys of Summer.

0: Funk. Het is bijna 1:30. Het slimste bedrijf. Ja, zit je klaar? Nog even een warming-up met je collega's. Even het laatste nieuws checken. Zometeen full focus voor het slimste bedrijf van Nederland. Ik zet mijn timer op 1 minuut. En aan jou en je collega's de taak om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden in die minuut. Ja, ik heb alvast een opwarmertje voor je. Voor zover dat nodig is, stuur het juiste antwoord in de Q-Music app op de volgende vraag. Door welke populaire bioscoopfilm willen mensen momenteel allemaal Grieks leren?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 2:15.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Q-Music The Party.
0: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Brassa Beemster met Lars Boele en Menno Barreveld.
10: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
11: Q-Music.
12: Yeah!
13: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
13: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
17: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
19: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Oh, ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Het is half twee. Goedemiddag. Volop zon. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Morgen ietsjes minder warm. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met één file die langer is dan een kwartier. Is het geval op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velzen. Daar wegwerkzaamheden. Die wordt omgeleid. 19 minuten is je vertraging.

0: Bij Q, Viva La Vida hoorde je. En wist je dat Ed Sheeran niet alleen zelf zingt, maar ook heel veel liedjes voor anderen schrijft? Hij heeft bijvoorbeeld meegewerkt aan Love Yourself van Justin Bieber. Maar ook Underdog van Alicia Keys werkte hij aan mee. Schrijft veel liedjes voor One Direction, Taylor Swift. En nu heeft hij samengewerkt met de meidengroep Cat Eye. Ja, Ed was zo fan van die dames dat hij zelf een berichtje heeft gestuurd. Gewoon van, hey, mag ik een liedje voor jullie schrijven? Zou je gebeuren dat je in één keer een appje krijgt van Ed? Uiteindelijk heeft hij het refrein bedacht. En dat doet hij hier eventjes voor.
1: Okay, so, nobody knows you're out of control. Instead of saying nobody knows again. So nobody...

0: Ed heeft uiteindelijk een bescheiden rolletje gekregen. Deze bijdrage is namelijk van hem. Hoorde je duidelijk terug in het liedje. Het is de belangrijkste track bij Q deze week. Cat's Eye.
1: De Q-music. Alarmschijf.
2: Cat's Eye.
3: It's Cat's Eye.

0: Avicii bij Key Music and Wake Me Up. Ja, door welke populaire bioscoopfilm willen mensen in één keer allemaal Grieks leren? Lopke.
1: The Odyssey.
0: The Odyssey. Inderdaad, heb je hem al gezien?
1: Nee.
0: Nee, nee, ja, ik ook niet. Nee, ik hoorde heel veel mensen over. Maar ik heb hem zelf ook nog niet gezien. Het schijnt echt een goede film te zijn. Het speelt zich allemaal af in de wereld van de oude Grieken. En ja, daardoor willen mensen dus allemaal Grieks leren in één keer.
1: Nou ja, dan wens ik ze veel succes.
0: Zo is het maar net.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Ja, dat wensen we jullie ook, Lopke. Voor wie gaan jullie meespelen?
1: We gaan voor Zorgenwals in Nederland BV in Tiel meespelen.
0: Kijk, en wat doen jullie?
1: Ik ben HR-manager en Marilotte is administratief medewerker. Wij zitten op kantoor.
0: Wat is er zo leuk aan jouw baan?
1: Ja, eigenlijk van alles de afwisseling. Iedereen komt hier binnen en iedereen gaat weer. Je hoort 100 verhalen op een dag. En eigenlijk weet je 's ochtends niet wat je de rest van de dag aan gaat treffen.
0: Kijk, nou dat klinkt inderdaad verrassend. En klinkt gezellig. Hoeveel collega's heb je verzameld daar?
1: 6-2.
0: Oh.
1: Ja, ja, we zijn dus 2. Ja.
0: Er wordt een beetje lacherig gedaan van, moeten wij dit nou gaan doen?
1: Ja, wel een beetje.
0: Vol vertrouwen hoor ik. Nou,
1: ja,
0: 1 minuut op de klok om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Tijd die overblijft bepaalt jullie plek in het maandklassement. Mochten jullie de snelste tijd van de maand neerzetten, dan krijgen jullie de karaoke party speaker. Wordt jullie aangeboden door Tempo Team. Gaan we voor.
1: Oh,
0: leuk. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, denk wel.
0: Zij is er twijfelend. Ik ga de klok starten. Hier komt vraag 1. Maak het spreekwoord af. Waarheid als een...
1: Oh.
0: Bij welk land wordt het eiland Corfu?
1: Griekenland.
0: Van welke serie was I'll Be There For You van de Rembrandts het teamsong?
1: Friends.
0: Hoeveel hoeken heeft een ruit?
1: 4.
0: Wat voor soort eten is camembert?
1: Kaas.
0: Ja, dat was helemaal gereden om onzeker te zijn, hè, dames. Dit waren de 5 achter elkaar.
1: Nou, lekker van.
0: Dat was best makkelijk, toch? Viel alles mee.
1: Ja.
0: Waarheid als een koe. Corfu is inderdaad een Grieks eiland. I'll Be There For You, The Rembrandts. Inderdaad, de teamsong van Friends. Een ruit heeft 4 hoeken. En camembert is inderdaad de Franse kaas. Jullie hebben over van die minuut 43 seconden. Dat is een tweede plek in het klassement.
1: Oh.
0: Ja, die snelste tijd die is ook echt wel rap. Is 45 seconden over. Maar een hele nette tweede plek. Jullie komen erbij te staan op keymusic.nl en de Q-app. Zorg en welzijn Nederland uit Tiel.
1: Nou, dankjewel.
0: En het slimste bedrijf kaartspel gaan we naar jullie opsturen.
1: Superleuk.
0: Werk ze, doeg.
1: Dankjewel.
2: Het slimste bedrijf van Nederland.

0: Steve bij Key Music and Love on Hold. Het is bijna 2 uur. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Fieke.
1: Je moet even oppassen als je een verfrissende duik wil nemen. Op steeds meer plekken kan je ziek worden van het zwemwater.
0: En zo meteen ook Talk to You. En er komt hier in één keer iemand binnen. Even kijken. Is dat?
2: Hey, Stefan hier. Ah. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
3: Hey Stefan, this is Teddy Swims.
2: Teddy.
3: Hey buddy.
2: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
3: That's a good question.
2: Come on bro,

0: digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Tech.

0: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis.

0: korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia. Van Jumbo.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
4: laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Q-music-nieuws van nu.nl. Krijgen van Fieke Hamers.
1: Goedemiddag. Op steeds meer zwemlocaties is de waterkwaliteit te slecht. Op meer dan 100 officiële zwemplekken zitten er ziekmakende dingen in het water. Zoals blauwalg, waar je diarree van kunt krijgen bijvoorbeeld. En als balen als je net een duik wilde nemen, zoals deze vrouw bij de NOS.
2: We hadden op het internet gekeken of er blauwalg aanwezig was. En toch verkeerde informatie doorgekregen. Dus we komen aan en we zien het bordje blauwalg. Ja, nou, we gaan sowieso niet zwemmen. Nee, we hebben een hond, we hebben jonge kinderen. Dus we willen het risico niet nemen dat we er ziek van worden.
1: Dat kan te maken hebben met dat het al langer warm weer is. Dat is een feestje voor bacteriën. Het is nog onduidelijk hoe er chloorgas kon ontstaan in een woning in Rijnsburg in Zuid-Holland. Daardoor zijn 4 mensen gewond geraakt. Volgens Omroep West is het niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. De situatie in de omgeving is inmiddels wel weer veilig. In België zijn meerdere kinderen onwel geworden na een spelletje waarbij ze zo snel mogelijk heel veel bekers water moesten drinken. 2 kinderen kregen hoofdpijn en een ander kind moest overgeven. Het spelletje De Pisquiz is minder onschuldig dan het lijkt. Van veel te veel water drinken kan je met een watervergiftiging op de IC belanden. En de kapotte kachels gaan niet in hoger beroep na de verloren rechtszaak over het nummer Dikke Pens. De rechter oordeelde dat de platenmaatschappij van ABBA de parodie op de hit Take a Chance on Me terecht offline heeft gehaald. De carnavalsgroep vindt de uitspraak uitermate teleurstellend, maar ze zijn geen rancuneuze verliezers. Ze vonden de muziek van ABBA altijd al vet, zeggen ze, net als ieder ander persoon met oren. En dat vinden we hierna ook. En dan nog het weer van Weerplaza. Volop zon en 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. Morgen maximaal 30 graden.
0: Dankjewel, Fieke. Dank je verkeer van Flitsmeister. Met 2 files langer dan 10 minuten op de A22 Beverwijk-Velst. Tussen Beverwijk en Beverwijk. Bij Beverwijk 2 kilometer 17 minuten. En de A50 Os-Arnhem tussen de Takitisbrug en Rijnbrug. Daar kom je in 19 minuten. Dan controles op de A4 Leiden-Amsterdam bij 21,6. De A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel staat bij 11,3. A16 Rotterdam-Dordrecht bij 33,8. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 9,3. De A50 Apeldoorn-Arnhem bij 196,9. En de A58.

0: in het slimste bedrijf van Nederland. Hè. Van welke serie was I'll Be There For You van de Rembrandts de teamsong? Inderdaad, Friends. Die vraag had Lopke net ook goed. Heb je het gezien trouwens op Netflix? Ja, de complete serie van Friends is ineens weer te bekijken. Hè? Pas geleden waren alle afleveringen daar ineens verdwenen. Fans natuurlijk allemaal boos. Maar ja, nu staan alle 10e seizoenen weer op Netflix. Kan je weer lekker bingen. Ook wel lekker weer voor natuurlijk. Lekker binnen zitten. Ja, ik zit zelf meer in de verhaallijn van Fred, moet ik zeggen. Ken je Fred? Uit B&B Vol Liefde. Ja, Fred is toch wel een van de opvallendste figuren van dit seizoen tot nu toe. Het is een kunstenaar. Zo ziet hij er ook uit. Wild haar. Hawaii blouse heeft hij aan. Hij woont op Bonaire. En Fred wordt momenteel helemaal gek van een van zijn dates. Yvonne. Ja, zij kletst echt de oren van je kop af.
1: Ik heb ooit een keer in mijn leven in het verleden één energiedrankje gedronken. Toen ben ik 48 uur wakker geweest. Doe ik nooit meer.
2: Okay.
1: Nooit meer.
2: Dat uitknopje, dat zou ik wel uit willen zetten. Maar ik weet niet of ik dat uitkrijg.
0: Nou, ik denk het niet, Fred. Nee. Fred wordt helemaal gek. Ik kan beter een stilte-retraite beginnen.

0: Give It All bij Q. Hey, spiek heel even in je agenda. Komende zaterdag 1 augustus. Heb je dan nog niks te doen? Of misschien iets waar je gewoon helemaal geen zin in hebt? Kan ook. Shake up your day. Nou, komt goed uit. Je kan zaterdag mee op pad met onze Tom en Bram. Deze zomer doen zij de middagshow op QM. En ze dachten, we gaan een leuk uitje organiseren met allerlei Q-luisteraars. Met jou dus. Tom die gaat twee activiteiten bedenken en Bram ook. En uiteindelijk is dan de vraag, wie is de beste reisleider van de twee? Kon je denken, ja, wat gaan we dan doen, Bas? Nou, dat is nog geheimzinnig. Dus daar moeten we nog even op wachten. Maar verwachting is wel dat Tom na iets uitdagends gaat doen. Iets als racen op een Formule 1 circuit misschien. Of parachutespringen zou ook kunnen, ik weet het niet. Bram die zal dan weer eerder gaan voor ja, een escape room of zo misschien. Die gaat dan over de geschiedenis. Heel ingewikkeld, heel moeilijk. De gastenlijst die begint wel lekker gevuld te raken. Gisterenmiddag kwam Nick erbij. Die heeft er al helemaal zin in.
1: Ik ben overal wel voor te porren.
2: Okay, nou
1: zet me op een bowlingbaan of gooi mij het vliegtuig. Ik vermaak me wel.
2: Hey shit, ja, dat is precies wat we gaan doen. Ja,
3: we gaan bowlen en we gaan naar de
0: Nou, wil je ook mee komende zaterdag met Tom en Bram? Meld jezelf aan. Doe je heel simpel via qmusic.nl. En hangen ze misschien vanmiddag wel aan de telefoon. Gezellig. Dit is Michel Taylor bij Q. Maximum. Summer. Summer. Nossa.

0: Ed Sheeran. Samen met Martin Garrix. Repeat It bij Key Music. Zometeen meer zomer via de radio. Mocht het nog niet warm genoeg zijn bij je. Wiz DMC, Show Me Love, hoor je zometeen.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
8: vakantie!
7: ANWB en gaan.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
10: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op Landal.nl.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
4: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
11: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
14: Ja, laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja,
13: dit mag je niet missen.
14: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
14: Naar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
14: Ja.
13: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
15: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Het is 2:30, goedemiddag. Q-music weer volop zon vandaag. 30 graden op de stranden. In het zuiden kan het zelfs 35 graden worden. Morgen ietsjes minder warm. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan een kwartier. Op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Daar een defecte vrachtwagen. Kom je 4 kilometer 19 minuten en de A50 Os-Arnhem tussen de Takietisbrug en Rijnbrug. Daar kom je in 23 minuten.
17: Bas van Nimwegen.

Jaxtel, je hoorde Turn the Lights Off bij Q-Music. Misschien ga je ook nog richting het buitenland deze zomer. Heb je de vakantie nog te goed? Maar mocht je dan in je huurautootje zitten, misschien op de Italiaanse autostrade, of in je campertje langs de Portugese kust, hou dan ook even goed je oren open voor Vergeet Me Liedjes, terwijl je naar de buitenlandse radio luistert. Ah, ik vind het in het buitenland echt altijd lekker om dan die buitenlandse radiozenders aan te hebben. Ook over een paar weken weer dan lekker RTL 102.5 in Italië. Ja, ik krijg er altijd een lekker vakantiegevoel van. En ja, er komen er ook heel vaak van die liedjes voorbij die je gewoon al heel lang niet meer hebt gehoord. Hè? Echt van die perfecte vergeten liedjes. Nou, in dat geval stuur dat liedje dan gelijk even door in de Q Music app als je er zo in hoort. Kunnen we die mooi toevoegen aan de Vergeet Me Liedjes playlist. Zometeen heeft Monique ook een goeie. Die hoorde je veel in de zomer van 2012. Komt er zo aan. You.

0: en Kingdom of Fear bij Q Music. Het is 2:15 op woensdagmiddag. Vergeet mijn liedje. Ja, je gaat weer oh ja roepen naar de radio met het Vergeet mijn liedje. Ja, vanuit de Scapino, Monique, je denkt even nieuwe slippers scoren.
1: Ja, nou ja, mijn dochter moest hier ineens naar binnen. Ik weet ook niet waarom.
0: Oh.
1: Maar ik dacht, het is waarom ik geloof het wel even aan.
0: Ja, wat dat betreft is het wel lekker, hè? Dat je er gewoon even in de airco staat.
1: Ja, precies, daarom. Zo meteen even het terrasje op, denk ik.
0: Oh, dat wilde
1: ze namelijk ook heel graag.
0: Nou, goed vooruitzicht.
1: Zeker.
0: Ja, en dan ook zomerse muziek erbij. Want vergeet me niet, je is op en top zomers.
1: Zeker, dat vond ik dus ook. En ik heb al heel lang niet meer op de radio gehoord. En het doet me altijd denken aan de vakantie in 2012. Dat ik met mijn toenmalige beste vriendinnetje, die ik al vanaf groep 1 en 2 van de basisschool kende.
0: Ja.
1: Naar Turkije op vakantie was.
0: Okay.
1: En iedere keer als we dat op de radio hoorden, dan sturen wij elkaar iedere keer een spraakbericht met luister eens wat ik nu weer op de radio hoor.
0: Oh,
1: dat
0: is
1: alweer erg lang geleden.
0: Het is mooi om te horen dat er heel veel vergeten liedjes van de afgelopen week allemaal van die vakantieherinneringen zijn. Waarbij we weer even terug gaan naar zo'n stapvakantie. En,
1: precies, dat is veel te lang geleden.
0: Bij deze is hij weer op de radio, dankzij jou. Wat is je vergeten liedje?
1: Takketa, van Takkebro.

0: dat is lang geleden dat ik die heb gehoord.
1: Gaan terug naar de zomer van 2012 met het vergeven liedje van Monique. Ik was weer even op vakantie in Turkije met Takka Bro, Takata hoorde je als vergeven liedje. Mocht je daar ook een hebben, zo'n oh ja momentje, stuur hem vooral even door. Heel simpel via de Q Music app. Is het morgen misschien het vergeven liedje? Dit is

0: Nam van Corbeck. Bijna 3 uur. Ik zie een appje van Debbie Bonnier uit Papendrecht. Of gewoon Bonnier, kan ook. Ik maak het Frans. Maar Debbie stuurt: jullie hebben al heel lang geen Teddy Swims meer gedraaid. Ik durf niet naar de supermarkt, want straks mis ik hem. Nou, Debbie, ik heb een afspraak. Laten we zeggen, hier mag je me aan houden. Teddy Swims ga je horen binnen nu en 15 minuten. Ja, dan maak je weer kans op 2 tickets voor zijn concert in de Ziggo Dome 16 maart volgend jaar. Hoor je Teddy Swims, dan heb je zijn naam deze kant via de Key Music app. Ben je er misschien bij, win je 2 tickets. Baby. En ook Zed. En de middel hoor je zo.
1: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert.

0: tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
6: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Het is 3:00. Goedemiddag, het Q Music Nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
11: Goedemiddag, er is meer bekend over het ernstige ongeluk met 3 vrachtwagens gisteren op de A17 bij Moerdijk. Daarbij kwam een vrachtwagenchauffeur om het leven. Nu is bekend dat het gaat om een man van 19 uit Gorkum. 2 andere personen raakten bekneld en moesten naar het ziekenhuis. Hoe het met hun gaat is niet bekend, ook niet hoe het ongeluk kon gebeuren. Er is een bewoner opgepakt voor de brand in een zorgcentrum in het Gelderse Beekberg afgelopen nacht. Het gaat om een minderjarige bewoner die is aangehouden. Door de brand raakt een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het pand is door het vuur ingestort. Dan in Rotterdam, daar is bij het Centraal Station iemand opgepakt die een vuurwapen bij zich had. Het gaat om een man van 26 uit Ridderkerk. Of hij ook heeft geschoten.

0: De route wordt nog onderzocht. En miljoenen mensen hebben al gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller nu op 6 miljoen. De nieuwe eurobiljetten zijn onderverdeeld in twee thema's: Europese cultuur en rivieren en vogels. Aan het eind van het jaar wordt er een knoop doorgehakt. In de jaren daarna komen dan de briefjes op de markt. Stemmen kan bijvoorbeeld via de website van de Nederlandse Bank. En we sluiten af met het weer van Weerplaza. Zomers warm vandaag, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. Morgenochtend start zonnig. Later is er in het zuidoosten kans op een onweersbui. En dat allemaal bij max 30 graden.
1: Dankjewel Nathalie, dankjewel. Verkeer van Flitsmeister met 3 files die langer zijn dan 20 minuten op de A15 Ridderkerk-Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum kom je in 31 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer, 24 minuten. En de A50 Os-Arnhem tussen de Takitisbrug en Rijnbrug, 27 minuten. Controles op de A4 Leiden-Amsterdam bij 21,6. De A10 Stase Diemen richting de Zeeburgertunnel bij 11,3. En de laatste op de A17 Roosendaal-Moerdijk opletten bij 6,7.

0: gisteren de pre-sale gestart voor zijn show in de Ziggo Dome. Hij was binnen no time uitverkocht.
1: Win tickets voor Q Music Presents Teddy Swims.
0: En door die grote vraag heeft Teddy een uurtje geleden een extra show aangekondigd. Hij gaat er nog één doen. Op 17 maart staat hij nog een keer in de Ziggo Dome. En komende vrijdag gaat de reguliere kaartverkoop van start. Maar deze hele week weer de allereerste tickets hier op Q Music. Eens kijken wie er geappt heeft. Goedemiddag met Bas.
2: Hoi, met Maartje.
0: Hey Maartje.
2: Hallo.
0: Heb jij ook in die wachtrij gestaan voor de pre-sale?
2: Nee, ik sta voor morgen. Dacht ik, oh, dan ga ik morgen met de pre-sale ga ik beginnen.
0: Ah. Ja. En ja, jij dacht, ik spreid mijn kansen. Ik ga ook Teddy Swims appen in de Q-app.
2: Ja, zeker. Heb ik al een paar keer gedaan.
0: Ik heb leuk nieuws. Je hoeft niet meer in die wachtrij. Je bent erbij. Twee tickets voor Q Music Presents Teddy Swims. Donderdag 16 maart sta je in de Ziggo Dome.
2: Wat tof. Heel erg leuk.
0: Waarom vind je Teddy zo tof?
2: Ik weet niet. Ik vind gewoon zijn muziek, zijn swing, zijn teksten. Ik ga er altijd helemaal los op.
0: Nou, dat gaat ook gebeuren op 16 maart. Heel veel plezier. Wie gaat er met je mee?
2: Mijn moeder.
0: Ah, wat leuk.
2: Yes.
0: Dochtermoeder uit je. Nou, heel veel plezier volgend jaar bij Teddy.

geluid van de zomer van 2026. Jonas Blue, my leave, Edge of Desire by Q. Ik moest zo lachen om een video die ik online tegenkwam deze week. Ik heb net ook weer een paar keer gekeken. Het gaat om een optreden van Timbaland. Die stond afgelopen weekend op een groot festival in Polen. En nou ja, dan moet je je voorstellen, dan doe je natuurlijk je grootste hits op zo'n festival. En dat zijn toch de liedjes die de mensen willen horen. Maar dat zijn bij Timbaland natuurlijk ook vooral samenwerkingen met andere artiesten. Zo ook Say It Right, grote hit die hij heeft met Nelly Furtado natuurlijk. Nou, Timbaland die dacht, die doe ik ook gewoon. Ook al is mijn rol daarin iets kleiner. Dus de zang van Nelly Furtado, die is niet live. Die komt van de band. Maar Timbaland die staat daar dus alleen op het podium. En die doet zijn deel live. Nou, luister even hoe dat dan gaat.

0: eetjes inderdaad.
1: Zijn van Timberland.
0: Ah, dit klinkt alsof het fake is. En dit is gewoon hartstikke echt, hè? Ah, hij neemt zijn rol ook gewoon heel serieus. Hij heeft ze ook gewoon allemaal wel goed getimed natuurlijk. Maar vol overgave stond hij daar op het podium. Timberland. Klinkt ook een beetje als een geit, toch? Als je dit zo hoort. En dan... Timberland, je hoort hem nu samen met Nelly Furtado. Dit is Say It Right.

0: appje van Tim.
1: Nou, bedankt Bas. Nou hoor ik de hele tijd een geit tijdens dat liedje. Ik vond het zo'n lekker nummer. Elke keer een geit, hoor joh.
0: Ja, Timbaland Live, dat klinkt dan inderdaad een beetje als een geit inderdaad. Die afgelopen weekend tijdens een festival in Polen. Wel een lekker nummer inderdaad. Nelly Furtado ook, Say It Right, hoorde je bij Q Music. Zometeen, ja, een liedje. Ik heb hier alvast een heel klein stukje ervan. Ik ben benieuwd of jij kan herkennen waar dit van is. Ja, welke hit is dit? Nou, ik ben benieuwd.
2: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
3: Hey, Stefan, this is Teddy Swims.
2: Teddy.
3: Hey, buddy.
2: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
3: That's a good question.
2: Come on, bro.
3: Dude, hell yeah, man.
4: Q Music presents

0: Luister deze week Q Music en ga naar Teddy Swims. I only want you when
1: you're gone, gone, gone. Okay, see you later, buddy. Bye.
2: Q sounds better with you.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: It's playtime.
6: Easy Toys. It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: Beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud. 99 cent. Lekker.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Het is 3:30 geweest. Goedemiddag, Q-Music. Weer een tropische woensdag. Dik 30 graden. Het kan in het zuiden zelfs 35 worden. Morgen dan ietsjes koeler. Q-verkeer van Flitsmeister dan met files langer dan 25 minuten. Op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Daar een defecte vrachtwagen. Kom je in 5 kilometer, half uur. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar wegwerkzaamheden. Kom je in 8 kilometer, uur en 10 minuten sterkte.

0: Drive Safe bij Key Music. Ik liet je net een heel klein stukje horen van een liedje. De vraag is alleen, welk liedje is dit? Ja, waar zit dit in?
1: Dat is echt onmisbaar. Dat kan niet anders zijn dan Akon met I Don't Care.
2: Yeah, van Chris Brown.
3: Ja, dat is natuurlijk Hangover van Tayo Cruz.
4: Ik denk dat dit Sean Kingston is met Beautiful Girls.
0: Blijkt nog best pittig te zijn, hè? Daniel dan?
5: Jongen, dit is door Just Dance van Lady Gaga, yeah.
0: Nou. Ja, dat is hartstikke goed inderdaad. Applausje voor jezelf als je het goed had.

0: Marieke kreeg die af.
1: Schiet op.
0: Hallo.
1: Zo,
2: ja. Wie is het? Ja, hallo.
0: Zo, net op tijd.
1: Hi Bas.
0: Kom en Bram met de middagshow zo meteen vanaf 4 uur. Met ook weer kans op 200 euro, toch? Met de cash call.
1: Zeker, kwart voor 5.
2: En we geven natuurlijk ook weer tickets weg, hè, voor... hoe heet hij ook alweer?
1: Teddy Swims.
2: Ja, sorry, Teddy Swims.
0: Eens even kijken of dit werkt.
2: Hé, hey, wacht even.
1: Nu al?
0: Het is,
2: hey, jongens.
0: Deze is gratis.
2: Oké, wacht even.
0: 20 euro eraf.
2: Volgens wie belt mij? Hallo?
0: Oh ja, ja. Nou.
3: Wacht even. Bas, ik ga heel ver weg.
0: Oké.
3: Ja. Ja, hallo?
0: Hey, je zit in de cash call.
3: Oh, hoeveel heb ik van die 200 euro?
0: Ja, hij was generale repetitie.
3: Oké.
0: Als iemand het niet nodig heeft, dan ben jij het wel, denk ik.
3: Nou, dat is toch een lekkere bonus.
0: Nou, inderdaad. 180 euro zou het in dit geval zijn,
3: lekker,
0: hè?
3: Lekker zeg, dankjewel. Oh!
0: En wat is hij blij, hè? Bram Krikke in de cash call. Nou, zo werkt het dus.
2: Sorry jongens, ik had even een telefoontje.
0: Oh, je hebt niks gemist. Zometeen 4:15, nieuwe ronde van de cash call. Stuur cash call via een berichtje met de Q Music app. Dan zit jij misschien in.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free. Get ready for the OG. All y'all bitches
4: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
7: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op Domino's.nl. Honor the
12: craving. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we het alweer?
12: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas.

0: Domino's met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Echt alles voor jouw project.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: 4 uur, goedemiddag.
4: Een hele goede middag.
3: Nu is het nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
5: Goedemiddag, de Pride Walk in Hoorn wordt verplaatst. Normaal is die altijd tijdens de kermis in de stad volgende maand. Maar tijdens vorige edities voelden deelnemers zich er onveilig. Zo werden ze uitgescholden en werden er voorwerpen naar hen gegooid. De Pride Walk in Hoorn is daarom verzet naar oktober. Er is meer bekend over het ernstige ongeluk met 3 vrachtwagens gisteren op de A17 bij Moerdijk. Daarbij kwam een vrachtwagenchauffeur om het leven. En nu is bekend dat het gaat om een man van 19 uit Gorinchem. 2 andere personen raakten bekneld en moesten naar het ziekenhuis. Hoe het met hun gaat is niet bekend. Ook niet hoe het ongeluk nou kon gebeuren. In België zijn meerdere kinderen ziek geworden na een omstreden spelletje. Ze moeten daarbij zo snel mogelijk heel veel bekers water drinken zonder dat ze naar de wc mogen. 2 kinderen kregen hoofdpijn en een ander kind moest overgeven. Van te veel water drinken kan je met een watervergiftiging op de IC belanden.
4: Ja, dit is ik altijd zo dom.
3: Ook eng.
4: Altijd die domme challenges, ook soms met verstikking en zo. Jongens, doe dat nou allemaal niet.
5: En dan Formule 1. Door de onrust in het Midden-Oosten is het altijd maar de vraag of de Formule 1-races daar straks wel door kunnen gaan. In september wordt besloten wat er gebeurt met de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi. Als het door de oorlog daar te gevaarlijk is, verhuizen de laatste races van het seizoen naar Europa. Maar waar weten we dan nog niet? Het weer van Weerplaza, zomers warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. Morgenochtend start zonnig. Later is in het zuidoosten kans op een klap onweer en dan met max 30 graden.
3: Spitsmeister dan, langs de files van dit moment op de A4. Den Haag Rotterdam, bij Schipluiden staat 4 kilometer met 20 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorinchem, bij Gorinchem door een ongeval 5 kilometer en 20 minuten. Op de A16 Breda Rotterdam, bij Zevenbergse Hoek 6 kilometer en 20 minuten. En de A16 de andere kant op, richting Breda. Bij de Drechttunnel, daar staat een toog voertuig 5 kilometer met een half uur.
6: En flitsers op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11.3. En op de A30 richting Barneveld staan ze te flitsen bij 16.4.

0: Future Music en Die Die.
1: Tom en Bram en de Q-middagshow.
0: 3 minuutjes over 4, een warm welkom. Het is zeker een warm welkom natuurlijk. 35 graden vandaag in het land. Het is woensdag, het is 29 juli. Dit is de Q-middagshow ten tijde van de vakantie van Domien en Anton. Dus daar Bram Krikke.
2: En daar Tom van der Weert.
0: Ja, leuk jongens, we zijn er tot 7 uur vanavond. Ik heb er zin in vandaag. Jij?
2: Ik heb
0: er
2: ook zin in vanavond. Ja, ik zag ook een berichtje binnenkomen.
0: Ja?
2: Van Phil Collins.
0: Phil Collins?
2: Ja, hoe heet hij?
0: Oh, Kees Collins.
2: Oh, Kees Collins.
0: Ja, misschien is het wel familie van Phil.
2: Nou,
0: even zien wat Kees te zeggen heeft. Ja?
3: Tom, Bram. Hoe zit het nou met die worstenbroodjes van jullie?
0: Dat is een hele goede vraag.
2: Phil, het is goed dat je erover begint. Want wat zie ik in mijn ooghoek? Ik zie echt een toren van worstenbroodjes. Van onze fantastische, prachtige nieuwslezeres Nathalie van Zuidelijk.
0: Nathalie uit Brabant.
2: Ja, want jij bent morgen jarige, Naat.
4: Ja, morgen. Ja.
2: En dan ben jij er natuurlijk niet, want je gaat lekker die verjaardag vieren.
4: Ik ga met de wederhelft een lang weekend naar Brugge.
0: Ja, heel leuk.
4: Ja, heerlijk. Heel leuk. Je moest er even 2 dagen op wachten. Omdat ik inderdaad al wat eerder had aangegeven.
0: Ja, je had ons blijven maken met een dode mus. Wel.
4: Maar kom een woord altijd na. Dus ik heb van alles wat. Ik heb vegan, ik heb normaal, ik heb pittig en ik heb kip.
0: Nou, breng die vegan maar weg. Maar ik wil wel een normale en een kippetje. Lekker.
2: Nee,
0: hoor.
2: Nee, want ik eet dus niet varken. Dus nee. Ik moet het van de kip hebben. En je hebt echt wel 1000 varken. En ik heb hier, zie ik in mijn ogen, 4 kippetje.
0: Neem jij
2: en als jij dan ook nog eens kip gaat zitten eten.
0: Okay.
2: Dan zit ik hier op droog water en brood.
0: Oké. Okay.
2: Of nee, op droog water brood. En droog brood.
4: Ja.
0: Nou, lekker Nathalie. En ga ervan genieten in Brugge.
4: En neem ruim.
2: Oh, ik ga er nu even eentje pakken.
0: Doe even een snelle taste, hoe noem je dat op TikTok? Taste test.
2: Even
0: 10 out of 10.
2: Oh!
4: Echt een Brabantse worstenbroodjes, hè?
2: Dit is wel zo lekker. 10 out of 10.
0: Ja.
2: Oeh, dit is de hype waard.
0: Nou, de vlaagjes worden gevuld. Dit kon wel eens een hele goede Q-middagshow worden. Oh.

0: bij ons zo vaak over eten. We moeten er echt eens mee stoppen, denk ik.
1: Ja. Ja.
0: Maar niet vandaag.
1: Vandaag niet. Nee.
0: Hey, leuk om te horen. Hoe is jouw woensdag? Wat houdt je bezig? Doe mee met de Q-middagshow. Meld je in de Q-music app. Vinden we leuk.

0: Dit is Q Music.
1: Danny Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Another and 54 Ultra.
0: En dit is nieuw. De Q Music Alarmschijf.
1: Cat's Eye.
2: It's Cat's Eye.

0: De alarmschijf van Cat's Eye Animal.
1: En niet alleen move like an animal, maar ook eat like an animal.
0: Hoeveel heb je erop?
1: Ik heb 3 worstenbroodjes er al even in zitten.
0: Wow.
1: Ja, Brabantse, echte Brabantse worstenbroodjes.
0: Ja, wordt nog eens een worstenbroodje.
1: Oeh, zeg maar, oi. Begin jij maar eventjes met kijken in die Q-app.
0: De vraag 1 van Dirk was ook, hoeveel heeft Bram er al op? Nou, die is bij deze beantwoord.
1: Ja, oh, ik doe mijn gulp even open, zeg.
0: Ik zie hier ook Lisa. Goedemiddag, man. Ik ben net thuis van mijn bonusouders. Daar ben ik lekker op de Nieuwkoopse plassen gaan suppen. Lekker even afkoelen, maar ik klaag niet. Ik vind het heerlijk dit weer. Nu lekker thuis in de tuin met Q aan. Fijne show.
1: Ik zie ook een audioberichtje, dat kan natuurlijk ook, van Mark uit Etten-Leur. Doe maar even opnieuw, Tom. Nee, hoe lang maken wij al radio? Zo dwars door mij heen.
0: Ja, ben je klaar?
1: Ja.
2: Wij zijn vandaag naar Neeltje Jans geweest. Was superleuk. Ik hoop dat jullie nog een fijne uitzending hebben. Doei.
0: Doei.
1: Doei, doei. Nou, dat is toch leuk. Neeltje Jans.
0: Zeker. Luc is erbij. Lekker zondige werkdag gehad. Nu wat garantiewerk doen bij een klant. Zo houden we vrienden.
1: Niels zegt, ik ga koeien voeren.
0: Iris, vanochtend bij de pre-sale geen kaarten kunnen scoren voor Teddy Swims. Geven jullie ze nog wel weg vandaag?
1: Ja, natuurlijk.
0: Zeker weten.
1: Maar het duurt nog wel even. Dus ja. Mocht je er echt voor klaar zitten, ja, je hebt nog wel even. En Rosalie, die zegt nog heerlijk in de zon met Q-music aan. En niet te vergeten met het Tom Poes opblaasbed.
0: Oh, die zit bij de zwembad.
1: Ik zie het.
0: Lekker. Dan hebben we hier nog Storm.
3: Tom en Bram, gaan we nog even beuken dan? Moet nog 115 kilometer rijden. Kom maar door met die klappers.
1: Heb jij een goede klapper?
0: Klappertje van Martin Garrix doen.
1: Een wat hardere?
0: Tot je zo.
1: Ja, is toch lekker?
0: Ja, die valt er op zich wel onder, denk ik.
1: Die is goed, joh.

0: Ina en Hot bij Q Music. Headlines van 4:30 komen eraan. Nathalie, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Waar de meeste 12-jarigen volop genieten van de zomervakantie, pakt de 12-jarige Benjamin het heel anders aan.
0: Ja, en bijna 4:45 natuurlijk een nieuwe ronde van de Cash Call. Daarin jouw kans op 200 euro. En er komt muziek aan van Harry Styles.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad?

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dan

0: dan 20 verfzaken.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

0: retour.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
1: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
8: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. 3 files van 20 minuten of langer. De eerste op de A15, Ridderkerk-Gorkum. Bij Gorkum door een defecte vrachtwagen, 8 kilometer en een half uur. Op de A16, Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Afrit is dicht, 7 kilometer en 25 minuten. En op de A50, Os richting Arnhem bij de Rijnbrug, 10 kilometer, half uurtje.
9: En flitsers op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11.3. En op de A30 richting Barneveld staan ze flitsen bij 16.4. Ja, en dan het weer van Weerplaza. Het is zomers warm. Ja, 28 graden tot 35 graden zelfs in het zuiden. Morgenochtend start het zonnig, maar er is wel weer kans op een onweersbui in het zuidoosten. En het kan maximaal 30 graden worden. Dus we gaan wel iets weer naar beneden.
8: Ja, nou prima toch.
9: 30 graden.
8: Ja, lekker.
9: Dikke prima.
8: 2 minuten over half 5, headlines van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
10: Goedemiddag, we gaan in Zeeland. Er is meer bekend over de verdachte van het ernstige ongeluk vorige maand. 3 kinderen en een basisschooldirecteur kwamen toen om het leven. Volgens justitie ging de man van 20 al vaker flink de fout in. Zo werd hij op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst voor te hard rijden. En reed hij in een auto met een kapotte stuurbekrachtiging. De man blijft voorlopig vast zitten.
8: Vreselijk verhaal.
9: Ja, wat een dikke debiel is dat.
8: Ja, maar echt, ja. Ik kan nog wel wat andere woorden verzinnen.
9: Ja, zeker. Ga maar door.
10: Goed nieuws uit Beekbergen, vlakbij Apeldoorn. Er is geen asbest vrijgekomen bij de brand in een zorgcentrum. Die brak gisteravond uit en was vanochtend pas onder controle. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Een van de jongeren die er woont is opgepakt. Een andere bewoner moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. En het succes van de film The Odyssey is ook te merken in de boekwinkels. Ja, we gaan het er weer over hebben. Voor het eerst in 1,5 jaar staat het boek weer in de bestsellerlijst. Het gaat om de Nederlandse versie van het boek van Stephen Fry over de Griekse mythe. Behalve de boeken worden ook de luisterboeken er meer bij gepakt door het succes van de film. De totale opbrengst van The Odyssey in de bios ligt al op bijna 600 miljoen euro.
9: Nou, ga maar even los. Oh jongens, het is toch een geweldig film. Ik heb dus ook het boek weer gekocht. Maar dan wel in de Engelse versie van Stephen Fry. Sowieso Stephen Fry echt een dikke aanrader hoor. Ja, als je hem ziet, ken je hem wel.
8: Stephen Fry?
9: Ja, hij is ook presentator, hij is ook acteur. In ieder geval, hij is ook volgens mij hoogleraar op het gebied van...
8: Oh, het hoofd ken ik wel, ja.
9: Ja, echt een legend in the game. Maar ik dacht, ik wil mijn Engels ook een beetje verbeteren. Dus dit is een mooie kans. Dus inderdaad, ga dat boek lezen. Maar ga vooral naar de film, jongens. The Odyssey. Meest vette film van de afgelopen 10 jaar.
10: En we blijven bij geschiedenis, want waar de meeste 12-jarigen in de zomervakantie lekker buiten spelen en zwemmen met vriendjes en vriendinnetjes, doet Benjamin uit Oosterwijk het iets heel anders. Hij is namelijk de baas van een museum. Zijn museum. Want sinds zijn 7e verzamelt Benjamin allemaal spullen uit de Tweede Wereldoorlog.
9: Hey.
10: En intussen heeft hij al van alles, zegt hij tegen het Jeugdjournaal.
11: Duitse postzegels en een Duits persoonsbewijs. Duitse medaille. Duits geld. Ik vind... leuk om te hebben. Interessant is het vooral.
10: Ja, het mooie is, speciaal voor deze tentoonstelling heeft Benjamin ook spullen te leen gekregen van andere verzamelaars en organisaties. Ja, voor Benjamin is het dan ook heel bijzonder dit.
11: Leuk, want het was ook mijn droom eigenlijk.
10: Ja, en hij heeft nog meer dromen, want hij droomt om ooit een tentoonstelling te hebben die altijd open blijft. Deze is dan tijdelijk, want zijn museum kan je tot en met zaterdag zien in Oosterwijk.
8: Is hij familie van jou?
9: Nou, dat zou zomaar kunnen, ja. Dat is een kind naar mijn hart.
8: Ja.
9: Wat geweldig, ja, dat verzamelen van dat soort spullen, dat is toch geweldig. Hoe heet die plek waar we zijn tentoonstelling kunnen zien?
10: Je wilt het adres?
9: Ja.
10: Oh.
9: Nou, of het precieze adres, of in ieder geval kunnen we iets intypen dat we het kunnen zien?
10: Ja, nou, het is dus in Oosterwijk en zijn tentoonstelling is in het Lezerscafé van cultureel centrum Tilliander.
9: Oké. Ja, wel leuk, het ziet er spectaculair uit. Ik zie uniformen, ik zie vlaggen, ik zie zelfs mijn bordjes.
0: Ja, geweldig, wat interessant.
8: Heb jij niet nog een nieuw iets gescoord voor binnen jou? Jij hebt natuurlijk ook veel dingen uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Ik heb ook zeer veel dingen uit de Tweede Wereldoorlog, inderdaad. Ja, nou ja, misschien kan ik wel wat die kant op sturen.
8: Ja.
0: Ja, inmiddels wel, ja.
8: Je hebt ook een museum thuis.
0: Ja, nou zeg dat. Ja, mijn meest trotse bezit... jongens, ik heb de papieren. Ik heb de papieren voor... Nee, ik moet dat helemaal niet doen.
10: Nee, ja.
0: Ik ga het maar niet zeggen.
8: Nee?
0: Oh. Nee.
8: Oké. Okay.
1: Tom en Bram.
0: Er staat een Daisy op de stoep.
8: Allemaal granaten in huis.
0: Nee.

0: Nummer 2 in de Nederlandse top 40. Net op Q-Music, The Bauta en Magnetic. Over precies 4 minuutjes is het 4:15. Gaan we weer een nieuwe ronde doen van de Cash Call. Het werkt heel simpel. Dit is het aanmeldmoment. Dat is hem, hè? Ja. Je mag het woord Cash Call insturen via de Q-Music app. Dan hebben we jouw telefoonnummer. Je telefoonnummer gaat bij ons in de hoge hoed. En we gaan zo meteen 1 iemand terugbellen. Wordt het direct opgepakt, dan is het 200 euro. Duurt het te lang, dan gaat er bij iedere tuut 20 euro vanaf.
1: Ja, fun fact. Tussen iedere tuut zit 4 seconden.
0: Is dat zo?
1: Ja, dus je hebt 4 seconden de tijd om op te pakken.
0: Oh.
1: Ja, ja, dat is toch top? Dus ja, 4 seconden voordat er dan weer 20 euro afgaat. Maar daar gaan we allemaal niet van uit.
0: Nee.
1: En je kan veel dingen doen, hè, in 4 seconden. Wat jij allemaal niet kan in 4 seconden, Tom.
0: Slokje water?
1: Nee, dat moeten we even aan jouw vrouw Helene vragen. Ah. Goed, in ieder geval meld je aan via de Q-Music app door het woordje Cash Call in te sturen. En wie weet word je teruggebeld en pak je 200 euro.
0: Wat een niveau. Huh?
1: Ja, ik zeg verder niks.
0: Justin Timberlake bij Q-Music, Can't Stop the Feeling.

0: Justin Timberlake, Make Your Music, Can't Stop the Feeling. Cash Call.
1: Ik weet nog wel dat hij dat nummer toen voor het eerst deed. Live tijdens het Songfestival.
0: Deed hij hem daar voor het eerst?
1: Ja, live. En dat was echt super. Dan had je dus eerst al die nummers gehad. Nou, je weet hoe het Songfestival
2: vreselijk
1: is. Dat is nogal veel. Veel bombari. En toen was dat, nou, kon je stemmen. En toen kwam Justin Timberlake.
2: Oh, wat vet.
1: Ja, zingen.
2: Nog eens even terugkijken.
1: Ja, en dat was natuurlijk zo goed. Ja, als die met dit nummer had meegedaan, dan had hij hem gewoon gewonnen.
2: Ja.
1: Maar goed, dat was het niet. Wat we wel nu gaan doen is de cash call. Je kon je aanmelden door het woord cash call in te sturen. Dan beland je nummer in een hoge hoed. Dan gaan wij een willekeurig nummer bellen en pak je direct op. Dan pak je €200. Zit je te treuzelen, dan gaat er voor iedere tuut €20 af. Nou Tom, ik zou zeggen, met die dikke vingers.
2: Ja hoor.
1: Typ maar het nummer in.
2: Komt die 06... 2. 1.
1: Bel.
2: Ja, ik bel.
1: Ja, bel.
2: Ik bel.
1: Hij gaat niet over.
2: Ik bel.
1: Ah, ja, hier is hij. Ja, oké, deze is cadeau. Ja, dat is min 20, dat is jammer.
3: Hallo, met Rick.
0: Dag. Goedemiddag, Tom en Bramkje Music.
3: Oh, hoi.
0: €180, van harte gefeliciteerd.
3: Goed, dankjewel.
0: Ja, super. Wat was jij aan het doen momenteel?
3: Nou, we waren net aan het winkelen.
0: Oh, waar? Waar?
3: Ja. Oh, in Tilburg, sorry. Tilburg. Helemaal van slag. Ja. En we waren net bij de IKEA voor de babykamer, maar...
0: Oh, leuk. Nou, wachten jullie een babytje?
3: Ja.
0: Nou, wat superleuk.
2: Super,
0: ja, en voor €180 kan je wel zoveel hotdogs daar halen. Oh,
3: nou,
0: wat
3: precies.
0: Heerlijk zeg. Nou, ga het er lekker van nemen. En €180 komt jouw kant op. En geniet van je shopdagje.
3: Dankjewel.
0: Dag Monique.
3: Doei. Doei.

0: Bam.
1: Zullen we nog een keer draaien?
2: Oh, wat is dit dan nog een lekker nummer, hè?
1: Wat een hit.
2: En lekker zomers.
1: Jamaican bij Q. Het is bijna 5 uur. Het nieuws komt eraan. Nathalie, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het is opletten geblazen als je op zoek bent naar een huurwoning. Want oplichters kijken met je mee. Je hoort daar zo meer over.
1: Er komt nog veel meer lekkere zomerse muziek aan, hoor. Zometeen. Summer Jam. Bam, bam, bam.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum-ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
8: It's funny because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
12: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst

0: Domino's met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero.

0: 5 uur. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie.
2: Goedemiddag. Er is meer bekend over de verdachte van het dodelijke ongeluk vorige maand in Zeeland. 3 kinderen en een basisschooldirecteur kwamen toen om het leven. Volgens justitie ging de man van 20 al vaker flink de fout in. Zo werd hij op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst voor te hard rijden en reed hij in een auto met een kapotte stuurbekrachtiging. De man blijft voorlopig vastzitten. Door gedoe op het spoor kwam je de afgelopen tijd vaker te laat met de trein. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse cijfers van de NS. Komt door het winterweer in januari en door de hitte in juni. En dan was er ook nog een kabelbrand in Rotterdam. Treinen naar het zuiden lagen daardoor ruim een week plat. Er is een piek in het aantal nep-advertenties voor huurwoningen. Oplichters plaatsen deze zomer massaal advertenties op social media die dus helemaal niet bestaan. Deze verslaggever van RTV Oost vertelt hoe dat werkt.
3: Wat er gebeurt als je contact opneemt met zo'n account en een e-mail stuurt om je interesse in zo'n woning te uiten, dan komt al snel de vraag terug dat ze er geld voor willen hebben. Bijvoorbeeld 100 euro voor een bezichtiging. Nou goed, woningzoekenden die dus in deze krappe markt op zoek zijn, komen dan bij zo'n bezichtiging voor een dichte deur te staan en dat geld zien ze niet meer terug.
2: Fraude-experts adviseren slachtoffers om aangifte te doen. En miljoenen mensen hebben al gestemd over de ontwerpen van de nieuwe eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller nu op ruim 6 miljoen. De nieuwe eurobiljetten zijn onderverdeeld in 2 thema's: Europese cultuur en rivieren en vogels. Aan het eind van het jaar wordt er dan een knoop doorgehakt en in de jaren daarna komen de briefjes dan op de markt. Stemmen kan bijvoorbeeld via de website van de Nederlandse Bank.
1: Oh, dat ga ik wel even doen.
0: Ja, is wel leuk hoor.
1: Ik hoop wel dat er personen opkomen. Ik vind vogels een beetje suf.
2: Nou ja, je kan dus kiezen. Je hebt dus of vogels, maar ook historische figuren.
1: Ja, dat zeg ik.
2: Beethoven.
1: Ik wil dus niet de vogels.
0: Nou, dan stem jij op die historische figuren.
1: Dat is toch vet? Een briefje met Beethoven.
0: Ja, eerlijk. Ja, dat is vet. Ja,
1: in plaats van een mus. Ja.
2: Het weer van Weerplaza. Zomers warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. Morgenochtend start zonnig. Later is er in het zuidoosten kans op een onweersbui en wordt het max 30 graden.
0: Flitsmeister dan, 3 files van een kwartier of langer. De eerste op de A9, Amstelveen-Alkmaar bij Velsen. Het komt door werkzaamheden, 4 kilometer en 20 minuten. A16, Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Afrit is dicht, 5 kilometer en 20 minuten. En op de A50 van Os naar Arnhem bij de Rijnbrug, 11 kilometer, half uurtje.
1: En flitsers op de A2 richting Maastricht bij 230.2. Op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11.3. Dan op de A30 richting Barneveld bij 16.4. En tot slot een flitser op de A44 richting Nieuw-Vennep bij 20.4.

vakantie Q-middagshow. Een lekkere zomerse dag is het vandaag. Daar hoort lekkere zomerse muziek bij. Wat dacht je van deze? Hier is Summer Jam. Q-middagshow.

0: Underdog Project bij Q-Music Summer Jam. Het is 6 minuutjes over 5. Je bent bij de vakantie-editie van de Q-middagshow. Domien en Anton zijn lekker weg. Daarom hebben we daar Bram.
1: En daar Tom.
0: En in de Q-app is het gezellig. Is het druk? Is het leuk? Anita stuurt een foto vanuit Zuid-Limburg. En ze zegt erbij, wat is het heet in Limburg? Zo. Ik zie daar een thermometer en die staat op 39 graden.
1: Zo zeg.
0: Ja,
1: dat is wel even gigantisch, ja. Even kijken, Annette uit Hoogeveen die zegt... geniet op de camping aan het water met natuurlijk Q op de achtergrond. Ja, die zit er goed bij, zeg.
0: Zie je lekker rubberbootjes, ik zie een
1: zwembandje.
0: Super.
1: Heerlijk.
0: En ook Chris is erbij. Hey Tom en Bram, klopt het dat jullie dit weekend uit een vliegtuig gaan springen?
1: Oh, nou ja, dat laten we nog even in het midden natuurlijk.
0: Wie weet, wie weet.
2: Shake up your day.
1: Ja, shake up your day. Het komt die rouw op het dak vallen.
0: Even, dan moet er even een muziekje achteraan geplakt worden.
1: Ja, anders klinkt het wel heel kaal.
0: Ja, let op, komt-ie.
2: Shake up your day.
1: Kijk, dat klinkt beter,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Ja, gezelliger, hè?
1: Ja, kijk, wat we precies gaan doen, dat vertellen we nog niet. Dat wordt duidelijk zaterdag 1 augustus. Dan gaan we met 10 luisteraars... Ja, allebei wat activiteiten
0: doen. Ja. Jij hebt er 2 georganiseerd, ik heb er 2 georganiseerd.
1: Ja, want we kwamen er niet uit, hè, anders.
0: Nee, dus jij hebt echt iets wat in jouw straatje past... en ik wat in mijn straatje past.
1: Eigenlijk zijn we allebei een reisleider voor een dag... Ja. Met allebei onze eigen activiteiten. Ja, Tom, ik ga natuurlijk niet zeggen wat ik heb geregeld.
0: Nee, ik ook niet.
1: Maar ik kan wel misschien alvast een tipje van de sluier geven.
0: Leuk. Ik heb gisteren ook iets verteld dat ik een persoon had geregeld. Iemand die we allemaal kennen.
1: Ja.
0: Die komt langs in een van mijn activiteiten.
1: Ik heb iets geregeld wat in ieder geval sowieso mee moet. Dus het moet echt mee. Ik moet dat ook in de bus in gaan laden. Want het heeft iets met mijn activiteit te maken.
0: Ja.
1: Ik ga het er even bij pakken.
0: Je hebt het nu bij je.
1: Ja, als jij even kan zeggen wat je precies ziet en hoe je het vindt.
0: Ja, dat is goed. Okay. Jij loopt even naar de deur van de studio. Het staat hier... Hé? Wat gaat die jongen nou weer doen? Iets wat sowieso mee moet komen de zaterdag naar Shake Up Your Day. Wat? Nee. Waarom? Dit is heel eng. Dit is een kartonnen versie van mij. Levensgroot. Waarom? Waarom heb jij een kartonnen versie van mij?
1: Een ongemakkelijke foto ook van jou eigenlijk.
0: Hoezo? Hè? Is het best een lekker zomers bluesie, man?
1: Het is ook op ware grootte.
0: Ja. Hè? Maar waarom gaat het...
1: Ja, dit moet mee.
0: Eentje. Heb je er meer?
1: Nou, misschien heb ik er wel meer.
0: Niet.
1: Maar dit gaat in ieder geval de bus in. En dat heeft met mijn activiteit te maken. Ja, zet het eens naast je.
0: Ja, kom even hier.
1: Zet hem eens naast je, die pop.
0: Oh.
1: Ja, het is echt... Ja, het ziet er heel raar uit. Wat een ongemakkelijke foto. Goed, in ieder geval, dat is voor zaterdag. Heb je enig idee wat het kan zijn?
0: Nou ja, kijk, ik ken jou. Dit wordt natuurlijk of paintballgeweren, of pijl en boog, of hoe noem nog eens wat? Geweren.
1: Een tank.
0: Een tank. We gaan met een tank over een leger van deze borden heen.
1: We gaan met een panzerfaust gaan we eens even lekker schieten op kartonnen poppen. Ja. Nou ja, goed. Nou ja, ik kan er niet te veel over zeggen.
0: En wat eng zeg.
1: Ja, nou goed, laat het in. Wil je trouwens nog aanmelden, dan kan dat, hè. Voor Shake Up Your Day. Wil je nog mee zaterdag 1 augustus? Dat kan, we hebben nog plek vrij. Vul je gegevens in via qmusic.nl of de Q-app.
0: Ja, je kan in ieder geval naast een Tom in de bus gaan zitten. Ik weet niet hoeveel je er hebt, maar...
1: Nou, ik heb er wel een paar, ja.
0: Ik vind het eng. Het is echt eng.
1: Je lijkt ook wel een beetje op Lars Boelen.

0: Camilla en Ed en Bam Bam bij Q-Music. Ja, er staan hier nu in de Q-studio twee Toms. Ik zei de gek en een
1: kartonnen display.
0: Kartonnen versie achter mij. Doodeng. Het heeft alles met komende zaterdag te maken. Shake up your day. Je gaat nog niet vertellen wat we gaan doen. Nou, ik vermoed dat op wat voor manier dat die kartonnen versies gewoon kapot gaan. Dat is een beetje wat ik verwacht bij jou.
2: En waarom zou het?
0: Ja, weet niet. Gevoel.
2: Jij denkt echt dat we met een samurai zwaard...
0: Dat je dat ding te lijf gaat. Ja.
1: Nou goed, we gaan het allemaal zien. Ja, we hebben allebei activiteiten georganiseerd voor 10 luisteraars. Niet alle plekjes zijn vergeven. Dus wil je nog mee, meld je dan aan via qmusic.nl of de Q-app. We hebben al 7 plekken vergeven. Zeg ik dat goed? Ja. Nee, 3. We hebben nog 7 mensen
0: gebeld.
1: Over,
0: ja, we hebben 3 mensen gebeld inmiddels.
1: Juist.
0: Ja.
1: Nou, laten we nog een plekje vergeven. Tenminste, dat lijkt me hartstikke leuk. Zullen we even iemand erbij pakken?
0: Shania, als het goed is.
1: Shania.
3: Hallo.
0: Goedemiddag.
3: Hallo. Goedemiddag.
0: Is het vandaag ook zo bloedheet bij jou?
3: Nee, vandaag kom mee. Dat is ook prima te doen.
1: Oké. Okay. Nou, bij deze, Shania, we zouden het heel leuk vinden als je meegaat zaterdag.
3: Nou, dat lijkt me ook hartstikke gezellig.
1: Nou, gelukkig maar. En nou, je hebt het al gehoord. Er is in ieder geval ook een kartonnen pop van Tom aanwezig. Wat denk jij dat het is?
3: Ja, ik dacht wel hetzelfde als Tom. Vast iets van paintball of kapot schieten.
0: Ja, Bram is te voorspelbaar.
1: ik zeg even helemaal niks. Ik zie hier ook mensen die meespeculeren. Hanneke zegt, ik denk dat het gebruikt gaat worden om te schilderen.
0: Nee.
1: Olaf zegt, dit is een vogelverschrikker.
0: De echt of de neppen.
1: Misschien gaan jullie de boer wel helpen. Pien zegt, ik denk dat jullie een soort verstoppertje gaan spelen... wie de meeste Toms kan vinden. Dat zou ook wel grappig zijn. En Robert zegt, ik denk dat jullie een groot schaakspel gaan spelen. En dat dit een van de pionnen is. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar goed, Shania, we gaan het allemaal zien zaterdag. Zijn er nog dingen waar we rekening mee moeten houden? Wat vind je leuk, wat vind je niet leuk?
3: Ik ben heel makkelijk. Ik vind het eigenlijk heel veel leuk, zolang het een beetje actie is.
0: Zolang het een beetje actie is.
1: Dus niet iets saais?
3: Nee, daar wordt deze dag niet voor georganiseerd, lijkt me.
1: En wat beschouw jij onder saai?
3: Nou, er werd gisteren iets gezegd over bowlen. Dat vind ik toch wel wat saai.
1: Dat is saai. Bowlen. Nou, ik kan je verklappen, met mij gaan we niet bowlen.
0: Nee, bij mij niet.
3: Oh, kijk.
1: Nee.
3: Top.
1: Nou goed, wat we dan wel gaan doen, dat is nog even afwachten. In ieder geval ongelooflijk leuk, Shania, dat je meegaat.
0: Dan zien we je zaterdagochtend vroeg hier bij Q, bij de koffie.
1: Inderdaad, waar moet je vandaan komen?
3: Leiden.
1: Oh, dat is zo gepiept. Dat is een half uur of zo.
3: Ja, zoiets.
0: Nou, leuk, Shania. Dan wensen we je nou nog een lekkere week. En dan zien we je zaterdagochtend.
3: Helemaal goed. Tot zaterdag. Veel plezier nog vandaag.
0: Dankjewel. Joehoe. Hoi. Nou, 4 plekjes ingevuld. Nog 6 te gaan. Wil je ook meekomen de zaterdag? Ga naar qmusic.nl of de Q-app.

0: Sanchez en een beetje Tom en Joe. Marchar hoor je bij Q. Headlines van half zes komen eraan. Nathalie, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Een vraagje. In welke provincie wonen jullie nou ook alweer?
0: Overijssel.
2: Gelderland.
1: Overijssel, Gelderland. Nou, dan horen jullie zo of jullie echt in een barbecue-provincie wonen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Nou, waar Tom woont, is het meteen ook automatisch een barbecue.
0: Als ik verhuis naar Groningen, is het ineens een barbecue-provincie. Inderdaad. Ja. Nou, dat zo meteen. En er komt ook muziek aan van Zara Larsson.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
5: Huh?

0: die anders doet.
1: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga

0: verfzaak. Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou. Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou. Get ready for the OG. All y'all
1: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
7: craving. Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Q-Music The Party. Q-Music The Party vind je vrijdag bij Brassa Beemster met Lars Boele en Menno Barreveld.
2: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
3: Q-Music.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
11: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. 3 files van een kwartier of langer. De eerste op de A15, Ridderkerk-Gorkum. Bij Gorkum, het komt door een ongeval. 6 kilometer en 25 minuten. A29, Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Bij de Heinenoordtunnel door een ongeval met een vrachtwagen. 3 kilometer en een half uur. En op de A50, Os richting Arnhem. Bij de Rijnbrug, 9 kilometer en ook daar een half uur.
12: Ja, dan zijn er ook nog flitsers. Om te beginnen op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11.3. Op de A16 richting Breda bij 37.0. En tot slot op de A30 richting Barneveld bij 16.4. Ja, snikkelheet, 28 tot 35 graden. En morgenochtend start het zonnig. Later dan wel weer kans op een onweersbui. En dan wordt het max 30 graden.
11: Exact 5:30, headlines van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
13: Goedemiddag. De 19-jarige terreurverdachte uit Eindhoven die vanochtend werd opgepakt, is al eens eerder veroordeeld voor terrorisme. Dat gebeurde 2 jaar geleden met RTL Nieuws. De tiener zou jarenlang een dubbel leven hebben geleid. Zo zocht hij online naar wapens en sloot hij zich aan bij terreurgroep IS.
12: Zijn er nog meer gearresteerd, toch? Het was niet alleen...
11: Ja, op 3 plekken volgens mij.
13: Ja, naast Eindhoven ook in Rotterdam en Alkmaar. En er zijn ook meerdere verdachten opgepakt, ja.
12: Ja, nou, goed werk, politie.
11: Zo, ja. Echt knap hoor.
12: Zo.
13: Door gedoe op het spoor kwam je de afgelopen tijd vaker te laat met de trein. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de NS. Het komt door het winterweer in januari en door die hitte in juni.
12: Ja, en door de bladeren met de herfst en door de weet ik wat allemaal. En het grijze weer en weet ik wat. Het is altijd wel weer iets. Sorry, ga verder.
13: En er was ook nog die kabelbrand in Rotterdam.
12: Ah, hier. Wat bedoel ik?
13: Treinen naar het zuiden lagen daardoor ruim een week plat.
11: Nou, wanneer heb jij voor het laatst in een trein gezeten?
12: Dat is inderdaad al wel
11: heel lang geleden.
12: Ja, ik denk 6 jaar terug of zo.
11: Zo?
12: Ja, dat denk ik. Sinds dat ik een auto heb.
11: Ja, ik heb er laatst nog een keer ingezet. Ik schrok me wild wat dat kost, hé. Ik ging vanuit Kampen, waar ik woon, ging naar hier toe, naar Amsterdam. Volgens mij moest ik bijna 30 euro aftikken.
12: Zo.
11: Dat is echt geld, hoor.
12: Ja, dat is wel pittig.
11: En ik zat dus, het was gewoon helemaal vol, dus ik heb gewoon op zo'n trapje gezeten.
12: Ja.
11: Ja, dan zit je dan.
12: Ja, het is ongekend. Vaak zijn die treinen vies, onveilig en vol. En moet je ieder jaar meer betalen. Nou goed, alleen al daarom ben ik blij dat ik niet met de trein hoef.
13: En dan Formule 1. Door de onrust in het Midden-Oosten is het altijd nog de vraag of de Formule 1-racers daar straks wel door kunnen gaan. In september wordt besloten wat er gebeurt met de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi. Als het door de oorlog te gevaarlijk is, verhuizen de laatste races van het seizoen naar Europa. Maar waar weten we nog
12: niet? Ja, dat zal wel inderdaad niet doorgaan.
11: Dat lijkt me ook niet, nee.
12: Toch, als je er niet eens overheen mag vliegen, dan zal je er ook niet mogen racen. In ieder geval, dat betekent misschien dat we wel 2 keer Monaco krijgen of 2 keer Zandvoort. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn.
11: Zouden Monaco zouden ze het weer op gaan tuigen? Ik denk dat het eerder gewoon op een bestaanscircuit gaat gebeuren dan, hoor.
12: Of eentje die is overgeslagen of zo.
11: Ja, bijvoorbeeld.
12: Of dat die ineens in Assen gaat zijn.
11: Nee, dat hebben ze volgens mij al gezegd. Assen gaat het niet doen.
12: Ook niet dan?
11: Nee.
12: Nou, dan niet Assen.
13: En dan de warmte. Met dit zomerse weer staat die vanavond in veel tuinen aan.
3: Carpe.

0: kippetje en
1: lekker
0: een
1: barbecue-ribbetje. Met wat vleesjes op de grill.
0: Heerlijk.
2: Heerlijk.
1: Eén momentje wachten en dan hoor ik wat je wil. Ja. Quinoa en salades. Mensen, laat het lekker staan. Ja. Iedereen mag het weten.
2: Okay.
1: De barbecue staat eraan.
2: Goed. Ja. En ja, wij Nederlanders houden van barbecue, hè. Blijkt wel uit onderzoek. 60% tussen de 30 en 39 jaar ziet dit zelfs als een stukje ontspanning.
0: Ja.
2: Maar het verschilt nogal per provincie hoe vaak we de barbecue in de zomer aansteken. Bijvoorbeeld de Friese het minst. Nog een kwart steekt 2 keer per maand de barbecue aan in de zomerperiode. En dan hebben we een top 3. Op plek 3 is Noord-Brabant, provincie Noord-Brabant. 37% barbecue 2 keer per maand, minstens. Dan op plek 2, ja... Tom, jouw thuisbasis, hey. Overijssel.
0: Nou, vind ik een goede plek, hoor.
2: Ja, tweede plek, zilver, 40%. Minstens 2 keer per maand wordt daar de barbecue aangestoken.
0: Nou, daar hoor ik bij.
1: Ja, Tom zorgt voor 20%.
0: En nummer 1?
2: Nummer 1, Flevolanders. Ja, dat zijn de grootste barbecue-fanaten van Nederland. Bijna de helft steekt in de zomer minstens 2 keer per maand die barbecue aan.
1: De helft? Ja, dat is wel echt heel erg veel. Ja, je hoort eigenlijk in Flevoland.
0: Eigenlijk, nou ja, maar kijk, kampen is ook praktisch... Het ligt bijna op de grens met Flevoland.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat betreft, ik zit goed.
1: Die rook van jou, die waait
0: die
1: sowieso...
0: waait naar Flevoland. Ja. In Flevoland ruiken ze het als ik aan het barbecue ben. Ja. Nou, morgenavond weer, hoor, met de vrienden. Gezellig.
1: Ja, nou ja, misschien dat hij daardoor wel dubbel heeft geteld in Flevoland. Dat kan natuurlijk, omdat jouw rook is meegeteld. Ja.
2: En maar heb jij nooit dat jouw wederhelft al die spiesjes aan het omdraaien
0: is? Nee. Barbecue is van mij.
1: Er gaat niets tussen de spies en... En de man.
0: En de man.
2: Nou, dat blijkt ook uit dat onderzoek. Want als we barbecuen, dan is het de man die de vleesjes omdraait. Ruim 8 op de 10 Nederlanders ziet de man normaal gesproken achter de barbecue staan. Dus wat dat betreft is de rolverdeling traditioneel te noemen. Want waar de mannen staan te grillen, zeggen vrouwen zich bezig te houden met boodschappen doen en ingrediënten snijden.
0: Nou, dat doet ze ook niet, hoor.
2: Oh.
0: Nee, maar dat vind ik ook leuk om te doen. Ik vind het echt leuk als mensen bij mij komen barbecue. Je hebt ook een keer bij mij gebarbecued. Ja. Vind ik echt leuk om van A tot Z het hele pakket. Dus ik ga 's ochtends al overal langs. Ik ga naar de vishandel, ik ga naar de slager, ik ga naar de supermarkt.
1: Ja, het is echt. En het wordt ook allemaal, bij jou is het ook echt goed. Dus het is goed doorbakken, het is niet aangebrand. Het is echt, jij doet dat met zoveel liefde, dat is ongekend. Ik ben wel eens daarna naar een andere barbecue gegaan. Ja, dat is echt een verschil tussen dag en nacht. Dat, ja. Dat is echt geen gezicht. Dan vreet je helemaal vol met brood.
2: Ik heb geen idee.
0: Nou, je bent een keer welkom, hoor.
2: Nou, heel leuk.
0: Ja.
2: Zal ik dan de ingrediënten snijden?
0: Nee, dat doe ik ook voor. Jij gaat lekker met een wijntje in de tuin zitten.
1: Oh, dat zeg ik, verdorie nou. Er gaat niets tussen de spies en de man.
2: Sorry.
0: Hey, ik vind het wel even leuk. Ik word nou helemaal wild rondom barbecue, jongens. Het is lekker weer vandaag. Kunnen we niet even een rondje doen? Waar staat de barbecue aan en wat ligt erop?
1: Ja, als jij, ja, laat me het
0: aan. Ja, even leuk.
1: Kom erbij in de Q-app.
0: Ja, dus staat hij bij jou op dit moment aan. En vind je het leuk om even een fotootje deze kant op te sturen? Kom maar door met de Q-music app. Waar wordt er gebarbecued en wat ligt erop? Fixen wij de zomerse

0: Ja, als je nu de barbecue aan hebt staan, dan is het ermee klaar voor vandaag. Dan is het top, hè?
1: Heerlijk.
0: De Lambada bij Q-Music. Zullen we het nog één keertje doen?
2: Barbecue, barbecue me, barbecue everybody.
1: Heeft die, deze man moet toch nog wel ergens rondspoken om een keer live te doen. Dat lijkt me geweldig.
0: Dat zou top zijn, hé, hier in de studio.
1: Hoe heet die man ook alweer?
0: Ja.
1: Van het barbecue.
3: Barbecue lied.
0: Kees Dix.
1: Kees Dix, ja. Met het barbecue lied.
0: Kees Dix was dat, ja. De vraag was, ja, we hadden het net uitgebreid in het nieuws over de barbecue. Hoe zat het ook alweer, Nathalie? Wat was de provincie waar het meest wordt gebarbecued?
4: Flevoland.
0: Flevoland.
1: Ja, 1 op de 2, hè? Gewoon 50%.
4: Ja, bijna de helft doet minstens 2 keer per maand de barbecue aansteken.
1: Ja, dat is echt gigantisch veel. En op 2 jouw provincie, Tom, Overijssel. Ja. Waarin jij toch een groot deel hebt. Even kijken, ja, wat komt er allemaal binnen? Nou, ik zag heel veel berichtjes binnenkomen. Maar misschien is het leuk om even contact te leggen met bijvoorbeeld Marielle. Hallo.
5: Hallo.
0: Hallo dan. Nou, waar staat hij aan en wat ligt erop?
5: We zitten hier in IJsselmuiden aan de goede kant
6: van de IJssel.
0: Ja, nou, we bellen wel even iemand anders, jongens.
1: Ja, ja, jij woont in Kampen.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, de IJssel ligt ertussen.
5: Ja, sorry, Tom.
0: Nee, maakt niet uit, Marielle. Ik vind het leuk. Dit is zo'n bepaalde grap die altijd wordt gemaakt daar tussen Kampen en IJsselmuiden. Een soort Ajax Feyenoord.
1: Juist.
5: Ja,
1: ja,
0: in IJsselmuiden. In IJsselmuiden.
1: Oh ja, IJsselmuiden.
5: Ja.
1: En wat ligt erop, Marielle?
5: Bavette spies hebben wij dan op momenteel erop liggen.
1: Wat voor spies?
0: Bavette.
5: Bavette spies.
0: Dat is rund.
1: Bavette spies.
0: Ja.
1: En met wie ben je daar? Want ik hoor meerdere.
5: Ja, mijn man is er ook bij.
1: Je man is er ook bij.
5: En onze hond, die ligt hier netjes.
0: Wow. Fijne avond daar, hè? De groetjes in IJsselmuiden.
5: Yo.
1: Hoi, hoi.
6: Hoi,
1: hoi. Ja, dat is toch leuk. Sven, hallo.
7: Hallo, goedenavond.
1: Ja, ook jij bent lekker aan de barbecue. Ben jij chef barbecue?
7: Ja, ja, zeker.
1: Kijk, met wie ben jij?
7: Ik ben met mijn ouders en met 2 hondjes.
1: Kijk, en wat heb jij erop?
7: Ik heb varkensspiesjes, varkensworstjes, speklapjes, echt van alles.
0: Jij bent vandaag van het varken.
7: Ja.
1: Ja, heerlijk zeg. Oh, en hoeveel kilo gaat erop?
7: Oh, ik denk dat er wel een kilootje of 5 doorheen gaat.
1: Ja, nou, wat heerlijk,
0: smakelijk, Sven. Groetjes daar.
7: Hey, hajus.
0: Jojo. Dan hebben we hier nog Anita. Hallo.
8: Hoi.
0: Hey, waar zit jij dan?
8: In Roosendaal, Noord-Brabant.
1: Ach ja, ook daar. En wat hast du drauf?
8: Wij hebben nou procureurlapjes.
1: Wat voor
0: procureur?
1: Wat is dat?
8: Ja, ik heb geen idee.
1: Is dat ook
8: iets van vlees?
1: Tom, ik kijk jou even aan. Ja, wat is dat?
0: Varken toch? Ja, procureur. Vlees.
1: Ja, dat is zeker een varken.
0: Ontvoerd,
1: ja.
0: Varkensnek.
1: Ja.
8: Ja.
1: Nou, wat heerlijk. En met wie ben je?
8: Met mijn vriend en mijn dochter.
1: En mag jij aan de spies komen? Of is dat echt een no-go?
8: Nou, mijn vriend is wel heel goed in koken, bakken, barbecuen, alles. Maar ik wil het ook niet, hoor.
1: Nee, maar help je dan wel of laat je het helemaal aan hem over?
8: Ik zet de tafel klaar.
1: Oké, nou, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Kijk, het is toch teamwork. Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk.
8: Ja, dankjewel.
1: Goedenavond. Hoi, hoi.
0: Hey, Stefan, hallo.
9: Goedemiddag.
0: Hey, wat voor barbecue heb je?
1: Het is ook
9: oneindig. Nee, we hebben een Duitse barbecue.
0: Een Duitse barbecue?
1: Ah, nou, dan kan ik het nog een keer vragen. Wat haast toe drauf?
9: Ja, een dikke kaasworskes.
1: Kaasworskes?
9: Ja.
1: Verken? Rund?
9: Is kip.
1: Kip? Oh. Kipworstjes met kaas. Ah, wat heerlijk, man. En ben je ook van de groentes, of dat niet?
9: Ja, nee, zeker. Met kartoffelsalade erbij. Hartstikke
1: oh, lekker. Heerlijk. Toch een beetje Duits.
0: Nou, eet smakelijk, Stefan.
9: Fijne uitzending nog.
0: De groeten. Ja,
1: het grappige is, wij zouden dit in principe nog 3 uur kunnen doen.
0: Ja, ik heb het even uitgerekend. We zitten hier tot 21:15 als we alle belletjes...
1: Ja. Ja, het is ongekend. Ga jij eigenlijk barbecuen vanavond?
0: Nee, morgen.
1: Morgen?
0: Ja, ja, ja. Voor vanavond weet ik het eigenlijk nog niet. Volgens mij is mijn vriendin aan het eten met familie, dus ga ik hem eentje barbecuen.
1: Juist.
10: Even een lekker buikspekje.
0: Lekker, joh. Taylor Swift is hier bij Q Music.

0: Susie, Mal Smith bij Q.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: En blink twice, het is bijna 6 uur. Laatste nieuws komt eraan. Nathalie, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een van de grootste zangeressen ter wereld komt naar ons land. En je hoort zo wie.
0: En muziek, onder andere zo meteen Somber, maar ook Bebe Rexha en Faithless.
3: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven? Of geef je ze keihard maar 1 ster?
4: Q.
3: Shake up your day.
4: Q sound better. We're with you. Q Music.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer. Lekker!
7: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over.

0: Domino's met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Aldi, een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: 6 uur, goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
9: Ja, goedenavond. De verdachte van het dodelijk ongeluk in Zeeland ging vaker flink de fout in. De rechtbank noemt hem een wegpiraat. Bij het ongeluk vorige maand kwamen 3 kinderen en een basisschooldirecteur om het leven. Volgens justitie reed de 20-jarige verdachte al 20 keer te hard, filmde zichzelf tijdens het rijden en wist dat zijn auto kapot was. Voor de aanrijding was hij al 3 keer geflitst. De 19-jarige terreurverdachte uit Eindhoven die vanochtend werd opgepakt, is al eens eerder veroordeeld voor terrorisme. Dat gebeurde 2 jaar geleden, meldt RTL Nieuws. De tiener zou jarenlang een dubbel leven hebben geleid. Zo zocht hij online naar wapens en sloot hij zich aan bij terreurgroep IS. Dan naar Spanje. Inwoners van de regio Avila, die weg moesten vanwege een grote bosbrand, mogen allemaal weer terug naar huis. Eerder moesten tienduizenden mensen vertrekken voor de vlammen, maar het gaat daar nu beter. En het is eindelijk bevestigd. Ze komt naar ons land. Madonna komt dit weekend naar de World Pride in Amsterdam. Ze is aanwezig tijdens een festival in de AFAS Live. Dat heeft Madonna zelf bevestigd via Instagram. Maar of ze ook gaat zingen, dat is nog niet duidelijk. Madonna's bezoek aan de Pride hing al even in de lucht. De geruchten kwamen in een stroomversnelling toen ze gisteren zelf een Nederlandse tekst op social media plaatste. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend start zonnig en later is in het zuidoosten kans op een onweersbui en dat bij max 30 graden.
8: Flitsmeister dan, files op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp. Het komt door een ongeval, 6 kilometer, 20 minuten vertraging. A29, Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Oud-Beijerland. Let op, rotzooi op de weg. 4 kilometer, 3 kwartier vertraging. En op de A50, Os naar Arnhem. Bij de Rijnbrug, 7 kilometer en 20 minuutjes.
10: Ja, en flitsers op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11.3. Op de A16 richting Breda bij 37.0. En op de A30 richting Barneveld bij 16.3.

0: Kesha. En Faithless, New Religion bij Q. Het is 5 minuutjes over 6. De vakantie-editie van de Q-middagshow. Domino en Anton zijn lekker weg. Dus we hebben Bram.
1: En we hebben Tom.
0: Ik heb weer een locatie gevonden die niet geschikt is voor onze vluchtgevaarlijke dreumes.
1: Vertel.
0: Ik heb laatst natuurlijk al verteld over het eten in restaurants. Wat een drama werd, omdat ze altijd op de vlucht wilden.
1: Ja.
0: Het strandbezoek was een drama.
1: Ja, want hoe oud is ze nu?
0: Bijna 2. September wordt ze 2. Oh, ja. En eigenlijk wil ze gewoon continu op avontuur. Nou, wij hebben een overkapping in de tuin en daar staat een bank in. Maar er moet nog even een klein mini keukenblokje met een kastje en voor een koffiezetapparaatje, weet je wel. En een koelkastje voor een flesje wijn. Gewoon gezellig. Dus wij gingen vanochtend naar het blauw-gele
1: Warenhuis,
0: het Zweedse Warenhuis. We dachten, nou, daar kunnen we vast wat moois scoren.
1: De meubelgigant.
0: De meubelgigant, ja. Die van de balletjes.
1: Juist, ja, we hebben een beeld.
0: Ja, dus de dreumes ging mee. Nou, puntje bij paaltje, niks gekocht. Niks gevonden, niks...
1: Hoe bedoel je?
0: Ja, we zijn alleen maar met haar bezig geweest.
1: Ja, dat is natuurlijk een nogal prikkelende locatie.
0: Ja, en dan zag ze weer ergens een knuffel en dan ging ze weer met de knuffel. Ik ben er ook nog een keer kwijtgeraakt, was ze met een knuffel de bocht. Dus zeg maar, al die woonkamers die je daar dan hebt in die showroom, die lopen ook allemaal in elkaar door, hè? Op een gegeven moment was ze gewoon kwijt. Was ze weer 3 of 3 woonkamers verder met een knuffel.
1: Maar hebben jullie niet een soort AirTag of zo?
0: Ja, maar dat kun je toch in zo'n IKEA, dat kun je toch niet, dat werkt toch niet?
1: Nou ja, misschien wel. Kan ook geluid maken, zo'n AirTag.
0: Even dat je op de telefoon drukt, waar is Isa? Dat ergens 30 meter verderop iets geluid begint te maken.
1: Ja, het kan natuurlijk gewoon.
0: Ja.
1: Maar het was dus geen succes.
0: De halve ochtend heb ik in die winkel rondgelopen en we hebben niks gekocht, niks gevonden. Ik weet nog steeds niet wat ik wil in die overkapping. Op een gegeven moment was ik klaar mee. En dan zei ik ook van, ja, we moeten gewoon weg hier. Het werkt niet.
1: Duurt het nog een half uur voordat je eruit bent.
0: Juist, dat duurde inderdaad een half uur. Toen zat ik in de auto en toen dacht ik, ik ben ook langs de hotdogs heen gerend. Die had ik nog wel even kunnen scoren.
1: Normaal doe je dat altijd.
0: Normaal doe ik dat ook even, ook niet gedaan. Dus het was een weggegooide ochtend in het warenhuis.
1: Ja, en jouw kennende, je hebt getierd.
0: Nee.
1: Je hebt gevloekt en getierd.
0: Nee, ik mag ook niet meer scheld worden, mag ook niet meer. Wordt alleen heel boos.
1: Omdat ze dat kopiëren.
0: Omdat Isa een papegaai is. Dus ik hou me nu netjes.
1: Heeft ze al een keer een scheldwoord gepapegaaid?
0: Nee. Okay. Ik let er echt op. Maar het is echt bij ieder woord wat je zegt, hoor. Dan ineens vloept het eruit bij haar. Dat je denkt, dat heb je nog nooit gezegd.
1: Nee.
0: Dus zo zei ik laatst een keer tegen haar, toen ze ook iets herhaalde, zei ik, je bent een papegaai. Waarop ik terughoorde, papegaai.
1: Ja.
0: Had ze nog nooit gezegd. Dus, je moet echt oppassen, hoor.
1: Ja, dan moet je hem vooruit kijken.
0: Ja,
1: wel heel leuk. Nee, maar inderdaad, ik snap je helemaal, Tom. Het is natuurlijk vreselijk. Zeker als je even snel wat wil halen, laat staan met een vluggevaarlijke dreumes.
0: Ja, het was ook alweer grappig. Maar goed, echt een weggegooide ochtend.
1: Nee, voor een keer gewoon lekker het kind ergens stallen en dan even rustig
0: verdumpen.
1: Even rustig zelf even kijken. Want dit schiet niet op.
0: Nee, dus we hebben nog steeds niks in overkapping. Jij nog ideeën?
1: Nee. Geen overkapping.

0: Q Music en Homewrecker.
1: Tom.
0: Bram.
1: Ja, ik hoorde net in het nieuws bij Nathalie wat over die nieuwe bankbiljetten. Weet je, oh, die nieuwe eurobiljetten. Nathalie, hoe zat het ook alweer?
2: Ja, de komende jaren krijgen we nieuwe bankbiljetten. En daar mag je nu op stemmen, want er zijn verschillende ontwerpen gemaakt. En dan mag je dus stemmen welke biljet we nou uiteindelijk, nou ja, Europees gaan krijgen. Er zijn twee thema's. Je hebt de Europese cultuur. Dus er zijn allemaal historische figuren op te zien. En je hebt eentje met rivieren en vogels als thema. Al 6 miljoen mensen hebben trouwens al gestemd.
0: Wat grappig zegt dat wij kunnen bepalen hoe die biljetten eruit komen te zien.
1: Ja, nee, zeker leuk. Dus eigenlijk naar aanleiding van dit nieuws ben ik toch eventjes naar die website gegaan van de Nederlandse Bank. Heb ik toch even gekeken.
0: Gek op biljetten jij, hè?
1: Gek op biljetten, nee hoor. Ik heb hem toch even opengeklikt om te kijken wat die nieuwe designs waren. Ja. Nou, de eerste twee waren echt wel mooi. Het zal voor iedereen anders zijn natuurlijk welke je te zien krijgt. Maar ik was blij verrast en op een gegeven moment toen veranderde het een beetje. Ja, Tom, laten we zeggen, 8 van de 10 biljetten, dat is echt ontworpen door een seksloze Duitser. Een grauwe, depressieve Duitser.
0: Want?
1: Ja, gewoon nou hier bijvoorbeeld, die je nu open hebt staan.
0: Wat, oh, dat is een grijze duif.
1: Het is een grijze duif.
0: Het is een
1: duif op een grijs biljet met een soort NOS-logo. Nou, het ziet er niet uit.
0: Wacht even, ik moet nog eventjes mijn stem erbij doen. Ik vind het helemaal niet leuk.
1: Nee. Nou, dan mag je dat nog even aanklikken. Ja, nou,
0: volgende.
1: Oké.
0: Volgende pagina.
1: Een tientje. Hier, kijk. Nou, wat vind je hiervan dan? Kijk, dit is met Beethoven.
0: Ja.
1: Marie Curie zit ertussen. Dat is ook wel leuk. Ik zie Da Vinci. Ja, dit zijn op zich wel mooie biljetten.
0: Ja, die met die gezichten erop zijn wel mooi, ja.
1: Ja, hè? Nou, dan vul je dus in. Ik vind het geweldig.
0: Geweldig. Ja, oh, ja hoor. Okay. Volgende pagina.
1: Ja, hier. Kijk, daar komen weer.
0: Oh, weer een ongezellige vogel.
1: Ongezellige vogels. Het ziet er toch niet uit?
0: Nee, dat vijfje, dat is niet leuk.
1: Nee, nou, en zo gaat het dus door. Laten we zeggen. Nou, hier ook weer. Wat een depressieve biljetten zijn het allemaal. Nee, het is niet. Maar mocht je zelf dus willen stemmen, ga dan even naar de Nederlandse Bank. Het is best leuk om te doen. En je kan ook scrollen. Dat is ook goed om te weten. Je kan scrollen tussen de biljetten. Ik heb dat per ongeluk niet gedaan. Dus ik zie ineens allemaal nieuwe biljetten die ik nog
0: moet
1: helemaal
0: even
1: gezien.
0: Opnieuw gaan stemmen.
1: Ik ga dat nog eens
0: dus
1: doen.
0: 6 miljoen mensen hebben al gestemd.
2: En ja, Europese Centrale Bank.
1: Ja, wanneer komt het uit? Weten we dat?
2: Nou, eind van het jaar gaan ze in ieder geval een knoop over doorhakken. Want dan zijn denk ik aan wel genoeg stemmen binnen om daar een conclusie uit te trekken. En dan in de loop der jaren komen die briefjes dus op de markt.
1: Oké. Nou, hartstikke leuk. Ja, ik ben voorstander van mensen op die biljetten. Geen vogels. Die stomme vogels.
0: Die moeten eruit.
1: Juist.
0: Ja, wel lekker hoor, die nieuwe biljetten. Er is niks fijner dan het gevoel en de geur van zo'n heel nieuw biljet, hè?
1: Juist.
0: Dat vind ik altijd het mooist.
1: Dat vind ik ook mooi. Ja. Heerlijk. En wat ruikt het ook lekker.
0: Ja. Kunnen toch uren over biljetten lullen?
1: Hoe moet je dit zien?
0: Oh nee, die vogels moeten we echt niet hebben, hoor.
1: Die depressieve
0: vogels. Ik ga even stemmen op al die mensen. Dat vind ik leuk.
1: Ah.

0: Harry Styles, Back You Music, American Girls. Het is bijna 6:30. Het nieuws komt eraan. Nathalie, goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, we gaan het zo hebben over voetbal. Want de baas van de FIFA ligt weer onder vuur. En een Braziliaanse voetballer...
2: Dat was even een behoorlijke vastloper.
3: Even een lekkere glijpartij.
2: Even een kettingbotsing in de zin van Nathalie.
3: Nou, we doen net alsof dit niet is gebeurd.
1: Nee hoor. Een Braziliaanse voetballer heeft een bijzondere straf gehad. Net als ik.
0: En veel mensen in de Q-Music app die ons stalken als het gaat om Teddy Swims. Want we hebben hem nog steeds niet gedraaid. Nou, goed nieuws. Hij komt voorbij in de top 40.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Q-music, de top 40.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Vier Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten en queer prom night. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
15: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
14: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
17: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
19: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Omdat onze band onbreekbaar is.
22: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
23: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
24: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
25: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
26: Voor wie zijn we het van weer?
25: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
0: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
25: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
10: Goedenavond, Q-verkeer van Flitsmeister. 1 wat langere file nog op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Bij de grens 2 kilometer, 10 minuutjes.
26: Ja, en dan ook nog wat flitsers. Om te beginnen op de A16 richting Breda bij 37.0. Op de A30 richting Barneveld bij 16.3. En op de A44 richting Nieuw-Vennep bij 20.4. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is nog lang warm. Uiteindelijk koelt het af naar 19 graden. Morgen start het zonnig, maar dan onweer. En het wordt 30 graden.
10: 1 minuut over 6:30. Headlines van nu.nl met Nathalie van Zuylenkom.
27: Goedenavond. Nederlandse boeren hebben vanwege de droogte steeds meer moeite om hun gewassen te verbouwen. Volgens brancheorganisatie LTO gaat het om bijvoorbeeld aardappelen, uien en wortels. Toch zijn er nog geen problemen in de supermarkten. Daar is nog genoeg. De Pride Walk in Hoorn wordt verplaatst. Normaal is die altijd tijdens de kermis in de stad volgende maand. Maar tijdens vorige edities voelden deelnemers zich er niet veilig genoeg. Zo werden ze uitgescholden en werden er voorwerpen naar hen gegooid. De Pride Walk in Hoorn is daarom verzet naar oktober. En sport, woede van over de hele wereld op het nieuwe plan van FIFA-baas Infantino. Die wil aandelen in toekomstige WK's gaan verkopen. En daar zou de Wereldvoetbalbond miljarden euro's mee verdienen dan. De KNVB noemt het plan zorgelijk, maar de Europese voetbalbond UEFA is een stuk verder. Die dreigt met een boycot op het WK.
26: Zo, ja, sowieso zag ik dat de UEFA een beetje op oorlogspad is tegen die Infantino. Die spreken zich echt steeds vaker tegen hem uit. Het is wel interessant, want die Infantino is natuurlijk machtiger dan ooit momenteel. Mm-hmm. En ja, de UEFA, Europa, kan niet per se een vuist maken. Er zijn natuurlijk zoveel landen in die wereldbond. Maar ja,
10: nou ja, als de UEFA toch zegt van, joh, jij klopt niet, dan dat is ja, niet precies. Fijn.
26: Ik bedoel, de sterkste landen zitten natuurlijk wel allemaal in Europa, inclusief de wereldkampioen. Dus je kan wel degelijk een vuist maken, zeker met een boycott. Een WK-voetbal zonder Europese landen.
10: Ja, nee, dat is niet...
26: Is een verijdelde Copa America. Ja, dat schiet niet op. Dus nou ja, ik ben wel benieuwd hoor. Ik vind het nogal wat.
10: Ik vind het wel knap dat zo'n Infantino, die maakt iedere keer weer vrienden. Er is toch altijd wat rondom die man.
26: Ja, omdat hij met een grote zak geld komt.
10: Ja.
26: Hij belooft ook al die kleine landjes natuurlijk van, nou, misschien kunnen jullie wel meedoen met het WK. Ja, die heeft alleen maar ja-knikkers en die ziet alleen maar vrolijkheid om zich heen.
10: Wat een figuur.
26: Maar tot hier en niet verder dus, volgens de UEFA. Dus ik ben benieuwd, Naad, hou ons op de hoogte.
27: Dat zullen we zeker doen. We blijven nog bij voetbal.
10: Oh, fijn, we blijven bij voetbal, jongens.
26: Heerlijk.
10: Ach, dat is lekker.
26: Leuk.
27: Over opvallende regels gesproken. Een opmerkelijke schorsing in de Braziliaanse Eredivisie. Een voetballer die rood kreeg voor een flinke tackle moet net zo lang toekijken als dat het slachtoffer moet herstellen.
26: Huh?
27: Dus de andere speler die dus een flinke blessure opliep door die tackle. Dat is best lang, want die speler brak zijn scheenbeen door die tackle. Nou, een speciale rechter voor sportzaken bepaalde dus deze straf. Net zo lang wachten tot hij hersteld is. En omdat de eerdere schorsing van zes wedstrijden te licht was voor de overtreding.
10: Dus wanneer hij weer helemaal hersteld is, wanneer hij weer kan voetballen, mag die gast die voor dat gebroken scheenbeen gezorgd heeft ook weer voetballen.
26: Ja, ergens vind ik het best wel een goeie eigenlijk. Aan de andere kant, kijk, een ongeluk kan natuurlijk gebeuren. Maar als het echt
10: een opzettelijk gestrekt been, vieze overtreding, dan vind ik hem, dan vind ik het wel een mooie.
26: Je hebt natuurlijk wel echt in het verleden mensen gehad die echt mensen flink lang er echt bewust hebben uitgeschopt.
10: Ja.
26: Nou, ik vind het een hele goede regel eigenlijk. Laat maar komen in die Eredivisie.
27: Ja, het kan mogelijk een jaar duren. Herstel. Zo. Dus,
26: Koekoek.
10: Nou, een jaar niet voetballen, dat is niet goed hoor.
26: Nee, dat is niet goed. Maar ja, hij kan misschien natuurlijk wel naar Europa toe. Of een andere club. En zo eronder uit komen.
10: Ja, op die manier.
26: Ik heb geen idee. Misschien kan dat wel.
10: Nou, thanks Nathalie.
26: Ja, dank dat.
3: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
5: De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag.
3: Dit is de top 40 update.
10: Van woensdag 29 juli 2026. Wat ga je horen? Op 1 de zomerhit van Another. Op 2 komt voorbij de X-alarmschijf van Bruno Mars. En op 3... Ja, het zou toch wat zijn als daar Teddy Swims voorbij komt. Hoor je Teddy Swims, dan app je Teddy Swims. Bellen we je terug, dan ga je naar zijn concert in de Ziggo Dome. Eerst maar eens even de top 40 hit van Topic en Becky G. Al 3 weken aan het stijgen in de top 40. En het lijkt erop dat ze dat tempo vast gaan houden. Sorry papi, vanavond in de update op
3: nummer

0: Teddy Swims, Breakup in Reverse op 3 in de top 40 update. Ja, en Teddy Swims, dat kan maar één ding betekenen.
1: Win tickets voor Q Music Presents Teddy Swims.
0: Hij heeft een nieuwe tour aangekondigd, de Ugly Tour. Volgend jaar, 16 maart 2027, dan staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaartverkoop begint overmorgen. Daarom deze hele week win je de allereerste tickets bij Q Music.
2: Nou, inderdaad. Nou, laten wij een gouden telefoonlijn er maar weer eens bij pakken. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Vera.
0: Vera, goedenavond. Tom en Bram, Q.
3: Hi.
2: Hallo, hallo. Met wie ben jij momenteel?
3: Met mijn zoon van Jason van 13.
0: Jason van 13 zit bij jou?
3: Ja.
2: Kijk
3: hallo.
2: Aan.
0: Hallo, hallo Jason. Hallo. Hi.
2: Nou ja, Vera, goed nieuws. Je wint 2 tickets.
0: Oh. De verbinding is matig.
2: Ja, de verbinding die valt even helemaal weg. In ieder geval, ja, jij mag lekker dinsdag 16 maart ja, 2027 hem zien in de Ziggo Dome. Gefeliciteerd.
3: Ja, super. Dankjewel. Echt helemaal geweldig, toch?
2: Ja, wat geweldig. Nou, Jason ook helemaal blij. Ga het alvast in je agenda zetten en een hele fijne avond gewenst.
3: Ja, komt goed. Dankjewel.
0: Fijne uitzending nog. Ja, je zou het bijna vergeten, maar we zitten nog steeds midden in de top 40 update. We gaan door met nummer 2 en die is voor Bruno Mars. Hij staat momenteel met 2 hits in de Nederlandse top 40. De hoogst genoteerde is On My Soul en die hoor je vanavond in de update ook op
1: nummer

Stars bij Q-Music op plekje 2 on my soul. Top 40 update. En dan gaat de update van 29 juli 2026 als volgt de archieven in. 4 was Sorry Papi van Topic en Becky G. 3 Teddy Swims, Breakup in Reverse. Vera en zoontje Jason die kwamen hier even 2 tickets kapen voor zijn show in de Ziggo Dome. Joost, die hoor je vanaf 7 uur hier op Q. Die heeft natuurlijk ook weer een liedje van Teddy Swims. Hoor je die voorbij komen, dan app je Teddy Swims via de Q-Music app. Op 2 in de top 40 update On My Shoulders van Bruno Mars. En dan gaan we naar de nummer 1. Ja, dat is een van de zomerhits van dit moment. Wat een lekker liedje. Het is van het Nederlandse duo Another. Hikken al 2 maanden tegen het erepodium van de top 40 aan. Ja, de hit gaat nog steeds door het dak. En of het ze uiteindelijk gaat lukken om dat erepodium op te komen... nou, dat weten we wellicht overmorgen vanaf 2 uur bij een nieuwe top 40. Talk to You van Another en 54 Ultra hoor je vanavond in de update bovenaan.

0: altijd aanwezig zijn, Joost. Die worstenbroodjes, die heb ik veiliggesteld voor Robin. En jij komt hier op de valreep binnen en meneer wil ineens 3 worstenbroodjes.
1: Er ontstond net tijdens het gezellige dansa Kuduro een ruzie over worstenbroodjes tussen Bram en Joost. Wat is er aan de hand, jochies?
2: Nou, lieve Nathalie van Zuilenkom heeft worstenbroodjes meegenomen.
1: Ja.
2: En ook een vega variant. Ik eet geen vlees. Nou, dat vind ik heel lief. Maar ja, nu heb jij er ook... nu heb jij meegenomen naar huis.
0: Ja, ik heb die geclaimd, omdat...
2: 3 voor jouw vriendin en 1 voor mij.
0: Dat vriendin. Ik ben volgens mij
2: vrouw.
0: Keihard getrouwd.
2: Ja, gedwongen, uitgehuwd.
0: Maar goed.
2: Maar neem lekker mee. Ik heb echt net gegeven.
0: Nee, hoor, nee, ik heb je er 1 gegeven. Maar dan neem ik er wel 2 mee naar huis. Ik moet natuurlijk wel goed voor mijn moppie zorgen.
2: En die derde dan? Wat gaat daarmee gebeuren?
0: Ja, die gaat dan ook naar mijn moppie.
2: Ah, vooruit. Nee, is goed. Nee, is maar
1: ruzie opgelost.
2: Ja.
1: Fijn. Wat gaat er
0: gebeuren? Waarom eet jij eigenlijk geen vlees?
2: Ach, hou nou toch op. Hé, moet ik tegen de barbecue master gaan uitleggen waarom ik geen vlees
1: heb? Ja, nee, dat is vloek in de kerk hier, jongens.
2: In de kerk.
1: Dus ga alsjeblieft door. Wat ga je doen vanavond?
0: Hoe lang eigenlijk al niet? Dat wil ik wel weten. Want ik ken jou.
1: En waarom? Vind
0: je jou alleen maar... Jij at vroeger alleen maar slavinken en mergpijpjes en weet ik wat. Of nee, hoe heet het? Boomstammetjes.
1: Boomstammetjes.
0: Ik zie jou met 3 sorsijzen zo hier staan.
2: Wel lekker.
0: Wel lekker. Hoe lang eet je geen vlees?
2: Nou, goed. Zometeen.
1: Ik ben zielig voor de diertjes.
2: Ja, gewoon zielig voor die beesten.
0: Nou, hoef je niet zo kattig te doen.
2: Valt er echt.
0: En weet je hoe dat komt? Omdat hij geen zink en te weinig magnesium of weet ik wat allemaal.
1: Hey, lieve Joost, vertel, wat gaat er zo meteen gebeuren?
2: Dat is mooi. Ik kan hier gewoon gaan zitten. En ik krijg gewoon een hele strontkar. Wel de vega-strontkar, die krijg ik wel over mee.
1: Ja, maar misschien op het liedje is afgelopen.
0: Gisteren kreeg Tom die over zich heen. Daarvoor heb ik hem weer eens over meegekregen. Zo houden we elkaar in
2: balans. Morgen Quinty is goed.
0: En we houden van je, Joost.
1: Wat gaat er gebeuren in die
2: show?
1: Ja,
2: knok tegen de klok natuurlijk.
1: Oké, veel plezier met Joost. Deze komt er ook aan.
0: Eet eens een worst.
2: Zeg dan maar tegen Robin.
3: Deze zomer passen Tom en Bram op de middagshow. En dat betekent dat we de boel eens flink gaan opschudden. Shake up your day. Durf jij zaterdag in de bus te stappen voor een onvoorspelbare dag vol verrassingen? Meld je dan nu aan op qmusic.nl. Bezorgen de heren jou de dag van je leven? Of geef je ze keihard maar 1 ster? Q. Shake up your day. Q sounds better. Where is you? Q Music.

0: Shoppen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso. Omdat elke rit telt.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Vanavond heb je een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
10: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
9: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
11: Ja, dankjewel.
9: De Drive-Thru Quiz. Vanavond om 9:30 bij Joost op Q. Meld je aan via de Q Music app.
12: Q sounds better with you.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct...

0: Domino's met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Nee, minuut over 7, Joost hier. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Echt van Rebecca.
9: Goedenavond. De 20-jarige man die vorige maand in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is verlengd omdat de rechtbank risico op herhaling ziet. De man reed namelijk wel vaker roekeloos. Dat vertelt de persrechter bij de NOS.
10: De verdenking is dat hij die dag al eerder is geflitst voor snelheidsovertredingen. En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
9: En ook reed hij bewust in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een basisschooldirecteur om het leven. De 14-jarige Noor uit Limburg, die in april werd doodgestoken, werd teruggevonden op het bed van haar moeder. Dat zei het OM vandaag in de rechtbank. De moeder heeft vlak na de dood van Noor al bekend dat zij haar om het leven heeft gebracht. Maar onder welke omstandigheden dat gebeurde is nog onduidelijk. Het meisje was met tape vastgebonden, maar het is niet bekend wie dat gedaan heeft. De vader van Noor is ook nog een verdachte, maar wel op vrije voeten. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 jonge brandweermannen om het leven gekomen. Het ging mis tijdens het bestrijden van een natuurbrand. De mannen zaten in een brandweerwagen die ingesloten raakte door het vuur. De brand op Kreta is moeilijk te bestrijden omdat het hard waait en de wind ook steeds van richting verandert. En het is eindelijk bevestigd. Madonna komt komend weekend naar de World Pride in Amsterdam. Ze is aanwezig tijdens een festival in de AFAS Live. Dat heeft de artiest zelf bevestigd via Instagram. Maar of ze ook gaat zingen, dat is nog niet duidelijk. Madonna's bezoek aan de Pride hing al even in de lucht. De geruchten kwamen in een stroomversnelling toen ze gisteren zelf een Nederlandse tekst op socials zette. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het lang warm en het wordt weer een plaknacht, want het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen begint zonnig, maar later kans op een bui en een graad of 27.
8: Vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten vertraging. De stem van dit programma heeft vandaag een heel pak raketjes op. En daar is hij zelf ook niet trots op.

en Passenger bij Q-Music. Joost hier op deze woensdagavond. Houden we het nog een beetje vol? Houden we het nog een klein beetje vol? Wat een blafhitte vandaag. Het was echt wel een blafhitte. Verkoeling wordt gezocht in de Q-Music app. Camilla is erbij. Voetjes in het badje wat ik had opgezet voor de honden. Nu lekker met een iced tea naar de radio luisteren. Laura is erbij. Lekker even in de schaduw na een lange dag werkende zorg. Sam zegt, geniet op de camping aan het water. Nou, langzamerhand heb je natuurlijk wel het heetst van de dag gehad. Maar. Het allerergste moet nog komen. Het allerergste moet nog komen. Oi. Ja, bereid je maar voor, want... De plaknacht komt eraan. Oh, de plaknacht staat op ons te wachten. Woensdagavond... moet er rekening worden gehouden met warme lucht. Van woensdag op donderdag krijgen we dus een tropennacht. Is geen fijne nacht. We zitten dan nog volop in de hete lucht uit Frankrijk. Nou, is toch ook in ieder geval leuk om te weten waar we die warme nacht aan te danken hebben. Het wordt echt een plaknacht. Ik moet dus altijd slapen onder iets zwaars. Ik weet niet of je dat ook hebt, maar dat je... Ja, toch dat je het gevoel dat je iets op je hebt liggen. Ik kan dus ook niet alleen maar onder een hoeslaken slapen. Daar moet een dekbed in zitten. Ik heb nog wel even chat gevraagd. Ze zegt, chat, wat moet ik nou doen tegen die plaknacht? Nou, zij zei, katoenen of linnen beddengoed. Altijd goed. Lauw douchen voordat je gaat slapen. En zet de ventilator neer met daarvoor dan een bevroren fles water. En dan heb je een koele, heerlijke luchtstroom. Dus doe daar vooral vannacht je voordeel mee. De temperatuur gaat zometeen misschien nog wel stijgen. Knok tegen de klok. En de spanning loopt erop, want wie gaat dat?

Just a Jack Style en Turn the Lights Off My Cue. Ik heb een vriendin. En bij bijna elke vriendin komt automatisch ook een lijst met kindernamen. Ja, een lijst met kindernamen. Ik heb het idee dat dat toch soms meer een vrouwending is dan dat het een mannending is. Ik heb namelijk nooit echt met mijn vrienden gezeten en zo van, nou oké, wat zijn nou de potentiële kindernamen voor onze ongeboren kinderen? Weet je, dat gebeurt gewoon misschien iets minder. Inspiratie hoef ik niet per se te halen uit de kinderen van zangeres Annemarie. Ja, het is een beetje in het straatje van Gers Pardoel die zijn kind ooit Goud noemde. Annemarie heeft haar eerste kind namelijk Seven genoemd. Vind ik, het is niet een naam waarvan ik nou echt zou zeggen als ik het op het geboortekaartje zie staan. Van goh, Seven vind ik nou echt een leuke naam. Nu is het tweede daar, dat het tweede kind van Annemarie heet Forever Sugar. Hi, ik ben Annemarie en dit zijn mijn kinderen Seven en Forever Sugar. Ik denk dat ik zelf voor iets anders ben. En dan heet het liedje ook nog eens Unhealthy. Nou, heb je Forever Sugar, gaat ie.

0: nieuwe muziek bij Q-Temper City en Self-Aware.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Nou, we spelen een bijzonder goed weekje in Knok tegen de klok, als je het mij vraagt. Gisteren hebben we ervoor gezorgd dat Gizmo weer een keer naar de kapper kan. Gizmo is geen Q-luisteraar. Gizmo is de viervoeter van luisteraar Esther. Gizmo was zo lang niet meer naar de trimmer geweest dat hij inmiddels over het haar uit zijn eigen oren struikelt. Dus zo zie je maar weer, Knok tegen de klok levert wederom een tevreden klant af. Het leukste van alles is, zometeen ben jij misschien wel de gelukkige. Als je mee wil doen, als je een poging wil wagen om die klok te temmen, dan mag je nu het woord klok sturen via de Q-Music app. Spreek elkaar misschien zo. En ook Shakira. En Dai Dai. Hoor je zo? Hey, en let goed op deze.
2: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
3: Hey, Stefan, this is Teddy Swims.
2: Teddy.
3: Hey, buddy.
2: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
3: That's a good question.
2: Come on, bro.
3: Dude, hell yeah, man.
4: Q Music presents

0: Luister deze week Q Music en ga naar Teddy Swims. I only want you when
1: you're gone, gone, gone. Okay, see you later, buddy. Bye.
2: Q Sounds, better with you.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elk

0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
15: De

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl. Joost Swinkels.
2: Hallo. Alarmschijf komt eraan. Cat's Eye Animals, zometeen naar Shakira en Burn.

0: Elton John, Dua Lipa en Cold Heart bij Q. En die aanmeldingen voor Knok tegen de Klok die staan nog echt wagenwijd open. Als je mee wilt doen, stuur dan nog nu het woord klok via de Q-Music app. Ben je zo meteen misschien wel een paar honderd euro rijker. Eerst moeten wij naar Ed Sheeran. Scoort zelf natuurlijk aan de lopende band hits. Niet onverdienstelijk. Ed Sheeran kan bijna een eigen top 40 vullen. Hij heeft tot nu toe 36 in de top 40 gehad. Nog heel veel doorbeuken. Maar Ed Sheeran is ook lekker een beetje aan het bijbeunen. Zeker sidequest wat betreft liedjes maken voor andere artiesten. Ze hoorden die, toen hij in Mexico was, verhalen over een nieuwe meidengroep genaamd Cat's Eye. Dat ging hij checken, vond hij erg interessant. Nou, zijn manager zette uiteindelijk een gesprek op en voilà. Ed Sheeran mocht, voor ongetwijfeld een riant salaris, wel een nieuw liedje voor die dame schrijven. So nobody knows you're out of control. But I see a side behind the closed doors. They get a glimpse here on the dance floor. You move like an animal. Hey, en laat dat nou precies de nieuwe alarmschijf zijn.
1: De Q-Music alarmschijf.
2: Cat's Eye.

0: Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want by Q.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Hier onder Knok tegen de klok ga ik spelen met Carina. Carina, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Je was nog druk bezig. Wat was je nog aan het doen vanavond met die blafhitte?
2: Nou, ik was dus aan het opruimen in huis. En met drie kinderen heb je altijd wat te doen.
0: Oh, dus, wie van de drie is de ergste? De middelste, de oudste of de jongste, zeg maar.
2: Oh, wat zou jij denken? Welke klinkt als ergste dan?
0: Hangt van de leeftijdscategorie af.
2: 12, 10, 3.
0: Ah, dan, want of die van 12... Of die van 3, want die van 3 die kan ook wel een hoop rommel maken, maar die van 12 is dan licht aan het puberen, denk ik.
2: Pubers, had je wel goed door, ja, klopt.
0: Hey, en hoe groot is dan de verbazing? Want dan kom je thuis en denk je, hoe kan je hier je broek uitdoen? En hoe kan je het hier laten liggen?
2: Nou precies, hoe kun je het daar laten liggen? Ja. Oh, je hebt daar ervaring mee, of niet?
0: Ja, ik ben zelf ook wel eens puber geweest natuurlijk.
2: Ook zo geweest.
0: En ik had ook een moeder die daar echt wel eens haar verbazing over uitsprak. Zei ze, ik snap niet dat jullie thuis komen, die tas hier neergooien, dan op de bank gaan liggen en er weer overheen stappen op de weg naar boven. Zei ze, ik begrijp niet dat jullie dan niet denken, ik neem die tas mee naar boven.
2: Nee, die leeftijd hebben ze nu inderdaad. Ja. En ik denk dat de meisjes nog juist erger zijn dan de jongens.
0: Wat zeg jij daar, Krina? Nog eentje?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Je zegt dat de meisjes veel erger zijn. Hoe bedoel je dat?
2: Dat denk ik wel. Ja? En dat ze gewoon maling hebben aan wat de moeders zeggen.
0: Oh. Hey, maar
2: denk je niet?
0: Nou ja, kijk, we kunnen gewoon... Leg gewoon stil, vertel maar. Wat, je mag nu gewoon je beklag doen. Je bent nu op de
2: Nee. Laten we maar toch wel to the point komen.
0: Oké, vooruit dan. Hey, Krina. Stel je wint een bedrag in Knok tegen de klok. Aan wie ga je het dan besteden?
2: Aan de vakantie met mijn drie kinderen en mijn man.
0: Kijk, en dat is ook de vraag. Ja, verdienen ze het dan, Krina? Verdienen ze het?
2: Jawel. Zijn onze lieve draakjes, denk ik altijd.
0: Ja, zo is dat. Nou, we gaan de klok starten. En jou de taak om de klok te stoppen. Krina, lukt dat? Krijg je dus het laatst volledig uitgesproken bedrag. Is dat helder?
2: Ja, zeker.
0: Daar ga je.
1: €74. €108. €37.
0: Oh nee!
2: Balen.
0: Ik had je zoveel gegund, Krina.
2: Ja, ik dacht ik stop hem rond de 150 of zo, nog eentje.
0: Ja,
2: maar helaas staat er niet in.
0: Helaas, €137 euro blijft in de pot. Krina, dankjewel voor het meedoen en groet aan de kids, hè.
2: Dankjewel, zal ik doen.
0: Fijne
2: avond.
0: Doei. Vanavond de 10:45 bij Lars een nieuwe ronde Knok tegen de klok. Sienna Sparrow is al meteen naar Guru Josh Project.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Je kan gewoon eigenlijk niet haten op dit liedje, toch? Rather Be 2014, gewoon nog steeds een ongelooflijk goed lied. Deze hele week moet je Teddy Swims goed in de gaten houden. Hoor je hem, dan moet je zijn naam sturen in de gratis berichtje via de Q-Music app. Ga je hem volgend jaar live zien in de Ziggo Dome. Het zijn de allereerste tickets te winnen. Pas komende vrijdag gaan de tickets in de verkoop. Ik ga een belofte doen. Zometeen na het nieuws van 8 uur ga ik 3 tracks draaien. Eén van die 3 tracks is er eentje van Teddy Swims. En het is deze.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: Naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.

0: Domino's met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Odido. 1 minuut over 8, Joost hier. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Rebecca.
3: Goedenavond. Ongeloof en afschuw bij de families van de 3 doodgereden kinderen en een schooldirecteur in Zeeland. Ze werden vorige maand aangereden tijdens een fietsuitje, maar nu blijkt dat de verdachte al vaker roekeloos reed. Op de dag van het ongeluk was hij al 3 keer geflitst, te wekken voor zelfs 17 keer. De nabestaanden zeggen dat hij met leven speelde en dat hun geliefde daar het slachtoffer van zijn geworden. Er is iets meer bekend over 1 van de 3 tieners die vannacht werden opgepakt in een onderzoek naar terrorisme. Hij is eerder veroordeeld geweest voor het voorbereiden van een aanslag in België en hij zou aanhanger zijn van IS, dat melden meerdere media. De tieners werden opgepakt bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Sommige Nederlandse boeren hebben het erg zwaar door de droogte van de laatste tijd, maar toch zien we dat nog niet terug in de supermarkt. Daar hebben ze nog genoeg uien, wortels en aardappels. En als het nodig is, dan kan het ook nog uit het buitenland gehaald worden. Maar dat kan dan wel voor hogere prijzen gaan zorgen. En op het laatste moment nog even lekker goedkoop een kaartje voor een festival scoren, dat zit er in de toekomst misschien niet meer in. Want doorverkoopsite Ticketswap heeft een nieuwe functie. Evenementen kunnen nu zelf hun bodemprijs aangeven. En lager dan dat mag je dan niet gaan. Daarmee willen ze de waarde van hun evenement beschermen. Het gebeurde deze zomer bijvoorbeeld al bij Festival Milkshake. Daar was je minimaal €70 kwijt voor een tweedehands kaartje. Sommige vaste bezoekers besloten daarom om dit jaar maar niet meer te gaan. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het lang warm en het wordt weer een plaknacht, want het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen begint zonnig, maar later kans op een bui en een graad of 27.
2: Flitsmeister meldt vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 2 kilometer 13 minuten. En de A50 Os-Arnhem tussen Valburg en Rijnbrug, 2 kilometer 11 minuten.

0: Teddy Swims. And Mr. Know-It-All.
1: Win tickets voor Q Music Presents Teddy Swims.
0: Ja, vaker gaat het bij concertkaarten over de allerlaatste tickets die te winnen zijn. Weet je, dat je net op het nippertje er nog bij kunt zijn. Maar nu. Kun je jezelf als eerste, echt als allereerste verzekeren van 2 tickets voor Teddy Swims in de Ziggo Dome. Kimi, goedenavond met Joost, met wie spreek ik?
2: Hi Joost, met Brit.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Ik hoor niks.
2: Met Brit.
0: Wie?
2: Met Brit.
0: Wie?
2: Brit.
0: Hey Brit.
2: Hi.
0: Hey Brit.
2: Hi.
0: Hey Brit.
2: Hoi.
0: Brit.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd, jij gaat naar Teddy Swims. Wat zeg jij daar?
2: Wat geweldig.
0: Van harte gefeliciteerd. Ach, lieverd, rustig aan. Gefeliciteerd, je gaat naar Teddy Swims.
2: Ja, superleuk.
0: Hé, hey, jij schreeuwt ondertussen de hele ijsdrive-through door elkaar.
2: Ja.
0: Waar is dit en waar kan ik me aanmelden? Ik wil ook. Wat is dit?
2: Ja, dit is in Mijnsheerenland. Een heel klein dorpje, vlakbij Rotterdam.
0: Oké, ja.
2: En dat is lokaal, van boeren hier en zo, geloof ik.
0: En dan hebben ze dus zelf ijs gemaakt, als ik het zo goed begrijp dan?
2: Ja, klopt. Ja.
0: En dan rij jij zo met wagentje er doorheen?
2: Ja.
0: En wat voor ijsje bestel je dan?
2: Ik ga nu voor de Tony Chocolonies karamel zeezout.
0: Och, wat geweldig.
2: Heerlijk.
0: Ja, ik zou willen vragen, kun je weer met een ommetje via Amsterdam langs de studio en dan weer terug naar huis? Maar dat is te veel gevraagd, denk ik.
2: Dat is wel erg ver, dan is het ijs al gesmolten, denk ik.
0: Oké, dan is het een eenzijdige deal. Gefeliciteerd, je krijgt van mij 2 tickets voor Teddy Swims in de Ziggo Dome. Gefeliciteerd, lieve Brit.
2: Ja, dankjewel.
0: En ga ervan genieten.
2: Dat gaan we zeker doen.
0: En eet smakelijk.
2: Ja,

0: Hey Britt, mag ik nog één keer horen hoe blij je bent?
1: Super blij! Dit is de
0: avond met Joost. Nieuw muziek komt eraan van Martin Garrix samen met U2, Fireflies. Vette track moet je gehoord hebben. Na Amy Winehouse, dit is Rehab.

0: Nou, dit is al vet. Nieuw muziek werd geprimeerd afgelopen weekend op Tomorrowland in België. Het is U2 samen met, jawel, de Nederlandse Martin Garrix. De Edge, gitarist van de U2, die was daar ook bij. Die kwam dan nog op dat podium daar tevoorschijn. Vind ik dan ook fascinerend. Zo'n gitarist op zijn heel groot dancepodium. Ja, wel vet. Ga je vaak horen op Q, dus Fireflies. Ruben Hille zometeen, 20 seconds, na Louis Fonsi, Demi Lovato.
1: Hey Fonsi.

0: with you.
1: Ach, country is gewoon nog steeds helemaal de shit. Ruben Hille en 20 Seconds bij Q-Music. Zometeen gloednieuwe editie van Hoger Lager. De vraag is elke avond hetzelfde. Is het volgende ding in de reeks hoger of lager dan die daarvoor? Nou, klinkt wat ingewikkeld. Vanavond spelen we met het aantal volgers. Dus stel dat we als startpunt Tiësto nemen, met als volgende in de reeks Wesley Snijder. Heeft Wesley Snijder dan meer of minder volgers dan Tiësto op Instagram? Nou, zo simpel is het. Als je het antwoord weet, dan mag je het sturen via de Q-Music app. Hoger, lager, deel dat vooral via de Q-Music app. Speel je zo meteen mee. Het leuke is wel, wij moeten richting de 10. We moeten de 10 aanzien te tikken, dus je krijgt de 10 voor je kiezen. Mocht het zo zijn dat je iemand op de radio hoort en die geeft een fout antwoord, ja, dan kan jij zometeen maar zomaar de volgende zijn. Dus we zoeken een aantal kandidaten. Want ja, wie gaat het echt volhouden van de eerste tot de tiende? Dat is voor weinig mensen weggelegd. Dus hoger, lager, kom maar door via de Q-app. En ook Bruno Mars. En I Just Might. Hoor je zo?
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: Nou, hè?
7: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterren-slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense. Joost Swinkels.
2: Hallo. Nieuwe ronde hoger, lager, zomer.

0: 7 minuten over, 8:30. Joost hier, we gaan een spelletje spelen. Hoger, lager. Nienke, goedavond.
1: Hallo.
0: Hoeveel volgers heb jij op Instagram?
1: Ik denk tegen de 200, niet zo heel veel.
0: Ah, oké. Okay. Dan is eigenlijk de simpele vraag, ja, goh, Dua Lipa, zou die er meer of minder hebben dan jij?
1: Sowieso meer.
0: Oké, okay, nou, dat is precies het spelletje wat we gaan spelen. We gaan spelen met Instagram-volgers vandaag. Te beginnen bij Dua Lipa. Daar gaan wij dan naar Ed Sheeran. De grote vraag is, heeft Ed Sheeran er meer of minder dan Dua Lipa?
1: Ik denk meer.
0: Meer, zeg jij? Ed Sheeran zou meer volgers hebben dan Dua Lipa.
1: Ja.
0: Als het antwoord fout is, dan gaan we direct naar de volgende. En dat betekent dat wij doorgaan naar de volgende, want dat is niet goed. Peter, goedavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Nou, zo ben je ineens maar aan de beurt. We zijn bij Ed Sheeran, dan gaan we naar Shakira. Heeft Shakira meer of minder volgers dan Ed Sheeran?
2: Minder.
0: Minder, zeg jij. Shakira heeft er dus minder?
2: Ja.
0: Zo is het een snel spelletje, dat is namelijk niet goed. Dan gaan we naar Owen. Owen, goedenavond.
3: Hi.
0: Ja, ik wil hierbij toch maar zeggen, ja, ik zoek nog weer naar een volgende in de rij. Als je mee wil doen, 09099596, dan mag je zo meteen aansluiten in de rij. Want Owen, als jij het fout hebt, ja, dan weet je, dan ga ik naar de volgende. Maar volgens nog, ga met jou spelen, maar mocht je mee willen doen, 09099596. Hey Owen, we zijn bij Shakira. Dan gaan we naar voetballer Kylian Mbappé. Heeft hij meer of minder volgers dan Shakira?
3: Minder.
0: Minder, zeg jij?
3: Ja.
0: Dat is niet het goede antwoord. Nou, dan ga ik ondertussen... Oh, gaan we gewoon doorspelen. Ah, we kunnen...

0: Purple Disco Machine. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Hey Sylvana, goedenavond. Hallo? Even kijken. Ah, Sylvana, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Oké, okay, we zijn gebleven bij Kylian Mbappé. We spelen een rondje hoger, lager. De grote vraag is, heeft Billie Eilish meer of minder volgers dan Kylian Mbappé?
1: Minder.
0: Minder, zeg jij, is het goede antwoord. Billie Eilish heeft er inderdaad minder. Dan zijn we bij 5, gaan we naar 6. Barack Obama. Heeft Barack Obama meer of minder volgers dan Billie Eilish?
1: Meer.
0: Meer, zeg jij, is niet het goede antwoord. Gaan we naar de volgende. Rick, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: We zijn bij Barack Obama. Dan gaan we naar Michelle Obama, zijn vrouw. De grote vraag is, heeft Michelle Obama meer of minder volgers dan Barack?
2: Michelle heeft meer.
0: Michelle heeft er meer?
2: Ik denk het wel.
0: Alsof je het weet. Is inderdaad het goede antwoord.
2: Dat is mooi.
0: Rick, we gaan snel door. Wil ik daarbij wel zeggen dat Tim jou al in de nek aan het hijgen is. Tim, goedenavond.
3: Hi, hallo.
0: Ja, als Rick het fout heeft, dan komen we bij jou. Zover is het nog niet. We zijn bij Michelle Obama. Dan gaan wij naar Netflix, Rick. Gewoon het merk Netflix op Instagram. Heeft die meer
2: Netflix
0: of
2: minder? Netflix heeft minder.
0: Heeft minder volgers, zeg jij?
2: Denk het wel.
0: Is inderdaad een goede antwoord. Gaan we door naar Harry Styles. Heeft Harry Styles meer of minder Instagram volgers dan Netflix?
2: Die heeft meer.
0: Meer, zeg jij?
2: Ik denk het wel. Die is heel populair.
0: Dat is een goede antwoord. Zijn we aangekomen bij de laatste. Sabrina Carpenter, heeft hij meer of minder volgers dan Harry Styles?
2: Minder,
0: zeg jij? Minder?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Als het fout is, dan gaat de beurt naar Tim. En dan zou betekenen dat Tim wint. Maar ja, als het goed is, dan win jij natuurlijk. Sabrina Carpenter, heeft volgens jou minder volgers dan Harry Styles? Tim?
3: Ja?
0: Ik mag je feliciteren, want jij hebt het gewonnen. Het antwoord is niet goed namelijk.
3: Oh, nou. Dat is helemaal mooi.
0: Gefeliciteerd.
3: Zonder één beurt te raden.
0: Zonder één beurt te raden ben jij de winnaar van Hoger Lager. Het Kimius prijspakket komt jouw kant op. Sabrina Carpenter heeft simpelweg meer volgers dan Harry Styles. Nou, hoef je niks voor te doen, Tim. Hoe eerlijk is dat?
3: Nou, perfect.
0: Nou, lekker toch?

0: Enrique Iglesias. And do you know back you? Kijk, vroeger deed je waarschijnlijk wel eens een optreden thuis in een garage voor je opa, je oma en je moeder. Waren ze dan trots? Zijn ze dan trots? Maar wat nou als je eerste keer optreden is voor Katy Perry en Lionel Richie? Artiest die ik zo meteen ga draaien, heeft dat gehad? Nou, een krankzinnig verhaal en dan wie dat ging hoor je zo. En de Balsam Magnetic komt eraan. Een beetje aftersun na vandaag toch?
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: Nou, hè?
4: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
9: Bijna 9 uur, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
10: Goedenavond. De dader van de aanslag bij de Pride in Berlijn liep vrij rond omdat hij beloofd had om mee te werken aan een deradicaliseringstraject. Maar zijn behandelaars hadden daar grote bedenkingen bij. Dat meldt de NOS. Ze twijfelden of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. De man reed uiteindelijk in op bezoekers van de Pride. 1 vrouw kwam om het leven en 29 anderen raakten gewond. De dader werd uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Ongeloof en afschuw bij de families van de 3 doodgereden kinderen en een schooldirecteur in Zeeland. Zij werden aangereden tijdens een fietsuitje, maar nu blijkt dat de verdachte al vaker roekeloos reed. Op de dag van het ongeluk was hij al 3 keer geflitst, de week ervoor zelfs 17 keer. De nabestaanden zeggen dat hij met levend speelde en dat hun geliefden daar het slachtoffer van zijn geworden. Amerika heeft nieuwe aanvallen op Iran aangekondigd. President Trump zegt het land hard te gaan raken. Dat doen ze als vergelding voor een verijdelde aanval van Iran. Die viel vanmorgen Amerikaanse troepen in Jordanië aan. Meerdere ballistische raketten werden onderschept. En we vinden barbecuen nog altijd een echte mannentaak. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de Nederlanders vindt dat de man achter de grill hoort te staan. Vrouwen houden zich dan meer bezig met het halen van de boodschappen en het snijden van de ingrediënten. Vooral in Flevoland blijft de barbecue populair. Tijdens de zomer steekt bijna de helft hem daar zeker 2 keer per maand aan. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het lang warm en het wordt weer een plaknacht, want het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen begint zonnig, maar later kans op een bui en een graad of 27.
9: Flitsmeister meldt vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 2 kilometer 10 minuten.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.

All Good Things Come To An End. Nelly Furtado, weet je niet. 9:07. Dan naar Cameron Whitcomb. Dit is een gast, Cameron Whitcomb, waar je 20 jaar nog steeds iets van hoort. Dan te bedenken dat de beste man 3 jaar geleden nog 12 uur per dag, 6 dagen in de week, lag te sleutelen onder Harley Davidson motoren. Tot hij dan op een gegeven moment besloot om mee te doen met American Idol. En dat is wel een bijzondere, want hij was 18 jaar. Hij dacht, ja, oké, weet je wat, ik kan wel een moppie zingen. Ik heb echt nog nooit echt opgetreden voor mensen. Nou, dus hij kwam daar binnen, stalen neuzen aan, houthakkersblouse aan, haren naar achter gekamd, neuspiercing in. En zijn eerste optreden in publiekelijke sector is dus gewoon, jawel, voor Katy Perry en Lionel Richie.

lang niet gek toch, als je hoort. En zij horen wel iets in hem, maar vragen ook, zing je al lang? Heb je zangles gehad? Heb je wel eens eerder opgetreden voor mensen? En eigenlijk is het voor hem, ja, heel simpel. 3 keer nee, waar de jury dan weer zei, 3 keer ja. Met stalen neuzen, over de sloot, door. Dit is Cameron Whitcomb.

0: Sandro Cavazza, Man Without You bij Q. 8:15. Kijk, op zonnefeestdagen wil ik nog wel eens een klein beetje een online speurnoos zijn. En nu is het zo dat ik iets tegen ben gekomen waarvan ik dacht, oké, is het misschien wel grappig om nog heel even te laten horen. Ik vond dus een eerdere versie van Avicii's Without You, maar dan echt de demo-demo-versie. Nou, je hoort er wel iets in. Wat ze er uiteindelijk van hebben gemaakt. Kijk, een beeldje hè, is ook pas een beeldje, maar eerst was het natuurlijk ook gewoon een hompje klei, weet je wel. Het moet ook uit de grond gestampt worden. Neem bijvoorbeeld ook dit.
1: Si no supiste amar, ahora tú puedes marchar.
0: Ach ja, soms moet je ook een klein beetje schaven, een beetje boetseren. En hier en daar de computer een klein beetje laten helpen. Autotune zit overspannen tijd. Rolf Sanchez, Tom.

0: Flo Rida, David Guetta and Club Can Handle Me by Q.
1: Goedenavond, wat mag het zijn?
2: De Drive-Thru Quiz.
0: Ja, het is woensdagavond, misschien zit je net lekker in de auto of ben je al uren onderweg en denk je, nou, ik heb wel trek in wat lekkers. Het lekkerste misschien wel dat ik dan bij de McDonald's iets zou kunnen gaan halen. Nou, mocht je nou herkennen in dit profiel, dan moet je even goed opletten. Je kan namelijk zo meteen jouw gehele McDonald's bestelling winnen. Als je heel makkelijk 2 punten weet te scoren in een super makkelijk quizje, namelijk de Drive-Thru Quiz. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is in een auto zitten, goed naar de vragen luisteren en toeteren wanneer je het goede antwoord weet. En als je onderweg bent naar een McDrive, laat dat dan even weten via de Q-Music app. Laat maar even weten waar je onderweg bent, naar welke drive en wat dan ook eventueel je bestelling zou kunnen zijn. Speel je zo meteen mee. En ook Harry Styles komt eraan. An American Girl. Oh, lekker McFlurrytje. Oh. Oh, lekker.
3: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
4: Hey, Stefan, this is Teddy Swims.
3: Teddy.
4: Hey, buddy.
3: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
4: That's a good question.
3: Come on, bro.
4: Dude, hell yeah, man.
5: Q Music presents Teddy's

0: Luister deze week Q-Music en ga naar Teddy Swims. I only want you when
1: you're gone, gone, gone. Okay, see you later, buddy. Bye.
2: Q-Sounds, better with you.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
12: Nou, hè?
10: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Q-Music The Party.
17: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Brassa Beemster met Lars Boelen en Menno Barreveld.
0: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
18: Q-Music.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo. Odido.
20: Joost Winkels.
17: Hallo. Zometeen de drive-thru quiz. Dan zijn we Lars en komt eraan naar Harry Styles. Q-Music.

0: Jesse J, B.O.B. And Price Tag by Q.
1: Goedenavond, wat mag het zijn?
2: De Drive-Thru Quiz.
0: Woensdagavond, de hongerklop is voelbaar en dan ga ik spelen de Drive-Thru Quiz. Sharon, goedenavond.
3: Goedenavond, Joost.
0: Jij staat bij McDonald's. Bij welke sta je op dit moment?
3: Bij McDonald's Ter Schuur.
0: Ter Schuur, waar is dat dan ook alweer, Ter Schuur?
3: Richting Amersfoort.
0: Ja, exact richting Amersfoort. En wat wordt de bestelling vanavond, Sharon?
3: Kipnuggets. En een McChicken.
0: Ach, we zijn op de kiptour vanavond. Heerlijk, heerlijk.
3: Zeker, zeker.
0: En dat allemaal voor jezelf of ga je het delen?
3: Nee, ik ga het delen met mijn moeder.
0: Met jouw moeder, oh wat lief. Je gaat de drive-thru quiz spelen tegen Ruben. Ruben, goedavond.
4: Hey, goedavond.
0: Wat ga jij bestellen en bij welke McDonald's?
4: Ik sta bij McDonald's Souls uit, zou ik bestellen. Met kipmenu en een Big Mac menu.
0: Ach, we zijn lekker op de kip vanavond en een Big Mac. En je gaat dat delen met iemand of niet?
4: Ja, met mijn vriendin.
0: Ach, wat goed, wat goed. Jongens, jullie gaan het tegen elkaar opnemen in de drive-thru quiz. Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, druk je op de klakson. Sharon, mag ik jouw toeter even horen, alsjeblieft?
3: Ja, zeker.
0: Ja, ik hoorde in de verte hoorde ik een toeter. En Ruben, die van jou, alsjeblieft?
4: Zeker.
0: Ja, ik hoorde. Dat wordt een lastige toetertjes. Is het te doen, denk je, rechterhand van dit programma, Thomas?
5: Ja, even goed op die toeter rammen. Even niet, dat is je moeder niet. Even douwen.
0: Even nog één keer op die toeter douwen.
3: Nog één keer, ja.
0: Ja, dat wordt een heel lastig verhaal. Oké, omdat jullie allebei slechte toeters hebben, zou ik willen vragen, willen jullie zelf dan toet roepen?
3: Oké, ja.
0: Ja, anders dan weet ik niet wie er dadelijk wint. Ja, dat zou ik dan ook zonde vinden. Oké, jongens, vingers bij de knoppen. Met andere woorden, roep vooral toet als je het goede antwoord denkt te weten. Welke van de volgende acteurs en actrices speelt zowel in The Odyssey als in de nieuwe Spider-Man film? Oké, dus wie speelt er sowieso in The Odyssey en de nieuwe Spider-Man film? Is dat A, Anna Hathaway? Is dat B, Mark Ruffalo? Of C, Zendaya? Zei er iets, Sharon?
3: Ja, mijn moeder die vraagt wat jij vroeg.
0: Ja, ik kan niet. Zo zijn we niet getrouwd natuurlijk in de quiz. Ik moet nu een toeter horen van jou, Sharon, of van jou, Ruben?
4: Goed.
0: Nou, Ruben, zeg het maar dan.
4: C.
0: C, zeg jij. Zendaya is inderdaad het goede antwoord. Heb je hem al gezien, The Odyssey?
4: Ik heb hem nog niet gezien.
0: Nou, ga er naartoe. Hij is volgens mijn moeder waanzinnig vet. Ruben, je staat op 1 punt. Als je de volgende goed hebt, win je bonnetje terug. Hoe lekker is dat? Sharon kan hem ook goed hebben. En dan blijft de spanning in het spel. Sharon, je moet het zelf spelen. Want via een omweg met je moeder, dan ga je niet heel ver komen, denk ik zo.
3: Ja. Oké.
0: Vraag nummer 2. In welke serie volgen we het Britse koningshuis en alles wat zij uitspoken? Is dat A, in Game of Thrones, B, The King of C, The Crown? Oh, daar was Ruben wederom heel snel. Ruben, wat denk je dat het goede antwoord is?
4: Ik denk dat het antwoord C is.
0: The Crown. Heb je dat gezien?
4: Nee, mijn moeder keek het. Ik heb stiekem wel eens aan meegekeken.
0: Die moeders hier in dit spel. Ja, Ruben, het is inderdaad het goede antwoord. Gefeliciteerd.
4: Dank je wel.
0: Ja, dat was heel duidelijk. Dat gaat inderdaad om The Crown. Nou, heeft je dat toch nog aan de winst geholpen. Ruben, gefeliciteerd. Jij wint jouw bestelling terug. Q-Music en McDonald's betalen die bestelling. Een McChicken en een Big Mac menu. Eet smakelijk, zou ik zeggen.
4: Ja, top, komt goed. Dankjewel.

Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, Ritual bij Q-Music. Ik moet het zo meteen met Lars Boelen heel even hebben over onze komende gig van komende zaterdag. Lars Boelen en ik die gaan draaien op een boot bij Pride. Nu is het zo dat Madonna dit jaar ook naar de World Pride komt in Amsterdam. Het is nog niet helemaal bekend wat zij nou gaat doen. Zij gaat in ieder geval zaterdagavond te zien zijn in de Avans Live tijdens het World Pride Music Festival. Maar ik heb nog iets ontdekt. En het zou zomaar eens kunnen dat wij straks meevaren in dezelfde stoet als Madonna. En die theorie die wil ik zo meteen heel even tegen Lars Boelen aanhouden. Uiteraard, eerst Olivia Dean, So Easy to Fall in Love bij Q.

0: Linkin Park Back Your Music en Breaking the Habit. Lars Boeloe, goedavond.
1: Joost Winkels, goedavond.
0: Komend weekend dan draaien jij en ik op de RTL Videoland boot tijdens de World Pride in Amsterdam.
1: Nou, klopt.
0: Ja. Een hele eer dat wij
1: echt leuk
0: mee mogen varen. En, muziek tegen horen mogen brengen. In ons voor-na-programma, tussenprogramma staat ook zelfs K3.
1: Klopt ook, ja. Heel leuk.
0: Nu is het zo dat het gisteren al een klein beetje rondgonste dat Madonna naar Amsterdam zou komen voor dit evenement. Ja. Nou, is vandaag bevestigd dat zij komt naar het World Pride Music Festival in de Avans Live. Zet dit zaterdagavond op. Mm-hmm. Nu heb ik iets ontdekt.
1: Oh jee. Zit ze ons op de boot?
0: Nou, over die botenparade. Kijk, je hebt 80 boten.
1: Ja.
0: En op de site van Pride.Amsterdam kun je zien wie er allemaal meevaren. Dan zie je per boot wie er meevaart.
1: Ja.
0: Nou, 54 is bijvoorbeeld Heineken. Wij zijn boot nummer 55, Videoland RTO.
1: Ja, ja.
0: Dan scrollen wij naar beneden in de lijst. En dan gaat het van boot 77 naar 78 naar 80.
1: Hmm.
0: En daar ontbreekt één boot in de schakel.
1: Hè?
0: En dat vind ik toch opvallend.
1: Jij denkt dat Madonna op die boot staat?
0: Het zou toch niet gek zijn als dadelijk boot 79 bij het einde van de parade misschien wel een boot is speciaal gereserveerd voor alleen Madonna.
1: Dat zou waanzinnig zijn.
0: Want hoezo ontbreekt die boot?
1: Goede vraag.
0: Weet je wel, ik complotgekkie.
1: Nee,
0: dat ben ik niet. Maar dan gaat de complotdenker in mij.
1: Ja, ik snap het wel. Ja, dat is raar dat er één boot ontbreekt. En tegelijkertijd baal ik dan dat wij op die boot staan. Want dan had ik liever aan de kant gestaan naar Madonna zitten kijken.
0: Dat klopt.
1: Ja,
0: wij zitten ergens verderop in die parade. Dus wij gaan dat natuurlijk helemaal niet meekrijgen.
1: Nee. Dus mocht het zo zijn, is het leuk voor iedereen, behalve voor ons.
0: We kunnen dan wel zeggen dat we in dezelfde stoet hebben meegemaakt als Madonna.
1: Ja, ja.
0: Maar het zou kut
1: zijn. Nou, het zou vet zijn. Het zou echt vet zijn. Ja.
0: Toch?
1: Ja, eerlijk, ja.
0: Goed, zometeen een avondje met Lars Boelen.
1: We gaan er sowieso op die boot draaien natuurlijk.
0: Ja, we gaan natuurlijk met Madonna. Fever Dream, hoor je zo.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl. Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk Bataviastad.nl voor de volledige agenda.
7: De hete zomer. Crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast.
7: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
4: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu
12: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld.
13: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
15: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
16: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
18: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
19: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
20: Fans van voordeel.
21: Aldi.
22: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
20: Fans van voordeel.
21: Aldi.
1: Inmiddels 10 uur geweest. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca Looijen.
23: Goedenavond. De dader van de aanslag bij de Pride in Berlijn liep vrij rond omdat hij beloofd had om mee te werken aan een deradicaliseringstraject. Maar zijn behandelaars hadden daar grote bedenkingen bij, dat meldt de NOS. Ze twijfelden of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. De man reed uiteindelijk in op bezoekers van de Pride. Eén vrouw kwam om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader werd uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Ongeloof en afschuw bij de families van de 3 doodgereden kinderen en een schooldirecteur in Zeeland. Zij werden aangereden tijdens een fietsuitje, maar nu blijkt dat de verdachte al vaker roekeloos reed. Op de dag van het ongeluk was hij al 3 keer geflitst, de week ervoor zelfs 17 keer. De nabestaanden zeggen dat hij met leven speelde en dat hun geliefde daar het slachtoffer van zijn geworden. Vluchtelingenwerk heeft vandaag bloemen gebracht bij voorstanders van een asielopvang bij Den Bosch. Ze hadden posters op hun raam geplakt van vluchtelingenwerk, maar dat viel niet bij iedereen goed. Hun huizen werden daarna beklad met scheldwoorden en er is ook een auto gestolen van iemand die voor de opvang van asielzoekers is. Die auto werd teruggevonden in een rivier. En op het laatste moment nog even lekker goedkoop kaartjes voor een festival scoren. Dat zit er in de toekomst misschien niet meer in, want doorverkoopsite Ticketswap heeft een nieuwe functie. Evenementen kunnen nu zelf hun bodemprijs aangeven en lager dan dat mag je dan niet meer gaan. Daarmee willen ze de waarde van hun evenement beschermen. Het gebeurde deze zomer bijvoorbeeld al bij Festival Milkshake. Daar was je minimaal 70 euro kwijt voor een tweedehands kaartje. Sommige vaste bezoekers besloten daarom om dit jaar maar niet meer te gaan. Het weer dan nog van Weerplaza. Het wordt een echte plaknacht, want het blijft een graad of 20. Morgen eerst zonnig, maar later kans op een bui. En het wordt dan 22 tot 34 graden.
1: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de weg lekker rustig, geen files. Wel

0: Think Before You Love Me, Marshmallow en Jonas Brothers bij Q Music. Het is de late avondshow. Goedenavond, leuk dat je erbij bent. Mijn naam is
1: Lars Boelen. Ja. En het grote zomerruilspel.
0: En dat vind ik een partijtje leuk. Dat doe ik deze hele zomer. Ik ben vorige week gestart met een Q Music strandbal. En de bedoeling is telkens elke dag door te ruilen voor iets anders. Die strandbal werd een speaker, een Bluetooth speaker. Dat werd weer een boek. Dat werd een Blu-ray box met allemaal films van James Bond. Dat werd een set winterbanden. Werd uiteindelijk een fiets. Werd een airfryer. En gisteren heb ik die airfryer weer doorgereld met Nadine.
2: Mijn oude telefoon.
0: En wat is dat voor telefoon?
2: Een Samsung Galaxy S22 Plus.
0: Ja, ik ben zelf dus niet zo van de Android-telefoons. Dus ik heb daar echt geen idee. Ik ga dat heel even googlen. Maar volgens mij is dat best wel een aardig ding, toch? Of niet?
2: Ja, hij was nog helemaal prima. Maar ja, ik kreeg een nieuwe, dus ja.
0: Ja, en deze ligt nu een beetje te verstoffen in het nachtkastje.
2: Yes, yes. Ja. Klopt.
0: En hij ziet er verder ook nog goed uit en zo. Geen gebroken scherm.
2: Nee. Geen gebroken scherm. Altijd netjes in een hoesje gezeten. Niet van oud vrouwtje geweest, maar... hij ziet er nog keurig uit.
0: Altijd goed voor gezorgd. Oké. Ja, ik heb hier dus een Samsung Galaxy S22 Plus liggen. Ja, Nadine heeft er ook nog een foto van gestuurd. Ik zie die foto even te bekijken. Ze heeft zelfs het doosje nog eromheen. Het ding ziet er echt puntgaaf uit. Er zit geen barst in het scherm. Het is gewoon echt een goede telefoon. Ik denk echt dat je hier echt wat mee kan. Als je denkt hoeveel opslag zit erop, ze heeft later nog even opgestuurd, 256 gigabyte aan opslag. Dus dan kan je ook nog leuk je filmpjes en je dingetjes opslaan. Nou, dit wil ik weer gaan ruilen tegen iets anders. Het idee is dat we een stapje vooruit gaan telkens. Dus we maken een stapje vooruit, we ruilen dat tegen iets groters, iets mooiers, iets duurders. Dus heb je iets staan dat je denkt, ja, maar dit is wel een mooie aanwinst voor jullie. Ik kan die telefoon graag gebruiken en dan ruil ik dat voor iets anders, iets groters, iets duurders, et cetera. Als je iets hebt, laat even van je horen en doe dat met een berichtje in de Q Music app.

0: Afrojack, Sia, David Guetta en Awake Tonight.
1: Lars Boelen.
0: Ja.
1: En het grote zomerruilspel.
0: Doe ik deze hele zomer. We zijn begonnen met een strandbal. En uiteindelijk hebben we nu een Samsung Galaxy S22 Plus. Met een opslag van 256 gigabyte. Ik merk, en dan kijk ik ook even naar mijn rechterhand van dit radioprogramma, Romy van de redactie.
2: Ja.
0: Ik merk dat we misschien nu wel tegen een soort grens aanlopen.
2: Ja, daar ben ik ook een beetje bang voor.
0: En dat is ook op zich logisch ook. Maar het is natuurlijk het idee dat we telkens voor iets groters, iets duurders, et cetera, ruilen. Dat we uiteindelijk wellicht een portie binnen hebben staan. Maar er zit natuurlijk ergens een grens. En dat zegt Dennis ook. Dennis zegt, ja, als ik dan kijk wat zo'n S22 dan waard is. Tweedehands vaak nogal €200. Ik heb niet zo snel iets van €200 of meer in een hoek liggen. En dat begrijp ik dus ook.
2: Ja, en dat is ook iets waar je wel even over na moet denken misschien.
0: Van zo'n enorm bedrag, ja.
2: Ja, en dan moet het ook maar net de perfecte ruil zijn.
0: Exact.
2: Maar moeten we er dan een punt achter zetten?
0: Het kan zijn dat het hier dan eindigt.
2: Ja, ik vind, van een strandbal hebben wij een telefoon gemaakt, hè?
0: Ja, dat is inderdaad.
2: Dat is echt
0: waanzinnig.
2: Dat is niet normaal. We hebben gewoon een telefoon.
0: Ja nee, zeker. Dus daar ben ik ook ontzettend blij mee in die zin, ja. Ja, het is heel vet. Alleen, wat gaan we nu doen met die telefoon?
2: Nou, heb jij een telefoon nodig?
0: Nee.
2: Ik ook niet.
0: Wacht, ik ga hier even. Ik heb wel, denk ik, een ideetje. Ik heb een idee.
2: Ja?
0: Is het dan, dan kom ik er zo meteen even op terug. Want ik ga even kijken of we dit kunnen regelen.
2: Ja.
0: Maar dan heb ik een idee wat we uiteindelijk met die telefoon kunnen doen.
2: Ik ga het je
0: zo
2: meteen.
0: Ja, ik vertel het je zo naar Coldplay Paradise.

0: Coldplay en Paradise bij Q Music. We doen het zomerruilspel. We zijn begonnen met een strandbal. Die hebben we uiteindelijk geruild voor een Bluetooth speaker. Dat werd een boek, een Blu-ray box, een set winterbanden, een fiets, een airfryer. En ik heb nu in mijn handen een Samsung Galaxy S22 Plus met 256 gigabyte. We zijn een beetje tot de conclusie gekomen, Romy van de redactie, dat, ja, dat eigenlijk het hier een beetje ophoudt, toch? Het wordt uiteindelijk wordt het bedrag, zeg maar. Er zit een limiet aan.
1: Ja,
0: er is natuurlijk niemand die zijn auto gaat inleveren voor die telefoon of wat dan ook. Dus
1: nee, Dennis reageert ook al. Ik zou die telefoon heel graag willen, maar ik heb hier niet iets bij de hand liggen van meer dan die waarde.
0: Nee,
1: dus ja.
0: En dat is begrijpelijk. Dus wat we doen, wij stoppen hier het zomerruilspel. Ja. Maar we hebben nog steeds wel die telefoon, die Samsung Galaxy S22 Plus. Ik denk dat Samsung trouwens hier heel blij mee is dat we dit 100 doen. Maar daar worden we niet voor betaald.
1: Nee.
0: Ik dacht, kijk, ik heb geen telefoon nodig, jij ook niet, Romy.
1: Nee.
0: En om me zomaar weg te geven, vond ik dan ook een beetje van, ja, er zijn heel veel mensen in de Q-app die hem dan wel graag willen hebben. Bijvoorbeeld Shanice of Richard of Chaco bijvoorbeeld.
1: Maar?
0: Ja, ik dacht, is het geen goed idee dat we die telefoon dan veilen? Voor het goede doel.
1: Oh.
0: Ja, ik ben dan ambassadeur voor Support Casper. Jij kent dat, Roman. Voor mensen die het niet kennen, dat is een goed doel. Onder leiding van dokter Casper van Eijk in het Erasmus MC. En zij zijn op zoek naar een goede behandelmethode tegen alvleesklierkanker. Mijn vader is daar in 2011 aan overleden. Dat is alweer 15 jaar geleden, maar het voelt nog als de dag van gisteren. En ik voel ook nog steeds gemis. En ik vind dat die ziekte, ja, als je het nooit mee te maken hebt gehad, maar natuurlijk iedereen heeft wel eens te maken gehad met kanker. Maar zeg maar, die soort is 9 van de 10 keer is dat een doodvonnis en is niet goed te behandelen. Dus dat is een onwijs goed doel. En daar ben ik al heel lang ambassadeur van. Ik dacht, ja, zullen we dat dan doen?
1: Ja, vind ik heel mooi. Ja? Zeker.
0: Dan gaan we even het biedingsproces, et cetera, gaan we even opzetten hoe we dat dan precies gaan doen.
1: Mag ik dan met zo'n hamertje?
0: Nou, dat weet ik dus niet. Of jij dan met een hamer moet gaan zitten of... Ja, kan.
1: Dat lijkt mij zo leuk.
0: Nou, dan gaan wij even...
1: En we hebben nog een bot achterin. Ja hoor, komt ze maar. Ja. Eenmaal, andermaal en nog eentje hoger. Ja hoor, wordt het 10.000 euro. Oké, 10.000 euro. Wordt het nog 10.500? 10.500, ja, voor mevrouw. Eenmaal, andermaal.
0: Ja,
1: verkocht.
0: Verkocht, ja. We gaan dat morgen doen.
2: De Q-Music

0: Shanna Spyro. En Die on This Hill. Ik was dit weekend naar Parijs toe. En op de terugweg reden we langs hoogstraten in België. En ik weet nog dat vroeger zat daar een discotheek en die heette High Streets. Dat vond ik altijd heel grappig, want het is gewoon natuurlijk letterlijk vertaald. Hoogstraten, High Streets, snap je? Ik dacht, dit is leuk om even met Nederlandse plaatsnamen te gaan doen. Dat gaat best wel goed. Dus pak even je eigen plaatsnaam of de plek waar je nu bent. Als je bijvoorbeeld op vakantie bent op de camping, sta je misschien nu in Beverwijk, ik zeg maar wat. Dan zou je dat vertalen naar Beaver District. Of misschien ben je nu in Leiden, is Leiden je woonplaats? Dan zou je dat kunnen vertalen naar to lead. Weet je wel, van Leiden. Dus, nou, je snapt het. Dus gewoon letterlijk de plaatsnaam vertalen. Stuur hem even deze kant op. Doe dat met een berichtje in de Q-Music app. En dan ga ik zometeen proberen te raden waar je bent. En zometeen, nieuwe religie. Ja, als je dat dan letterlijk zou vertalen. New religion. Bibi Rexha, hoor je zo.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
2: kozijnen. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nu bij Dirk. Knor maaltijdmixen. 99 cent. Niet laten liggen.
8: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
11: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.

0: retour.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Lars Boelen.
3: Hey, daar ben ik. Q-Music. Desha komt eraan. Austin en if Bieber Rexha, Faithless, New Religion.

0: Desha, Austin. Ik reed van het weekend terug van Parijs richting Nederland. Toen kwam ik langs het Belgische plaatsje Hoogstraten. Toen dacht ik, oh ja, vroeger zat hier een discotheek. Dat heette High Streets. Dat vond ik heel grappig. Dat is die naam letterlijk vertaald. Hoogstraten, High Streets. Ik denk, nou, dat is leuk. Dat gaan we eens even lekker doen. Nederlandse plaatsnamen vertalen letterlijk naar het Engels. Daar gaan we. Bas, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Nou, kom maar door. Welke plaatsnaam heb jij in het Engels voor me in de aanbieding?
1: Ja, mijn plaatsnaam is Medium Can.
0: Medium Can. Oeh, ik oh, het begint lekker makkelijk. Can, oké, wacht. Can is een blik. Blik, medium.
1: Medium moet je misschien met een korreltje zout nemen, hoor.
0: Ja, oké. Okay. Ik denk dat het enige plaats die ik dan ken die er een beetje op lijkt. Is het, bedoel jij medemblik?
1: Ja, zeker.
0: Ja, leuk Bas, leuk, dankjewel.
1: Zeker, helemaal goed, fijne avond.
0: Zoe.
2: Hoi.
0: Nou, kom maar door, in your best English.
2: Ik woon in Big Pants.
0: Big Pants. Big ja. Pants. Grote broek. Jij woont in Grote Broek?
2: Ja.
0: Ja hoor. Hoe is de Grote Broek, Zoe?
2: Gezellig.
0: Gezellig, goed zo. Ik ga even naar Roy. Hallo Roy.
3: Hey, hallo.
0: Nou, kom maar door.
3: Ja, ik was net een wasdik.
0: Daar was je net, wasdik. Ja, ja, deze is makkelijk. Dit is waspik.
3: Ja, correct. Ja.
0: Wat moet jij woensdagavond in waspik, Roy?
3: Ja, ik moet iemand afgooien. En toen hoorde ik dit op de radio, toen moest ik wat lachen. En toen dacht ik stuur hem in.
0: Ja, heb je ook altijd als je langs waspik rijdt, dat je toch even stiekem, dat je van binnen een klein, dat innerlijk kind toch begint te lachen. Dat je denkt, ja, leuk waspik.
3: Ja.
0: Is toch grappig.
3: Ja, inderdaad.
0: Roy, dankjewel. Maxime.
4: Hey Lars.
0: Hallo, nou zeg het maar.
4: Fishing Rod O.
0: Fishing Rod O? Oh, ik denk dat ik hier echt op vast ga lopen. Fishing Rod O. Visser. Wat is een O? Wat is Rod? Oh, mijn Engels is denk ik niet zo heel goed. Rod, Fishing Rod. Vlis. Ja, ik zou zeggen Vlissingen, maar dat is denk ik niet goed.
4: Nee,
0: het is niet Vlissingen. Visser. Fishing Rod O. Vis. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Help me uit. Help me.
4: Een fishing rod is een hengel.
0: Ja, Hengelo, natuurlijk. Fishing rod. Oh, Hengelo. Dankjewel, Maxime.
4: You.
0: Gaan we nog eentje doen. Esther.
5: Hallo.
0: Hallo, Esther. Nou, kom maar door. Plaatsnaam in het Engels.
5: Ik was net in Stigmout.
0: In Stirmout. Stirmout. Ja, oké. Okay. Jij was net in Stirmout, Roeren, Mond. Jij was in Roermond!
5: Ja.
0: Oké. Wat moest je in Roermond doen, Esther?
5: Ja, ik ben onderweg naar mijn werk. Ik heb nachtdienst.
0: Oh, je hebt nachtdienst.
5: Dus,
0: okay.
5: Ik kwam er voorbij en ik dacht zo, leuk.
0: Letterlijk vertaald, Stirmout, Roermond, ik snap hem. Esther, dankjewel en werk nog vannacht.
5: Dankjewel, doei!
0: Mazzel!

krijg een berichtje van Mirte Strijbos uit Weert in de Q Music App. Die vraagt, is Knok tegen de Klok al geweest? Ja, Mirte, antwoord op die vraag is ja en nee. Eerder vanavond bij Joost was er een ronde Knok tegen de Klok, maar zometeen een nieuwe ronde. En aanmelden voor die nieuwe ronde kan zometeen naar Bruno Mars en eerst Pink. Dit is Try.

0: Wreck It All, Bruno Mars met je muziek. Het is bijna 11 uur en dat betekent dat het nieuws eraan komt met Rebecca. Rebecca, wat zit erin?
1: Ja, er wordt hard gezocht naar een dierenvriend die op vakantie is in Noorwegen.
0: Oh. En zo meteen een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker geldbedrag. Werkt heel simpel, je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat, dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, dan win je niks. Kan je een extra zakcentje wel gebruiken? En minstens zo belangrijk, heb je zin om mee te spelen? Dan is dit het moment. Open de Q Music app, typ daar even de letters K-L-O-K, oftewel klok, en druk dan nu op versturen. Stuur nu het woord klok en een berichtje in de Q-app.
2: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
3: Hey Stefan, this is Teddy Swims.
2: Teddy.
3: Hey buddy.
2: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
3: That's a good question.
2: Come on, bro.
3: Dude, hell yeah, man.
4: Q Music presents Teddy

0: Luister deze week Q Music en ga naar Teddy Swims. I only want you when
1: you're gone, gone, gone. Okay, see you later, buddy. Bye.
2: Q Sounds, better with you.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: Nou, hè?
5: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
8: Let's go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterren-slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Inmiddels 11 uur het Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
3: Goedenavond. In Utrecht zijn honderden mensen vanavond bij elkaar gekomen om de aanslag in Berlijn te herdenken. Bij het lokale homo-monument zijn bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Burgemeester Dijksma hield een speech. Ze sprak van een gruwelijke aanslag en deed een oproep tot solidariteit. Neem het op voor een ander en sta op tegen onrechtvaardigheid. Aan het begin en aan het eind van de rivier de Linge worden extra pompen neergezet om de waterstand op peil te houden. Dat is nodig om boeren te voorzien van genoeg water en om oevers en kades veilig te houden. De Linge loopt van Gorkum tot aan de grens met Duitsland. Het is zeer waarschijnlijk dat Rusland vannacht een enorme luchtaanval gaat uitvoeren op Oekraïne. Daar waarschuwt president Zelensky voor. De Russen zouden namelijk al een paar dagen bezig zijn met de voorbereiding van een grootschalige aanvalsgolf. En je huisdier kwijtraken, dat is de grootste nachtmerrie van elk baasje. Bij een gezin uit Zwolle was hun kat Zwabber al 6 weken spoorloos. Maar nu is ze toch weer opgedoken. Alleen zit ze 1200 kilometer verderop in Noorwegen. Waarschijnlijk is ze met een caravan of een verhuiswagen meegereisd. Zwabber werd ontdekt door de Noorse Hanneke. Zij controleerde de chip en kwam zo weer bij het Nederlandse gezin uit. Die weet alleen nog niet hoe ze haar terug gaan krijgen. En daarom doen ze een oproep. Ben je in Noorwegen op vakantie en wil je Zwabber mee terugnemen, dan zijn ze daar hartstikke blij mee. Het weer dan nog van Weerplaza. Het wordt een echte plaknacht, want het blijft een graad of 20. Morgen eerst zonnig, maar later kans op een bui. En het wordt 22 tot 34 graden.
2: Flitsmeister meldt geen vertragingen, wel controles gezien. Je krijgt de 2 meest gemelde. Die staan langs de A30 Ede-Barneveld bij 16.3. En de A37 Duitse grens Hogeveen bij 32.2. Voor een volledig overzicht check je de Flitsmeister-app.

0: zijn 54 Ultra en Talk to You. Bij Q Music. Dan ga ik naar Ina. Ina, goeie avond.
1: Een hele goede avond,
0: Ina. Jij gaat meedoen met de nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maar ik, ik hoorde... Nou, mooie verhalen, Ina. Jij bent iets van plan wat ik nooit in mijn leven zou doen. Maar jij gaat dat wel doen.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Mijn droom, mijn doel is om volgend jaar mee te gaan doen met een natural bodybuilding wedstrijd in Las Vegas. Zo. En dat moet je eigenlijk zo zien als de Olympische Spelen voor, het bodybuilden.
0: Ja, het bodybuilden. Maar ben je dan zo afgetraind, Ina? Kunnen we dat zeggen?
1: Ik ben afgetraind. Ik heb net een paar weken geleden meegedaan met WK.
0: Zo. En wat
1: ben je toe?
0: Hoeveel ben je toen geworden? Of gaat het niet?
1: Nou, ik ben de achtste van de wereld geworden.
0: Zo, dat is helemaal niet verkeerd, Ina. Achtste van de wereld, hallo!
1: Ja!
0: Hé, hey, maar wacht eens even. Als het...
1: In bikini en zevende met... avondjurk.
0: Hé, maar Ina, ik wil nu foto's zien. Kan ik jou googlen?
1: Jij kan me googlen. Ik zit op TikTok, ik zit op Facebook.
0: Ja, hoe ga ik je vinden? Ina en dan je achternaam?
1: Ina Bouwman.
0: Bouwman,
1: denk ik.
0: Ja, en dan bodybuilding of zo. Even kijken. Ja, ik wil toch even een fotootje zien natuurlijk hoe dat er allemaal uitziet. Oh, er komt van alles naar boven. Even kijken. Volgens mij is dit... Jemig, Ina. Wat een lijf. Ja. Maar hier moet je hard voor trainen, of niet?
1: Hier moet je heel hard voor trainen.
0: Ja.
1: Hard voor

0: trainen. Heel disciplinair je leven leven.
1: Ongelooflijk.
0: En, ja.
1: Nooit even een taartje of een snoepje of een dingetje?
0: Nu wel. Nu ben ik off-season.
1: Oh, lekker. Ja, ik ben eigenlijk altijd off-season. Misschien is dat...
0: Dat zijn de meeste onder ons.
1: Ja.
0: En dat is ook helemaal niet erg.
1: Ja, nee.
0: Maar ja, ik zei het ook al in het vorige gesprekje. Ik zeg, door bodybuilding ben ik ook in een eetstoornis beland.
1: Oh, dat is even een andere kant van het verhaal.
0: En, ja, dat is een hele andere kant van het verhaal. Ja. Maar deze sport heeft me er wel ook weer uitgetrokken. En nu wil ik het gewoon op het hoogste podium gaan bewijzen. Dat ik echt compleet helemaal hersteld ben. En dat ik geen eetstoornis meer heb.
1: Nou, dat vind ik een fantastisch doel, Ina. En dat gaat in Las Vegas gebeuren. Daar gaan we lekker voor spelen.
2: Knok. Knok tegen de klok.
1: Wat kost dat nog, zo'n inschrijving voor die bodybuild-wedstrijd?
0: Heel veel.
1: Oh,
0: je moet echt wel aan
1: denken?
0: Een paar duizend euro.
1: Zo, dat is inderdaad wel duur.
0: Ja, okay, maar je zit met reis, verblijf, tanning, haar, make-up.
1: Ja, nee, dat snap ik. Oké, nou, dat is duur aangelegenheid. Laten we in ieder geval dan gaan voor een beginnetje van die paar duizend euro.
0: Dus hou ik kan zeggen. Kijk, iedere euro is er eentje.
1: Zo is het ook. Daar gaan we voor spelen. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen, Ina. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar ben je te laat, dan win je niks. Dat is hoe het werkt.
0: Oké.
1: Okay. Ben je klaar voor?
0: Ja.
1: Daar gaan we.
2: €57. 73 €. 90 €. 111 €. 152 €. 84 €.
0: Stop.
1: Woe! Ina, gefeliciteerd. 184 €.
0: Oh, en nu komt het ergste waarschijnlijk.
1: Ja, hoeveel zat er uiteindelijk in?
0: Ja.
1: Nou, ik hoorde je bij 111 € al een beetje jammeren. Een beetje van, dat hoorde ik.
0: Ja.
1: Ja, het is een moeilijk spel. Maar 184 € is een mooi bedrag. We gaan even luisteren tot hoever die was gegaan. Maar je had er misschien wel een paar duizend euro gezeten. Je weet het natuurlijk
0: nooit.
1: Nee. Ja, je weet het niet. Daar gaan we. Nee hoor.
0: Nee.
1: Dit was hem. Dit was hem voor de helemaal. Ja,
0: Ina. Oh, wat ben ik blij!
1: Ja, je had dat niet beter kunnen doen. Nee. 184 € zat er in de klok en dat volledige bedrag, 184 €, dat gaan we naar je overmaken.
0: Oh, maar ik zal even moeten shaken.
1: Nou, ga er lekker van genieten. En ik wens je heel veel succes daar in Las Vegas.
0: Ja, dankjewel. Ja,
1: oh, super. Okay.
0: Doei,
1: Ina. Doei. Doei. Oh, wat een leuke vrouw, die Ina. Wat leuke. Hey, morgenavond bij Joost en bij mij spelen we nieuwe rondes. Knok tegen de klok en maak je kans op een lekker zakcentje. Zometeen Stella Lefty Boston komt eraan. En eerst Måneskin. Dit is The Loneliest. Thank you.
3: You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be.

0: Stella Lefty en Boston bij Q-Music. We speelden net Knok tegen de Klok. Dat deed ik met Ina. En Ina won €184. Dus natuurlijk een waanzinnige geldbedrag. Ina, je bent er nog, hè?
1: Ik ben er nog.
0: Ja. Ina, we krijgen allemaal berichten. Want jij bent bodybuildster. Jij gaat je bedrag gebruiken om een wedstrijd bodybuilding te doen in Las Vegas.
1: Ja.
0: Ik zei net al, ja, ik heb jou even opgezocht op Instagram. Maar jij ziet er echt fantastisch uit. En een lichaam om door een ringetje heen te halen. Daar wordt ook hard voor gewerkt. Er wordt ook veel voor gelaten. Daar doe je ook echt je best voor. Dan keek ik eventjes in de Q-Music app. En daar zit Sydney. En Sydney heeft jou ook even opgezocht op Instagram, denk ik. Ja. Ina Bouwman aan elkaar op Instagram voor iedereen die jou wil volgen. Dat is misschien ook wel leuk, hè, om die reis te volgen naar Las Vegas. Sydney die zegt, als eerste zegt hij, damn, I'm impressed. Nou, begint toch gelijk in het Engels, hè? Dus in Las Vegas. Ja, dus hij is helemaal... daarnaast stuurt hij nog een bericht. Hij zegt, wat is Ina toch leuk? Nou, dat is wel volgende. En daarnaast stelt hij ook nog een vraag. Ben je er klaar voor de vraag?
1: Ja.
0: Is ze nog vrijgezel?
1: Ik ben hartstikke happy single.
0: Dat meen je niet. Dat meen je niet, Ina.
1: Ja, dat meen ik wel.
0: Maar ben je nog op zoek ook? Dat is natuurlijk de volgende vraag. Of zeggen we, nou, ik vind het eigenlijk wel prima zo. Dat kan natuurlijk ook, hè?
1: Op dit moment vind ik het wel even happy single alleen. Want het leven met een bodybuilder is niet makkelijk.
0: Nee, het is ongezellig. Het is geen pizza eten. Het is, ja... Het is moeilijk even, met eten en zo natuurlijk.
1: Ja, veel trainen. Als bodybuilder ben je toch wel een soort van egoïstisch. Je bent heel erg met jezelf bezig en
0: Je bent altijd aan het werk, aan je lichaam natuurlijk, hè? Dus ook mentaal.
1: Ja, maar het is... Maar ja, heel veel mensen kunnen het er ook niet tegen als ik als we uitgaan en... ik drink nu cola zero.
0: Nee, precies. Ja, dus
1: en dan dat ene wijntje, dat kan toch wel? Ja, of dat ene frietje, dat kan toch
0: wel? Ik snap het. Nou, weet je wat? Dan slaan we Sydney gewoon op voor later. Mocht je dan ooit denken van dat bodybuilder, dat laat ik voor wat het is. Dan stuur ik Sydney naar je door via Instagram, oké?
1: Ja, en dan mag Sydney, als hij het heel leuk vindt, ook wel doneren.
0: Oh ja, dan kan Sydney ook even zijn liefde laten blijken in, zeg maar, euro's. Ja.
1: Ja,
0: voor de reis naar Las Vegas. Nou, bij deze. Dankjewel, Ina.
1: Ik ben nu ook wel heel nieuwsgierig naar Sydney.
0: Ja, dat zou je nooit weten. Want nu heb je hem afgewezen.
1: Nee.
0: Ja, helaas.

0: Direction en What Makes You Beautiful with Your Music. Mensen worden gek in de kop, mensen weten niet meer waar ze het zoeken moeten. Mensen worden helemaal gek, want Teddy Swims. Ja, deze week geven we tickets weg voor Teddy Swims. Hij komt volgend jaar komt hij naar Nederland toe en gaat optreden in de Ziggo Dome. En ja, als je een liedje van Teddy hoort, dan stuur je zijn naam in de Q-app. Maak je kans op tickets. Even kijken, Ronald, die stuurt wanneer komt Teddy Swims nog voorbij? Bibi, komt Teddy Swims nog langs vanavond? Teddy Swims wil ik graag horen, zegt Edward. Melissa zegt, hey Lars, komt Teddy Swims vanavond nog? Samantha, Lars, ga je Teddy Swims nog even draaien? Goeie vraag allemaal, goeie vraag. Ja, binnen nu en een kwartier. En ook deze komt eraan van Justin Jackstyle, Joden. Turn the lights on.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor My MediaMarkt members. MediaMarkt.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
14: Lars Boelen.
0: Hij komt eraan. Teddy Swims hoor je zo. Het is Justin Jackstyle. Yo.

0: maart volgend jaar staat hij in de Ziggo Dome. Teddy Swims. Deze hele week maak je kans op tickets. Vrijdag gaan de allereerste tickets in de verkoop. Maar alleen bij Q-Music kan je nu al tickets winnen. Hoef je niet in de wachtrij te staan. Als je hem hoort, stuur dan zijn naam in de Q-Music app. En dan kan het zomaar zijn dat je telefoon nu overgaat.
1: Hallo, met Kiki.
0: Kiki, jij gaat naar Teddy Swims.
1: Echt?
0: Echt waar?
1: Oh, niet.
0: Jawel.
1: Oh, mijn god.
0: Ja, gefeliciteerd. Je wint 2 tickets voor Q-Music Presents Teddy Swims. Dinsdag 16 maart 2027 in de Ziggo Dome.
1: Oh, wat vet.
0: Met wie ga je?
1: Met mijn vader. Dat weet ik. Daarom deed ik mee. Voor papa.
0: Want hij is heel erg fan van Teddy. Of ziet hij eruit als Teddy Swims?
1: Nee. Hij is fan.
0: Hij is fan van Teddy Swims. En jij ook, of niet?
1: Ja, ook? Ja. Ik vind het zelf ook superleuk.
0: Nou, dan wordt het een vader-dochter-uitje volgend jaar maart.
1: Oh, dit is zo leuk.
0: Luistert hij nu ook, je vader, of niet?
1: Ik denk dat hij slaapt, dus ik hoop dat ik er terug kan luisteren.
0: Zullen we hem even wakker bellen?
1: Dat kunnen we proberen.
0: Ja? Hoe gaan we dat doen? Kan jij nu even een appje sturen met zijn nummer? Want als we nu zijn nummer op de radio noemen, dan wordt hij sowieso wakker. Maar dan van heel veel mensen die me gaan bellen, dat weet niet of dat handig is.
1: Oké.
0: Je gaat nu eventjes zijn nummer sturen.
1: Ik ben helemaal...
0: Ja, helemaal afgeleid, snap ik.
1: Even kijken.
0: Oh, je belt er gewoon.
1: Ik wou zijn nummer kopiëren.
0: Oh, gewoon gebeld al.
1: Wacht.
0: Dan vertel ik ondertussen dat vanaf nu trouwens de tellers weer op nul staan. Dus voor iedereen die denkt, ik heb misgegrepen. Ik wil ook naar Teddy Swims volgend jaar in de Ziggo Dome. Niks aan de hand. Vanaf nu dus staan de tellers weer op nul. Als je een liedje hoort van Teddy Swims, dan stuur je zijn naam. Teddy Swims met een berichtje in de Q-Music app. Pak je kans dus op 2 tickets. Dat is nog de hele week. Heb je ondertussen al gestuurd, Kiki, of niet?
1: Yes, ik heb het nu gestuurd.
0: We hebben, als het goed is nu... Ik kijk ook even Robby van de redactie. Dit is een hele logistieke operatie die we nu hebben.
2: Ja, we gaan nu bellen.
0: We gaan nu je vader bellen. Oké, gaan we. Doe jij het woord. Als hij opneemt.
1: Ik hoop dat hij wakker wordt.
0: Ik hoop het ook, Kiki. Nou.
1: Oh jee.
0: Nou.
2: We bellen gewoon nog een keer,
0: hoor ik. Ja. Het is wel spannende radio's op deze manier, hè, Kiki?
1: Ja.
0: Ja. We zitten nu zeg maar met het hele land zitten we naar een overgangstoon.
3: Hallo.
1: Hoi, papa.
3: Hallo,
1: je bent op de radio, papa.
3: De radio?
1: Ja, we gaan samen naar Teddy Swims.
3: Oh.
0: Nou, hij is er echt blij mee.
3: Ja, hier vooraf.
0: Ja, goedenavond, vader van Kiki. Ja, Kiki die had Teddy Swims gestuurd in de Q-Music app. Ze heeft 2 tickets gewonnen en ze neemt u mee.
3: Oh, dankjewel. Leuk.
0: Nou, dat is leuk, hè. Jullie gaan samen naar de Ziggo Dome volgend jaar.
3: Oh, leuk. Dankjewel.
0: Ja, belden we je wakker trouwens, of niet?
3: Ja, ik lag al te slapen, ja.
0: Ja, maar ik denk dat het niet zo erg is, hè, met dit nieuws.
3: Nee, helemaal niet, nee.
0: Oké. Nou, veel plezier met het vader-dochter-uitje volgend jaar maart in de Ziggo Dome met z'n tweeën.
3: Oké, dankjewel.
1: Dankjewel.

Jack, Aloe Black. In my world. Ja, nog 10 minuten te gaan, dan begint een nieuwe dag. Dan is het officieel donderdag. Nou is het zo dat we midden in een plaknacht zitten. Ik weet niet, ja, ik moet zeggen, wij zitten hier natuurlijk gewoon in de airco. Ik hoef daar ook niet over te liegen. Maar het is over het algemeen bloedje heet buiten. Het is plakkerig. Ik zag net bericht in de Q-Music app van, wat was het? Even kijken, Daniel. Die zei dat het 27 graden bij hem in huis is. Ja, dat is natuurlijk niet lekker. Daarom dacht ik, ja, voor iedereen die niet kan slapen, omdat het een plaknacht is, zometeen beginnen we de dag niet goed, maar fout. Om een liedje uit de foutuur. 3 plakkerige zomerliedjes. 3 zomerse tracks uit het foutuur. En de vraag is, welke wil je zometeen horen? Deze van Ricky Martin.

Of deze. Van Ina. En Hot. Dat is ook wel lekker. Het lot ligt in jouw handen. Wordt het Ricky Martin, Living La Vida Loca? Wordt het Nelly Hot and Here? Of wordt het Ina en Hot? Waarmee gaan we zo meteen de dag fout beginnen? Stem op je favoriet. Doe dat nu in de poll in de Q-Music app. En het nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien. Ook Hugo komt eraan en eerst Keen. Dit is Somewhere Only We Know. I want

0: Bram stuurde een berichtje in de Q-Music app. Die zegt, wat een heerlijk zomernummer is dit toch van Jugal. Je hoorde Jamaican en Bam Bam. Nee, het was Jugal, Jamaican, Bam Bam. Goed, zo heet dat nummer. Hey, zometeen beginnen we de dag niet goed, maar fout. Dat doen we met deze. Van Ina. Om een beetje de zomerse sferen te blijven. Plaknacht. Hot, komt eraan.
1: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Ten.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: Nou, hè?
8: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Inmiddels middernacht geweest. Het Q-Music nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
15: Goedenacht. Studentenkamers worden ook buiten de Randstad steeds duurder, ziet verhuursite Kamernet. In Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de kamerprijzen meer dan 10% omhoog. In Eindhoven kwam er zelfs bijna een kwart bij. Enschede blijft met een huurprijs van nog geen €400 wel de goedkoopste studentenstad. In het noorden van Portugal is een nieuwe bosbrand uitgebroken en die verspreidt zich snel. Een dorpje met een paar honderd inwoners is omsingeld door het vuur. De bewoners zijn op tijd geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er weer nieuwe branden. Zo is het vuur in Fontainebleau weer opgeleid. De Europese luchtvaart is de afgelopen maanden minder hard gegroeid dan eerder. Volgens de luchthavenclub komt dat vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de hoge brandstofprijs. Het vliegveld van Istanbul groeide juist doordat mensen daar naartoe uitweken om het Midden-Oosten te vermijden. En het plan van de FIFA om een deel van de rechten van het WK voetbal als een soort aandelen te verkopen is een kans, maar geen verplichting. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Veel voetbalbonden zijn fel tegen het plan, waaronder de UEFA, de KNVB en de Amerikaanse bond. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon.
14: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de weg lekker rustig, geen files. Wel flitsers gemeld. Je krijgt de drie meest gemelde. Die vind je langs de A15 Del richting Gorkum bij 103.5. De A30 Ede-Barneveld 16.3. En de A37 Duitsergrens Hogeveen bij 32.2. Dat waren de mobiele flitsers. Dan krijg je de vaste flitspaal. Sorry, ik vind het toch elke nacht, ik weet het niet.
16: Ja, jij doet het met tegenzin.
14: Ja, misschien. Ik vind het namelijk nergens op slaan. Maar jij vindt het leuk, omdat je het ook belangrijk vindt. Het is ook een
16: Ik vind het onwijs belangrijk, ja. Omdat vaste flitspalen, nou, ik vergeet ze heel vaak.
14: Ja.
16: Dus ja, dan is het gewoon even weer dat je scherp bent.
14: Ja, nou, Romy van de redactie zet ook vannacht weer een vaste flitspaal in het zonnetje.
16: Vandaag komt hij van Hester. Hij staat op de N310 van Otterlo richting Harskamp. En dan net voordat je Harskamp binnenkomt rijden, op de Otterloze weg, ter hoogte van het sportpark. En daar staat een flitspaal voor 50 km per uur.
14: Nou, bedankt weer. Opletten daar. Wat? De Otterloze weg.
16: Nou, we gaan er wel mee stoppen, Ander.
14: Nee, maar wil je er nog morgen eentje doen?
16: Dat was dan de laatste.
14: Dat we dan een soort morgen dat we de uitzwaai-editie doen.
16: Mag ik dan een soort marathon doen?
14: Nou, oké, laten we het zo afspreken. Alles wat er nu nog binnenkomt aan vaste flitspalen, die lees jij allemaal voor. Morgen.
16: Leuk. Nou, mensen, stuur even in. Want dan heb ik even helemaal morgen mijn flitspalen rondje.
1: Het is 12 uur.

Ina en Hot als foute start van deze donderdag 30 juli 2026. Ook natuurlijk omdat het een enorme plaknacht is. Hoge temperaturen nog, het is nog heel warm in het land. Behalve bij Arend thuis, die heeft er wat op gevonden. Die heeft namelijk een zwembad in zijn woonkamer gezet. Ja, het is geen grap, het is echt waar. Hij heeft een opblaaszwembad in zijn kamer gezet. Hij heeft er een fotootje bij gedaan. Het ziet er echt gestoord uit. Maar hij heeft geen last van een plaknacht. Arend, ik vraag me alleen wel af, hoe ga je dit nou doen als het straks weer kouder wordt? Hoe ga je dat zwembad nou leeg laten lopen? Nou, succes ermee.

0: Ed Sheeran en Shivers bij Q-Music. Robin van de redactie, ik ga jou even een voorstel doen.
1: Ja?
0: Wat dacht je van een nieuw rondje 1 op 10?
1: Oh.
0: Ja, vind je dat leuk of niet?
1: Ja, ik vind het wel leuk, maar we zijn wel altijd de lul, heb ik het idee.
0: Ja, leg jij even uit wat het is.
1: Nou, we hebben een opdracht en voor elkaar. En dan tellen we af, noemen we allebei een getal tussen de 1 en de 10. Is dat het getal hetzelfde, dan moet diegene dus de opdracht uitvoeren.
0: Ja, in principe dus 10% kans, best nog wel veel, dat wij hetzelfde getal noemen, toch?
1: Ja, en af en toe lukt het ook niet. Dan zeggen we niet hetzelfde getal, dus dat is heel fijn. Maar soms zeggen we wel hetzelfde getal.
0: Ja, dat gebeurde laatst. Luister even. Dat klonk toen zo.
1: 1 op 10 dat je alle bureaustoelen bij Q-Music op de laagste stand moet zetten. Dus dan komt iedereen hier morgen op kantoor aan en dan staan al die bureaustoelen laag. Dat is natuurlijk helemaal kut.
2: 3, 2, 1, 6.
0: Oh nee! Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb hier geen zin in.
1: Ik vind het nu al leuk.
0: Ja, dit was vorige keer. En toen heb ik ook echt al die bureaustoelen. Dat zijn er veel trouwens.
1: Ja, een stuk echt, 80 of zo,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, die heb ik allemaal omlaag gezet. Dat was echt een klote klus. En ik kreeg zelfs nog een appje van de baas. Die zei, blijf met je poten van mijn stoel af. Nou, dat hebben we niet gedaan.
1: Nee, we hebben alles naar beneden gezet.
0: Ja, dat hoort bij de opdracht. Alles was omlaag. Oké. Zometeen een nieuwe ronde 1 op 10.
1: Ja.
0: Als je zit te luisteren en je denkt, nou, ik heb nog wel een leuke opdracht voor die twee. Het mag best wel een beetje gênant zijn. Het mag best wel een beetje edgy zijn. Dat je denkt, nou,
1: pas maar op, ja, hoor, waar je om vraagt.
0: Nee, maar ja, maar dit moet ook een beetje natuurlijk. Het moet wel ergens om gaan. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja,
0: we moeten het ook wel spannend maken voor onszelf. Dus als je een opdracht voor ons hebt, voor een van ons twee, die een beetje op het randje is, nou, laat maar weten. Met een berichtje in de Q-Music app gaan we zo meteen doen.

0: weer spijt dat we dit gaan doen.
1: Ja, ik eigenlijk ook. Ik heb de hele tijd een beetje spanning alweer.
0: Rome van de redactie en ik doen het spelletje 1 op 10. Daarbij noemen we straks allebei een getal tussen de 1 en de 10 op hetzelfde moment. Is dat getal hetzelfde? Dan moeten we een opdracht uitvoeren. Die opdracht die gaan we nu al aan elkaar voorleggen.
1: Ja, de opdracht is 1 op 10 dat je nu naar de beveiliger loopt en zijn nummer vraagt.
0: Zo. Ja.
1: Ja, ik vind, maar kijk, het is gewoon, je moet naar hem toe lopen en dan zeggen... Hey, mag ik misschien je telefoonnummer? En als je dan daarna vraagt...
0: Nou, ik ga niet zeggen dat ik met hem op date wil, hoor.
1: Nee,
0: dat ga
1: het is niet dat je dan daarna mag je best wel zeggen... Nou, gewoon voor als er een noodsituatie is. Of, maar,
0: ja?
1: Je moet beginnen met de vraag... Hey, trouwens... mag ik jouw nummer?
0: Ja, ik word niet goed als ik dit moet doen. Ik heb hier echt geen zin in.
1: Oh, ik hoop zo dat hij valt. Ik zou het zo lekker vinden als jij deze moet doen.
0: Hou nou op.
1: Zullen we gewoon meteen doen?
0: Nee.
1: Voor jou.
0: Ik durf het gewoon niet.
1: Jawel.
0: Ik durf het echt niet.
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Oké, ik moet heel even een getal tussen de 1 en de 10.
1: Ja, maar hoe langer je erover na gaat denken, hoe meer kans is dat hij gaat vallen. Je moet niet switchen.
0: Oké, laten we het doen. Oh, ik vind het zo spannend. Ik heb heel zweethanden.
1: Kijk tussen twee getallen.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oké, daar gaan we. Komt-ie?
1: Ja.
2: 3, 2, 1,
0: 9.
1: Nee, ik dacht aan 9. Shit, ik dacht aan 9.
0: Oh, daar komt het goed weg.
1: Nee.
0: Oh mijn god, wat...
1: Ik had het moeten zeggen. Gevoel. Ik dacht echt aan 9.
0: Echt?
1: Ja, echt.
0: Oeh.
1: Oh.
0: Hey, nu voor jou.
1: Oké. Ja, kom maar.
0: Ben je klaar voor?
1: Nee.
0: Gaan we.
2: 3, 2, 1,
0: 9.
1: Oh.
0: Oh, ja, ik dacht jij doet misschien 9, omdat ik dan net 9 weer.
1: Oh. Hè. Lekker niet gevallen.
0: Oh, niet gevallen. Nou, is ook wel lekker. Zullen we zo meteen nog een rondje doen, omdat ze leuk is?
1: Ja, is goed. Is goed. Ja.

0: Back to Music. Alsof het nog niet spannend genoeg was, doen we nog een rondje 1 op 10. Romy, ben je er klaar voor?
1: Nee.
0: Nee.
1: Ik vond het wel echt een leuke opdracht net. Dat je daar veiliger moest lopen om zijn telefoonnummer te vragen. Ik had toch een beetje gehoopt dat jij dit had moeten doen.
0: Ja, ik ben heel blij dat het niet is gevallen. Het werkt als volgt als je net inschakelt. 1 op 10. Romy en ik zeggen zometeen tegelijk een getal tussen de 1 en de 10. Is dat getal hetzelfde getal? Dan moet de opdracht uitgevoerd worden.
1: Ja.
0: Dat was dus net de opdracht, loop naar de beveiliger en vraag zijn nummer. Nou, geen van ons beiden heeft dat gelukkig hoeven doen. We gaan voor een nieuwe opdracht. En
1: okay.
0: De opdracht luidt als volgt. 1 op 10 dat je ik mis je moet reageren bij een man op Instagram.
1: Maar gewoon helemaal random.
0: Een random man.
1: Gewoon iemand die je niet kent, die je niet volgt.
0: Gewoon onder zijn laatste foto.
1: Ja, okay. Kom maar op. Ja?
0: 1 op 10. Ja?
1: Ja, is goed. Okay, vind ik niet zo erg, denk ik.
2: 3, 2, 1, 4.
1: Ah. Oké, nu voor jou. 1 op 10 dat je ik mis je moet reageren bij nou, een random. Ik vind man eigenlijk ook nog wel leuk voor jou.
0: Oké.
1: Ja, zit toch in de Pride Week.
0: Dat kan allemaal, oké.
1: Ja, 1 op 10 dat je ik mis je moet reageren bij een random man op Instagram die je niet volgt en die je niet kent. Dat is zo grappig, want die opent dan morgenochtend zijn telefoon. Die denkt, wat is dit? Wie is dit? Die ken ik niet. En dan opent hij jouw profiel en ziet hij de radio, ja, zeg maar.
0: Ik denk ook vooral eigenlijk meer aan zijn hele familie. Die dan zeg maar ook die reactie ziet. Die dan denkt, wat de hel is dit?
1: Ja, waanzinnig. Oké, okay, nou. Kom maar.
2: 3, 2, 1,
1: 8. Nou, waar valt hij niet?
0: Nee, maar ik vind er heel blij mee.
1: Ja.
0: Heel blij mee.
1: Ik had het wel leuk gevonden.
0: Genoeg gehad voor vandaag, denk ik, of niet?
1: Ja, ik krijg wel altijd een beetje zweetoksels van.
0: Ja, daarom. Genoeg voor vandaag. Zometeen, nou, die zweetoksels ga ik je... Misschien is het niet helemaal bij jou voorbij.
1: Hoezo?
0: Ik wil het zo meteen nog even hebben over alle lepels die jij steelt uit het bedrijf.

0: ondertussen kunnen we denk ik wel de Lepelgate gaan noemen.
1: Oh nee.
0: Ja, Romy van de redactie, er is hier een bijna een soap gaande. Omtrent lepels die jij meejat hier vanaf Q Music richting, richting eigenlijk je auto.
1: Het valt toch nog wel mee?
0: Nou, dat vind ik. Ik vind het toch wel heftig hoor. Ik vind het grote proporties aannemen. Het ding is, jij eet regelmatig een yoghurtje.
1: Ja.
0: Hier in de studio doe je eigenlijk tussen 12 en 1 pak je even een yoghurtje om de hongerklop een beetje te stillen.
1: Klopt.
0: Alleen soms vergeet je dat en denk je, oh, neem ik dat yoghurtje in de auto onderweg naar huis toe.
1: Ja, en dan pak ik even een lepeltje mee hier. Vanuit de keuken.
0: Ja, om dan het yoghurtje in de auto op te eten. En dan in de hoop dat het lepeltje weer terugkomt. Nou, inmiddels, hoeveel lepels liggen er nou in je auto?
1: 4.
0: 4, hè?
1: Ja,
0: gisteren was het op 3.
1: Ja, maar ja, gisteravond had ik ook mijn yoghurtje weer niet op. Dus
0: ik zag het.
1: Lepeltje mee.
0: Toen zei ik nog tegen je, maar gaat er nou weer een lepel mee? Ja, maar ik ga alles terug.
1: Morgen leg ik alles terug.
0: Morgen en morgen is vandaag. En
1: er liggen nog steeds 4 lepels in mijn auto.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, het is.
0: Maar er liggen nu 4 lepels van Q Music. Komt er straks een moment dat er een mailtje gaat komen, hè? Dat weet je.
1: Met waar blijven de lepels?
0: Ja.
1: Maar we hebben wel echt heel veel lepels hier. Dus ik denk dat dat echt nog heel lang duurt. En tegen die tijd heb ik die lepels al lang teruggelegd.
0: Maar wat kunnen we hier concrete afspraken over maken?
1: Nee.
0: Ik vind dat
1: heel moeilijk, want dan wordt het echt een ding in mijn hoofd. En,
0: ja, maar dat is ook de bedoeling dat het een ding in je hoofd wordt.
1: Maar hoe kan het nou dat ik dat vergeet?
0: Ja, je stapt gewoon de auto uit en dan pak je gewoon die 4 lepels die in jouw deur liggen. Want dat is wat het is. En die neem je mee.
1: Ja, maar als ik nu denk ik aan die lepels. Oh ja, shit, morgen moet ik ze even meepakken.
0: Ja.
1: En dan stap ik dadelijk in mijn auto. Nog gekker, we draaien dadelijk een liedje van Somjeu. En dan ben ik die lepels alweer vergeten.
0: Ja, zeker.
1: Maar ook in mijn auto denk ik er gewoon niet aan.
0: Oké, ander idee. Hoe laat spreken we morgen af hier voor de show?
1: Ja, wat wil jij?
0: 7 uur.
1: Ja?
0: Nou, zet nu een herinnering in je telefoon. 7 uur.
1: Ja?
0: Dan...
1: Dat we dan een melding krijgen.
0: Dan krijg jij een melding. Om 7 uur parkeer jij de auto hier.
1: Lepels
0: in de garage van Q-Music.
1: Meenemen naar keuken.
0: Binnen.
1: Ja, oké. En dan moet ik even zeggen, tijd, 7 uur 's avonds.
0: Ja, dat is eigenlijk vanavond, hè? Dus niet morgen.
1: Nee, vandaag. Vandaag om 7 uur.
0: 30
1: en dan prioriteit hoog.
0: Hoog, heel hoog.
1: Hoge prioriteit.
0: Hele hoge prioriteit.
1: Nou, ik heb een herinnering gezet. Ik hoop dat het gaat werken.
0: Dan hoop ik echt dat die lepels morgen dan weer terug in het laadje liggen. Want nu is het nog lenen van de baas.
1: Nee.
0: Straks wordt het jatten van de baas.

0: Olivia Rodrigo en Stupid Song. Dank je, muziek. Lang zal ze niet meer leven. Tenminste, dat hoop ik natuurlijk. Nee,
1: hallo.
0: Sorry. Wat
1: je rustig?
0: Nee. Ik denk, ik maak een leuke verbastering dat je niet meer jarig bent. Maar het kwam nu heel een beetje grof uit mijn mond.
1: Ja. Nee. Ben ik 31, het is klaar.
0: Nee, ik hoop dat je nog heel lang gaat leven. Maar dank. Je was gisteren jarig.
1: Ja, ik was gisteren.
0: Dat is inmiddels voorbij. Hebben we een leuke verjaardag gehad? Of,
1: ja, wel lekker relaxed, moet ik zeggen.
0: Ja, is goed.
1: Maar dat is oud. Lekker, het is inderdaad, wordt ouder. Hè?
0: Je wordt ook wat ouder, een relaxed verjaardag.
1: Ouder. Lekker gesport gewoon. En, lekker naar de ouders geweest.
0: Hondje gewandeld, zag ik op Instagram.
1: Hondje gewandeld, even spelletjes gespeeld met de familie.
0: Zo, dit voelt echt wel als een verjaardag van iemand van 82.
1: Even, serieus.
0: Even met de hond wandelen. Even
1: mensen ergie niet gespeeld, nee dat niet.
0: Maar welk spelletje doen jullie dan? Vister?
1: Nee.
0: Rechtervoet
1: nou,
0: op blauw.
1: Nou, dat vind ik eigenlijk wel een leuk spel.
0: Ja, vind ik ook wel gieren.
1: Ja, ik vind het ook gieren. Nee, we hebben nu gedaan Chameleon.
0: Chameleon?
1: Ja, het is een Engels spel ook of zo.
0: Chameleon.
1: Het is een beetje de imposter van TikTok. Dat is het een beetje.
0: Oh, dus één is anders, zeg maar. Ja. Eén heeft wat anders.
1: En je hebt bijvoorbeeld vier mensen en drie mensen weten wat een woord is. En
0: ja.
1: Eentje weet het niet en dan moet je allemaal één keer...
0: Moet je meedoen.
1: Ja, nou, het is wel heel
0: leuk. Grappig, hè? Best wel leuk.
1: Heel leuk.
0: Echt spelletjes vanavond.
1: Absoluut, maar niet van die ingewikkelde bordspelletjes zoals Risk en Monopoly. Duurt me al veel te lang.
0: Oh, gewoon kaartspelletjes. Gewoon... Een makkelijk spel.
1: Ja, of een douchespel vind ik altijd wel leuk. Twisten vind ik echt leuk. Dat je iets moet doen of zo, weet je
0: nou, misschien gaan we dat wel een keer doen.
1: Nou, lijkt me leuk. Maar ik ben dus vandaag in het park gaan lopen met mijn hond.
0: Ja.
1: En toen heb ik echt het meest bizarre ooit meegemaakt.
0: Meid.
1: Nee, ja, je denkt, het is echt een grap. Ja, ik ben niet helemaal... Ik was helemaal van me apropos. Ik was in shock.
0: Wat ga je dat
1: Ja, dat ga ik zo meteen vertellen,
0: maar
1: ja.
0: Kun je een tipje van de sluier? Is er iets wat er voor je gebeurde? Of iets wat er met jou gebeurde?
1: Met mij gebeurde.
0: Er is iets met jou gebeurd?
1: Ja, als met mij en mijn hond.
0: Iets is met jou en je hond gebeurd?
1: Ja.
0: Wat je nog nooit eerder hebt...
1: Nog nooit eerder meegemaakt.
0: Zometeen hoor je hoe Judith is ontvoerd op de verjaardag door aliens. Eerst Maroon 5.

0: een hele goede nacht. Het Q-muzieknieuws van 1 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. In een recreatieplas in Emmen is iemand verdronken. Aan het eind van de middag kwam er een melding dat iemand te water was geraakt. Vanavond laat werd het lichaam gevonden. Het is niet bekend hoe deze persoon te water raakte, maar de politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt op dit moment aangevallen met raketten uit Rusland. Mensen worden opgeroepen om dekking te zoeken. President Zelensky kondigde eerder vanavond al aan dat Rusland deze nacht een enorme luchtaanval op zijn land zou gaan uitvoeren. De Russen waren al een paar dagen bezig met de voorbereidingen. In het westen van Argentinië is een blushelikopter neergestort. Daarbij zijn 7 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn mensen van de politie en de brandweer. De helikopter werd ingezet om een bosbrand te blussen. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Volgens Argentijnse media komt het misschien door slecht zicht. En bij een kasteel in Schiedam is al 4 keer een regenboogvlag gestolen, meldt Rijnmond. De gemeente is er klaar mee en heeft aangifte gedaan. De grens is bereikt, zeker nu in Amsterdam de World Pride bezig is, zeggen ze. Het weghalen van de vlag is volgens de gemeente een aanval op vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met geen vertraging op dit moment. Wel flitters gemeld. Oppassen onder andere de A15 Del richting Gorkum, daar staan ze bij 103.5. En de A30 Ede richting Barneveld bij 16.3. Vandaag heb ik echt het meest bizarre ooit meegemaakt in het park toen ik met mijn hond ging wandelen. Ja, vertel je zo meteen meer. Eerst Justin Bieber.

0: create hot.
1: Ex-normschijf Cameron Whitcomb en Medusa. Ja, vandaag heb ik echt het meest bizarre ooit meegemaakt in het park toen ik mijn hond ging uitlaten. Ja, en ik moet je dit even vertellen. Ik was dus aan het wandelen met mijn hond Lola. Even voor het beeld, Lola is 2 kilo. Ze is echt net zo groot als mijn voet ongeveer. Echt een mini-hondje. Nou, ik kan het bijna geen hondje noemen. Ik was dus in het park, in de bloedhitte vandaag. Een beetje lekker aan het wandelen met haar. En omdat Lola dus zo klein is, ja, hurk ik soms. Weet je, dan ga ik naar beneden, zak even naar beneden. Zodat ze bijvoorbeeld naar me toe kan lopen, als ze stilstaat. Of dat ik haar een snoepje kan geven of iets. Dus ik zit gehurkt en ik roep Lola naar mij toe. Totdat er ineens een man naast mij komt staan. En in het Engels vraagt, mag ik haar aaien? Dus, can I pet her? Dus ik zit nog gehurkt, hij staat. En ik zeg, nou ja, mag wel, maar alleen als ze dat fijn vindt. Weet je, als ze zelf naar je toe komt en zo. Dus vervolgens hurkt hij ook. En hij aait niet mijn hond Lola. Maar hij aait mij. Ik krijg ineens een aai over mijn rug. En ik kijk hem aan. En hij staat vervolgens op. En hij loopt gewoon weer weg, zonder iets te zeggen. Nou, ik kan je vertellen, ik was gewoon in complete shock. Ik heb ook nog even om me heen gekeken of iemand stond te filmen. Dat iemand aan, weet je wel, dat ik werd geprankt of zo. Dat was niet zo. Nee, dat was niet zo. Nou, ik weet nog steeds niet hoe of wat, maar ik vind het zo raar. Nou ja, geaaid en wel. Ik heb er weer zin in deze nacht. Zometeen de nachtwedstrijd.

week Bob Marley en The Wailers en Could You Be Loved. Ja, je hebt vast iets in je agenda staan wat je niet wil missen. De babyshower van je beste vriendin, de marathon waar je zo lang voor hebt getraind, of de bruiloft van een superster. Ja, stond namelijk heel lang bij Shania Twain in haar agenda, net zoals bij vele andere celebrities. Want de bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce heeft zo'n 20 tot 30 miljoen gekost. Bijvoorbeeld Paul McCartney kwam er zelfs optreden. En het was de showbiz happening van het jaar. Kortom, alle celebrities stonden op de gastenlijst. Alleen één van de gasten kon er niet bij zijn. En dat was Shania Twain. En nu denk je natuurlijk, ja, hoe kan je dat nou missen? Weet je, het grootste showbiz-event van het jaar. Nou, Shania Twain was het voorprogramma van Harry Styles. Ja, dat krijg je natuurlijk, hè, als je hele omgeving en je vriendengroep bestaat uit alleen maar wereldartiesten. Dit is Taylor Swift en I Knew It, I Knew You bij Q Music.

Nieuwe muziek bij Q-Music. Marshmello, Kelsey Ballerini en Another Drink. Woensdag op donderdagnacht, dat kan eigenlijk maar één ding betekenen. Het is weer tijd voor de nachtwedstrijd. Ja, laat ik het even simpel en kort uitleggen. Ik ben op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Zo ben ik wel eens op zoek gaan naar de luisteraar met de meeste bedpartners. De luisteraar met de kortste afstand van huis naar werk. En de luisteraar met de laagste laagste postcode. Deze nacht weer een nieuwe ronde, een nieuwe wedstrijd en een nieuwe oproep aan jou als nachtluisteraar. En dit keer hebben we het over de berichten die je hebt gestuurd op WhatsApp. Ik ben namelijk op zoek naar de luisteraar met de meest gestuurde WhatsApp-berichten. Ja, en nu vraag je je misschien af, ja, hoe check ik dit dan? Nou, luister mee en doe gezellig mee, zou ik zeggen. Ik ga het je namelijk even uitleggen. Ga even naar WhatsApp. Even naar jouw applicatie. Even naar de app WhatsApp. Dan zie je rechtsonderin staat jij. Dat zie je rechtsonderin staan. Ja, doe maar mee. Ik zal het nu doen, want dan kan je het nu gelijk kijken. Rechtsonderin staat jij. Klik je op jij. Ga je naar, even een beetje naar beneden scrollen. Opslag en data. Dat zijn die twee pijltjes. Opslag en data. Klik je op opslag en data. Dan krijg je gelijk nog meer keuzes. Data gebruik. En dan zie je bij bovenaan zie je gelijk het eerste verzonden. Je aantal verzonden berichten van altijd. Sinds dat jij WhatsApp hebt. Maakt niet uit of je een nieuwe telefoon hebt. Gewoon sinds dat je WhatsApp hebt. Hoeveel verzonden berichten heb jij daar staan? Dat is even de vraag. Dus nog even één keer snel. WhatsApp ga je heen. Rechtsonder staat jij. Ja, dan klik je daarop. Ga je naar opslag en data. Data gebruik en dan bovenin staat verzonden. Nou, wat staat er bij je verzonden? Stuur dat even met een berichtje in de Q-Music app. Want wie weet win jij de titel winnaar van de nachtwedstrijd van deze nacht en het Q-prijspakket. En ik ga ervoor zorgen dat die goed is gevuld. Ja, en de teller staat nu gewoon op nul, hè? Dus stel je voor dat je 100 verzonden berichten hebt. Gewoon appen. Het is nacht, weinig mensen luisteren. Het is ook nog vakantie. En als er niks binnenkomt, dan kan jij gewoon de winnaar zijn. Ik ben heel benieuwd. Aantal verzonden berichten. WhatsApp rechtsonder naar

0: Emma is het bij Q en alles wordt beter. Deze nacht tijdens de nachtwedstrijd ben ik op zoek naar de luisteraar met de meeste gestuurde WhatsApp-berichten. Ja, even voor de duidelijkheid, hoe check je dit? Ik kreeg alweer berichten van hoe check je dit nou? Ga even naar WhatsApp. Rechtsonder staat er jij of naar instellingen. Moet je even checken. Jij, rechtsonder of instellingen. Dan kom je naar, ga je naar opslag en data. Dat zijn die twee pijltjes omhoog naar beneden. Opslag en data. Dan klik je bovenaan op data gebruik. En dan zie je gelijk bovenaan de eerste verzonden. Verzonden berichten. En dan, dat moet je even naar me sturen. Dat aantal, wat staat daar? Nou, ik ben dus op zoek naar de luisteraar met de meeste verstuurde berichten. Het is ronde 1 en ik heb aan de lijn Daisy. Goedenacht.
1: Goedenacht.
0: Goedenacht, Daisy. Hey, hoeveel verzonden berichten heb jij?
1: 20.347.
0: 20.347, wat een hoop, hè?
1: Ja, het is gewoon nogal.
0: Ja, daar schrik je toch even van. Dan denk je, jeetje, meetje. Hey, en wat voor mobiel heb je?
1: Samsung A55.
0: De Samsung. Heb je dan ook dat je naar instellingen moet? Of zie jij rechtsonder ook jij op WhatsApp?
1: Nou, voor mij is het iets lastiger, omdat ik mijn WhatsApp ook zakelijk gebruik.
0: Oh, oké. Maar je kon
1: dus
0: het wel gelukkig vinden.
1: Ja.
0: Oké, gelukkig. Hey, en wie van de mensen app je nou het meest?
1: Ja, ik denk toch wel vriendinnen. Buiten mijn klanten om dan, maar ik denk de vriendinnen.
0: En de klant, wat voor werk doe je dan?
1: Ik ben nagelstylist.
0: Oh, ja. Oh, wauw. Oh, dat vind ik heel leuk. Ja, dan heb je natuurlijk ook veel met klanten. Dat kan ik me ook wel voorstellen natuurlijk. Afspraken en zo. Ja. Hey, Daisy, 20.347. Ik ben op zoek naar de luisteraar met de meest gestuurde berichten. Dus er gaat iemand al overheen. Maar dat had je misschien zien aankomen.
1: Ja, dat had ik wel verwacht. Ik vond het wel veel, maar ik denk dat het nog erger kan.
0: Ja, ik ben bang van wel, ja. Maar goed, dat weten we nog niet. Maar in elk geval, thanks voor het appen.
1: Graag gedaan.
0: Dank je. Doei. Ja, want Mariska, jij gaat er al overheen.
2: Ja, zeker.
0: Ja, hoeveel berichten heb jij?
2: 85.177.
0: 85.177. Ja, als je luistert en je gaat daar dan weer overheen, stuur dan even een berichtje in de Q-app, hè. Hey Mariska, wat is het laatste berichtje wat jij hebt gestuurd?
2: Nou, dat was ongeveer een half uurtje geleden naar mijn dochter. Waar ga je staan? Waar moet je oppikken?
0: Oh, je moest je de dochter ophalen deze avond.
2: Ja, klopt. Ah, ja, in de nachtelijke uren.
0: In de nachtelijke uren, aha. En je hebt haar opgehaald en ze is weer veilig thuis?
2: Ze is weer veilig thuis,
0: kijk,
2: ja, zeker.
0: Heel goed.
2: Zeker.
0: Hey, en ben je nou iemand die gelijk terug appt als iemand jou appt? Of wacht je altijd even?
2: Meestal app ik wel vrij snel terug. Want ik moet echt in overleg zitten dat ik denk van, de muziek kan wel binnenkomen. Nou, ben ik er dan uit, dan ben ik ook ooit terug op de app.
0: Dus, ja, precies. Oh, ja. Dat is wel lekker. Dat vind ik altijd wel fijn. Als mensen gelijk terug appen, daar hou ik altijd wel van. Dat is fijn, Mariska. Hey, je staat voor nu bovenaan. Maar ik ga natuurlijk nog wel een tweede ronde doen. Zeker een tweede ronde.
2: Ja.
0: Dus hou je mobiel in de gaten. Want wie weet, bel ik je zo meteen terug.
2: Nou, ik wacht af.
0: Ja, heel goed. Wie weet, Mariska. Dankjewel in elk geval, hè. Ja, heb je nou meer dan 85.000 berichten gestuurd op WhatsApp? Stuur dan even het aantal met een berichtje in de Q-music app. Komt er weer één extra bij. Dit is Martin Garrix en Told You So.

0: Martin Garrix en Jax back you. Ik ben vannacht op zoek naar de luisteraar met de meest verstuurde WhatsApp-berichten. Nog even heel kort, hoe check je dit? Open WhatsApp, ga dan rechtsonder naar jij, dan naar opslag en data en dan naar datagebruik. En dan zie je bovenaan staan verzonden. Nou, dat aantal mag je lekker uit met een beetje in de Q-music app. Ik had net in de eerste ronde aan de lijn Daisy. Zij had 20.347 WhatsApp-verstuurde WhatsApp-berichten. Daarna Mariska met ruim 85.000 berichten. En daar zijn we nu gebleven, maar we zitten al in ronde nummer 2. En aan de lijn heb ik Tajanka. Goedenacht.
1: Hi, goedenacht.
0: Hi, denk je. Hey, jij komt lekker van een feestje vandaan. Je hebt waarschijnlijk deze avond vast en zeker wel wat gewhatsappt.
1: Absoluut.
0: Even de vraag, wie is de laatste persoon die jij hebt gewhatsappt deze avond?
1: Dat is mijn vriend.
0: Je vriend. En wat, als ik vragen mag, wat heb je gestuurd? Wat was het gesprek?
1: Ik heb gestuurd, slaap lekker, ik hou van jou.
0: Oh, dat vind ik lief. Oh, dat is ja, cute. Ga je dan nu ook weer naar je vriend toe? Of woon je nog apart? Of?
1: Nee, hij moet morgen heel vroeg eruit en ik heb later dienst. Dus we hebben besloten om apart te slapen vannacht.
0: Ja, dat snap ik. Als het dan even net niet helemaal lekker loopt met de ritmes, dan word je toch een beetje wakker van elkaar.
1: Nou, precies.
0: Ja. Hey, en heb je ooit wel eens een verkeerd appje naar iemand anders gestuurd?
1: Ja, ja, dat heb ik.
0: Oh, vertel, hoe zat dat?
1: Nou, toen ik in de middelbare zat, ik was een jaar of 13, 14... en ik had een hele leuke jongen ontmoet. En dat had ik in alle enthousiasme naar een vriendin van mij gestuurd. En dat was een gigantische lap tekst. En toen kreeg ik een reactie terug van haar broer. Had ik blijkbaar haar broer een WhatsApp-bericht gestuurd.
0: Oh, wat erg. Waarschijnlijk met ja, de achternaam is dat misgegaan of zo.
1: Nou, wij hebben gewoon geen idee hoe dat is kunnen gebeuren. Want zij stond gewoon onder mijn vriendin in de telefoon.
0: Oh, wat gek dan. Oh, wat vreselijk.
1: Ja, dat is heel bizar.
0: Ik vind het ook zo fijn dat je die functie nu hebt met bewerken of verwijderen. Dat is toch zo lekker.
1: Nou, die redt mij zo vaak.
0: Ja, ja, mij ook. Ik ben echt blij dat ze dat hebben toegevoegd. Dus ik, nee, dat gebeurt mij niet meer. Dit sowieso dingen. Oh, wat vreselijk, ja. Hey, Tajanka, hoeveel wat verstuurde WhatsApp-bericht heb jij?
1: 146.000.
0: 146.000, zo. Dat vind ik echt veel wel, ja.
1: Ja, dat is echt bizar.
0: 146.000. Nou, denk je, je staat nu nog op nummer 1. Je staat nu bovenaan. Ik ga nog één allerlaatste ronde doen om te kijken of hier iemand nog overheen gaat. Als dat niet zo is, dan bel ik je zo meteen weer terug.
1: Nou, helemaal goed.
0: En, rij voorzichtig om dus, hè?
1: Ja, fijne uitzending.
0: Dankjewel, fijne nacht. Doeg.
1: Doeg.
0: Ja, heb je nou meer dan 146.000 berichten? Stuur even.

0: Swarm schrijven de Mars en On My Soul. Deze nacht tijdens de nachtwedstrijd ben ik op zoek naar de luisteraar met de meest gestuurde WhatsApp-berichten. Begon op ronde nummer 1 met Daisy, 20.000 verstuurde berichten op WhatsApp. Toen Mariska, 85.000. En als laatst sprak ik Dayenka met 146.000 WhatsApp-berichten, gestuurde WhatsApp-berichten. Ja, ik zit daar eigenlijk, ik ga daar net even iets erbovenheen. Ik heb even gekeken natuurlijk. Ik zit op ruim 216.000. Maar zelfs daar gaat iemand overheen en dat is Danny. Goeienacht.
1: Goeienacht, ik schaam me dood, joh.
0: Nou, dat hoeft ook weer niet. Waarvoor zou je je moeten schamen dan?
1: Nou, het is wel heel veel, hè?
0: Ja, maar dat zegt toch helemaal niks?
1: Nee, dat is waar, dat is waar. Gezellige mensen versturen veel berichten.
0: Ja, je kan ook denken, nou, ik ben best wel sociaal als ik dan zoveel moet appen. Dat kan je ook denken, toch?
1: Ja, dat denk ik. Een intense apper zou het vinden.
0: Een intense apper. Want Danny, hoeveel WhatsApp-berichten heb jij verstuurd?
1: Ik heb even gekeken, net 317.000... berichtjes.
0: 317.000, dat vind ik echt veel. Ik ben namelijk ook al echt een upper, maar ja, je gaat er wel dik overheen bij mij ook. Dus 317.000. Hey, en ben je dan iemand die vooral tekstberichtjes stuurt of ook spraakberichtjes?
1: Vooral tekstberichtjes, maar ja, af en toe ook spraakberichtjes, foto's, ja.
0: Ja, is wel leuk. Een beetje dynamisch. Een beetje foto's, filmpjes.
1: Ja.
0: Hey, en ben jij iemand die ook gelijk antwoordt of wacht je even een paar uur, een paar dagen?
1: Nee, als je 317.000 appjes hebt, dan wacht je niet een paar seconden. Dat is heel snel.
0: Ja, ik vind dat wel lekker, mensen die gelijk even terug hebben.
1: Ja, ik heb dan ook wel, als mensen mij alleen maar iets van oké sturen of iets heel korts, dan open ik het niet, weet je. Dan blijft het lang openstaan. Nee. Dan heb je 34 ongelezen berichtjes. Dan zeggen vrienden wel eens van, joh, moet je die niet een keer openmaken? En dan zeg ik, nee, dat zijn allemaal bevestigd. Ja, daar hoef je verder niet iets op te reageren.
0: Nee, klopt. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik zit helemaal met jou op één lijn. Hey, Danny, 317.000 verstuurde WhatsApp-berichten. Denk je dat er iemand overheen gaat?
1: Ja, op dit tijdstip misschien niet. Er zullen vast mensen zijn die nog meer appen, maar ja, ik schrok hier wel al heel erg van.
0: Nou, niks om voor je te schamen, hoor, want er gaat gewoon iemand overheen, kan ik je vertellen.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Namelijk Alyssa. Goeienacht.
2: Goeienacht.
0: Hey, Alyssa, jij hoort Danny met 317.000. Hoeveel heb jij er?
2: 339.123.
0: Zo, dan ga je er echt wel overheen. Hey, en ja. Wie heb je nou het meest?
2: Mijn vriend.
0: Je vriend, oké. En wat voor... Ja, dat zijn natuurlijk allemaal gewoon communicatieberichtjes tussen jullie twee en dingetjes, denk ik.
2: Ja, hij is internationaal vrachtwagenchauffeur, dus je moet toch een beetje contact houden.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Ja, dan moet je elkaar wel even een beetje up-to-date houden, dat snap ik.
2: Ja, precies.
0: Hey, en welke emotie gebruik jij dan het meest? Of welke is je favoriet?
2: Oeh, ik gebruik het lachpoppetje denk ik echt wel het meest.
0: Met die huilende, zeg maar?
2: Ja.
0: Ja. Hey, Alyssa, 339.123, dat is een hele hoop. Verwacht je dat hier iemand overheen gaat of zeg je nee, ik ben echt veruit de winnaar?
2: Nou, ik dacht dat ik helemaal niet zoveel had. Dus ik ga er eigenlijk ook wel vanuit dat er meer mensen zijn die dat ook hadden. Die denken het valt wel mee en heel veel hebben uiteindelijk.
0: Ja, Alyssa, ik kan het bijna niet geloven, maar er gaat nog steeds iemand overheen, ja.
2: Oh, ik dacht het al wel.
0: Ach, maar je was zo dichtbij. Zo dichtbij. Maar ik wil je wel ontzettend bedanken.
2: Top, bedankt.
0: Hey, fijne nacht, hè.
2: Doei.
0: Demi, goeienacht.
3: Goedenacht.
0: Hey Demi, Danny sprak ik net, die had de 317.000, die zei schaam me diep. Heb jij dat gevoel ook of zeg je nee, joh?
3: Nou, ik schaam me wel een beetje.
0: Hey Demi, wat is het laatst gestuurde berichtje wat jij hebt gestuurd op je WhatsApp, als je dat wilt delen natuurlijk?
3: Het laatst gedeelde WhatsApp berichtje is goed. En dan heb ik op mijn vader geantwoord met of hij wilde laten weten wanneer we geland zijn.
0: Oh, jullie komen van vakantie.
3: Nee, wij gaan nu op vakantie.
0: Oh, jullie gaan. Waar gaan jullie heen?
3: Naar Madeira.
0: Oh, wat heerlijk. Oh, wat lekker. En wie is we?
3: Mijn vriend en ik. We zitten nu in de auto samen.
0: Oh ja, en is je vriend dan ook degene die jij het meeste WhatsAppt?
3: Momenteel wel, ja.
0: Ja. Oké, Demi, ik denk dat iedereen een puntje van stoel zit. Hoeveel WhatsApp-berichten heb jij verstuurd?
3: 594.504 berichten.
0: 594.504 verstuurde WhatsApp-berichten. Ja, Demi, ik denk dat je niet zal verbazen, maar jij bent de winnaar. Ja, wie had dat gedacht, hè, dat je ooit de winnaar zou zijn met het aantal verstuurde WhatsApp-berichten? Ongelooflijk. Ja. Nee, dat snap ik. Hey Demi, het Cube reispakket komt jouw kant op. Die zal je waarschijnlijk dan na je vakantie tegenkomen op de deurmat.
2: Ah, super, dankjewel.
0: Hey, fijne vakantie daar, fijne nacht, hè?
2: Dankjewel.

0: Een hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 2 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. Amsterdam is nog steeds de duurste studentenstad van Nederland, zegt Kamernet. Een kamer kost gemiddeld €950 per maand, ongeveer evenveel als een jaar geleden. Buiten de Randstad worden studentenkamers juist veel duurder. In Eindhoven ging de prijs afgelopen jaar maar liefst met 23% omhoog. De man die 4 jaar geleden een aanslag pleegde op schrijver...